0: een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 3:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van een miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

of the group.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

105 is er voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Good morning. This forecast calls for blue skies.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix zonder onderbreking.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Iedere eerste maandag van de maand vanaf 7 uur 's avonds.
1: Queer Vibes
2: op Haarlem 105. 5 oktober
3: gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
2: Kom 5 oktober naar de Pletterij in Haarlem.
4: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
5: Dit is 105. Het is 6 uur.
6: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: 105.
5: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. De Pletterij ziet het failliete slachthuis als mogelijke nieuwe plek voor het debatcentrum. Pletterijdirecteur Arno Duivestein en wethouder Diane van Loenen bespreken deze week nog dat idee. Ook de vleeshal en een verbouwing van de huidige locatie aan de Lange Herenvest behoren tot de mogelijkheden. De gemeente moet eerst bepalen wat er met de verschillende locaties gaat gebeuren. Verwacht wordt dat in januari daarover een besluit komt. De Tweede Kamer steunt de nieuwe regels voor Schiphol met maximaal 478.000 vluchten per jaar, meldt het Haarlems Dagblad. Dat aantal kan later oplopen naar 500.000 als geluid en uitstoot niet toenemen. Het kabinet wil de ernstige geluidshinder overdag en 's nachts flink terugdringen. Schiphol Watch vindt de plannen onvoldoende en verwacht dat bewoners opnieuw naar de rechter stappen. De rechter had al vastgesteld dat er mensenrechten geschonden zijn en dat het belang van de omwonenden ondergeschikt is geweest aan dat van Schiphol. Jeugdwethouder Bas van Leeuwen ziet het nieuwe jongerenhonk bij het Rinaldenpark als een mooie kans voor jongeren. Hij zegt dat de stad van iedereen is, dus ook van de jeugd. Sommige omwonenden vrezen juist overlast, onder meer door fietsen en gebrek aan toiletten, maar de wethouder deelt deze kritiek niet. Hij wijst erop dat 668 buurtbewoners voor het plan stemden. Mocht er overlast gemeld of vastgesteld worden, kunnen handhaving en of politie zo nodig ingrijpen. Het jeugdhonk wordt vandaag officieel geopend. En Haarlemmers met een hoge energierekening en weinig geld kunnen gratis hulp krijgen van de Energiebank en de Woonbrigade. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De hulp is er inmiddels voor alle 8000 huishoudens met een Haarlempas. De Energiebank geeft bespaartips en kleine hulpmiddelen, terwijl de Woonbrigade woningen opknapt. Beide instanties worden betaald met overheidsgeld voor energiearmoedebestrijding. Ook gordijnen, matrassen en andere spullen worden gratis aangeboden. Ze werken met zowel vrijwilligers als zzp'ers. Op 6 oktober om 19:30 s'avonds is er in de Pletterij een avond over energiearmoede, georganiseerd door de grootouders voor het klimaat.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een geschillencommissie. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens onderzoekers smolt 5,5% van de ijsmassa. En artsen in het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. 90% van de onderzoeksgroep kon na een reconstructie weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer in het oosten en noordoosten stevige buien en ook kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad staat file tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord 10 kilometer met ruim een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via uitwijkroute 11. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Buchholz O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
4: Het is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
3: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
5: You can hear it melting. And that's also very impressive to me because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
3: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad staat file tussen Horen Noord en Purmerend Noord 13 kilometer met een uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via uitweekroute 11. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Ja hoor.
2: Ik
8: zeg Joep de Poep, goedemorgen. Het is 1 oktober, een nieuwe maand, een nieuwe dag, een nieuwe donderdag. Een nieuwe Vandaag de Dag.
0: Vroeg op, met Vandaag de Dag.

Dat zijn als kindjes de plaatjes om bakken mee te worden. Goedemorgen Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en dat hele fantastische Zandvoort aan onze Noordzee. Ik ben er wel blij mee, ja toch? Ja. Robin S., de dame die eigenlijk van origine Robin Stone heet. En afgelopen 28 september 2026, ik stond even het shownieuws erbij doen. Stond ze op de Paris Fashion Week. Oftewel alle mooie mannen en vrouwen. Met hele mooie nieuwe broeken en jassen en sandalen zal het niet wezen, maar schoenen, ha? Van alles nog wat de mensen prachtig maakt. Nou, het is een nieuwe week. Het is een nieuwe maand. Het is de maand van, gaat het gebeuren, hè? Dan zijn we misschien toch wel stiekem afscheid aan het nemen van de zomer. Het is donderdag 1 oktober. Dit is een nieuwe aflevering van Vandaag de Dag hier op Haarlem 105. Wil je wat kwijt? Wil je wat vragen? Dan kan dat nu al, ja. Je doet lekker modern mee met de WhatsApp-verhalen die er kunnen gestuurd worden naar 0605 105 38 Haarlem 105. Ja, het is allemaal 5, hè. Ja, het is nog, het is wel 6:05. Nee, het is 6:07. Dus als je net wakker bent, zeg ik goedemorgen. Het is weer fijn dat je erbij bent. We gaan er een mooie dag van maken. En wat zal ik er zeggen? Ik heb er zin in. Jij ook? Mooi. Dan hebben we z'n tweeën zin. En dan gaan we gewoon lekker aan de slag.

0: nog dat beetje meer dan mijn verlangen aankan.
1: De mannen van Martin Buitenhuis, oftewel van Dikhout. Eén van hun twee nieuwe platen. Hoorde je zojuist op Haarlem 105. Wat er morgen komt uit juli 2026. En dus dat te veel is niet genoeg. Die is van nog korter geleden, 14 augustus dit jaar. Er is flink wat nieuws rond de band. Want hun hebben aangekondigd dat er een hagelnieuwe clubtour aan gaat komen voor... eind najaar 2026 en begin 2027, waardoor deze mannen weer overal te zien zijn in het land. Goed, en goed nieuws voor iedereen die ons beluistert om te weten hoe het zit op de weg. Het is helemaal goed nieuws op de weg, want wij hebben geen rode lijnen momenteel in het verkeer hier Haarlem, Heemstede, Bloemendaal volledig. Prima kaartje, dus geen opstoppingen of toestanden of zaken die er op dit moment aan de weg zijn. Er zijn uiteraard wel wat werkzaamheden op de A8 en de A9 en de A22. De Velsertunnel is onder andere dicht, dus daar moet je dan misschien nog even rekening mee houden als je die kant op moet vandaag. Nou, tot zover het het weer doen we zo meteen, Benito. Ja, laten we zo meteen het weer doen. Niet alles tegelijk. We moeten nog wat in het spaarpotje houden. We gaan eens even luisteren naar de mannen van Blue the Tiger.

0: Ja, ja, heerlijk toch, heerlijk. Ja, ik zeg prima, prima, prima, prima. En dat is ook een hele goede plaat om eens even wakker te worden. 19 minuutjes over de klok van 7. Je luistert naar de nieuwe donderdag-editie van Vandaag de Dag. Nieuwsverkeer weer en meer. En allerlei zaken die er momenteel in de wereld spelen. Ik had net voor jou de positieve verkeersberichten over het feit dat er eigenlijk niks te melden is op dit moment. Maar dat komt omdat de wereld nog een klein beetje wakker moet gaan worden natuurlijk. En belofte maakt schuld, want zo is het nou eenmaal geregeld in de wereld. En die belofte was dat ik je even bij zou schaven over wat er gaat worden op het gebied van weer overwegend bewolkt. Met af en toe periode van lichte regen of buien. Hele ochtend bewolkt en af en toe wat motregen. En ja, dat is zo. Want ik kwam hier met natte haren de studio binnen. Vanmiddag zal de bewolking overheersen en valt er wat lichte regen. Zo'n beetje zo'n kwakkeldag. En dan de maximale temperatuur van 19 graden. Vanavond in de loop van de avond trekt de regen eindelijk weg. Dan wordt het dus uiteindelijk weer droog, het klaart op. En het koelt vannacht af naar 12 graden. Dus dat wordt toch zo langzaam maar zeker wel de dinkens uit de kast halen, jongens.
1: Uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

De man die een hele tijd hier in Haarlem heeft gewerkt. Nothing at all. Dat was Michel Prins. En helemaal goed. Even kijken, even scrollen, even draaien. Want ik wilde je natuurlijk daar wat over vertellen. Want hij heeft deze week een hagelnieuwe vierde studioalbum uitgebracht. Onder de naam Play With Fire. En dat is een liedje ervan, hè? Wat je net hoorde vandaar, die ook in de rubriek zat, muziek uit de buurt. De man is verweven met Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Hij gaat weer een tournee draaien. Hij staat binnenkort, vanavond volgens mij, in het Rotterdamse Laternvenster. Waar hij gaat aftrappen deze heerlijke tour. En ongetwijfeld zal hij ook weer in de buurt gaan komen. Ik lees dat hij voorlopig even niks in Haarlem heeft staan. Volgens zijn officiële touragenda. Maar Utrecht, Amsterdam, de poptempel van Amsterdam. Paradiso natuurlijk. En eens even kijken. We gaan ons zometeen ook opmaken voor de nieuwsberichten van collega Therese Abeling. Zij gaat ons wat vertellen over de pletterij. Die ziet wat in het failliete slachthuis. Jeugdhonk Rinalderpark, nieuwe luchtvaartbesluit van Schiphol, de Nationale Kraanwaterdag. En gratis hulp voor de woonbrigade en de energiebank. En ook Therese heeft het weerbericht in de nieuws zitten. Dus als daar iets aan veranderd is, dan horen we dat van collega Therese Abeling.

0: is eigenlijk een klein beetje een opwarmetje voor vanavond. De Disco Train, vanavond ook weer op deze zender te beluisteren. Tussen de klok van 9 en 11 vorige week mocht ik hem presenteren. Remco was verhinderd, maar vanavond zit hij gewoon weer hier. Praat met de lange weienpijpen en de muziek uit de tijd. Tot we dachten van, er is geen eind aan te komen deze avond. De Purple Disco Machine dus en Wake Up. Ja, hoe toepasselijk kun je het doen? Ja, we proberen plaatjes te draaien die te maken hebben van het moment van de dag. Nou, dat was deze absoluut.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Trace Abeling.
0: Goedemorgen.
2: De Pletterij ziet het failliete slachthuis als mogelijke nieuwe plek voor het debatcentrum. Pletterijdirecteur Arno Duivenstein en wethouder Diane van Loenen bespreken deze week nog dat idee. Ook de vleeshal en een verbouwing van de huidige locatie aan de Lange Herenvest behoren tot de mogelijkheden. De gemeente moet eerst bepalen wat er met de verschillende locaties gaat gebeuren. Verwacht wordt dat in januari daarover een besluit komt. De landelijke aftrap van de 7e Nationale Kraanwaterdag was vanochtend op de Don Bosco-school in Haarlem. Samen met PWN-directeur Paulien Pistor en JOC-ambassadeur Juvat Westendorp hebben twee leerlingen symbolisch een lekkende waterleiding gedicht. Daarna zongen alle kinderen het Nationale Kraanwaterlied. Met lessen over gezond drinken, proefjes en een beweegles leerden de leerlingen waarom schoon kraanwater zo belangrijk is en hoe je er bewust mee omgaat. PWN waarschuwt dat de beschikbaarheid van drinkwater onder druk staat door droogte en klimaatverandering. Het hele artikel is terug te lezen en te beluisteren op haarlem105.nl. De Tweede Kamer steunt de nieuwe regels voor Schiphol met maximaal 478.000 vluchten per jaar, meldt het Haarlems Dagblad. Dat aantal kan later oplopen naar 500.000 als geluid en uitstoot niet toenemen. Het kabinet wil de ernstige geluidshinder overdag en 's nachts flink terugdringen. Schiphol Watch vindt de plannen onvoldoende en verwacht dat bewoners opnieuw naar de rechter stappen. De rechter had al vastgesteld dat er mensenrechten geschonden zijn en dat het belang van de omwonenden ondergeschikt is geweest aan dat van Schiphol. En Haarlemmers met een hoge energierekening en weinig geld kunnen gratis hulp krijgen van de Energiebank en de Woonbrigade. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De hulp is er inmiddels voor alle 8000 huishoudens met een Haarlempas. De Energiebank geeft bespaartips en kleine hulpmiddelen, terwijl de Woonbrigade woningen opknapt. Beide instanties worden betaald met overheidsgeld voor energiearmoedebestrijding. Ook gordijnen, matrassen en andere spullen worden gratis aangeboden. Ze werken met zowel vrijwilligers als zzp'ers. Op 6 oktober om 19:30 avonds is er in de Pletterij een avond over energiearmoede, georganiseerd door de grootouders voor het klimaat.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als zzp'er en wanneer niet. Het kabinet komt met een voorstel dat ook opdrachtgevers duidelijkheid moet geven. De minister wil strenger ingrijpen bij makelaars. Nu drijven sommige makelaars de prijs op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een klachtenloket en een register waar makelaars zich moeten registreren. Een Amerikaanse rechter heeft een schikking goedgekeurd die de overname van Warner Brothers mogelijk maakt. Mediabedrijf Paramount trof een schikking met 12 staten die naar de rechter waren gestapt, uit angst dat het fusiebedrijf te machtig zou worden. Het weer in het oosten en noordoosten stevige buien, op andere plekken zo goed als droog bij zo'n 20 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Den Oever naar Zaanstad is veel vertraging door een ongeluk tussen Horen-Noord en Purmerend-Noord. 14 kilometer file met een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via uitwijkroute 11. Op de N247 van Horen naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Edam en Broek in Waterland 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Doves Cry. Oh nee, niet meezingen, Benito, dat mag niet. Je hoorde Prince and Revolution en je hoorde de Doves Cry. En daarvoor had je nog een ander plaatje. Dat was even Keen, Sonny James en Ryan Marciano met I Wonder. Voor de mensen die meeschrijven, voor de platen die wij draaien. Want die produceren wij niet op een lijstje. Toch, dat is nog een mooie wens voor de 105-app. We hebben een 105-app, 105 informatie, alles wat we doen. En dat kan je dan teruglezen. Dat komt er misschien ook nog aan. We kijken even naar de krant van vandaag. Ik heb hem hier daadwerkelijk in mijn handen. Het Haarlems Dagblad van vandaag opent met Sta ik stevig op mijn benen. Een meneer die over een rubberen mat heen loopt in een verzorgingshuis. En aan het einde dus zich afvraagt of hij stevig op zijn benen staat. Tweemaal per week sta ik in de nachtkuur half slapend en pijnlijk smakte ik op de tegels van de badkamer. De nare herinnering schiet mij door mijn hoofd als ik enkel omhoog kijk om een test af en toe een valpreventietraining. En dat houdt in is dat, zoals Jerry Akker schrijft in de sub, dat hij ja, toch echt wel adviseert, zeg maar, om te blijven bewegen. Ja, ver weg het beste. Dus hier en daar wat bewegingen. Gewoon een wandelingetje maken, fietsen. Deze meneer die tenst ook nog. En wordt door Derry absoluut geadviseerd om dat dus te blijven doen. Eens even kijken. We moeten nog even kijken naar wat er allemaal gebeurt op het actueel spoorverhaal. Werkzaamheden Hoorn Herengewaard 5 tot en met 11 oktober. Dat zit er aan te komen. Werkzaamheden rijden van maandag 5 oktober. Dus aanstaande maandag tot en met zondag 26. Geen treinen tussen Hoorn en Herengewaard. Als jij gaat gebruik maken van dat tracé, dan ben je alvast gewaarschuwd. Nou ja, en dan komt het weer, hè, zo'n toepasselijk plaatje. Benito, heb jij een passend plaatje over trein? Natuurlijk heb ik dat. Dat komt over het weekend aan. En dan hebben we het over Train and the Weekend. Het cirkeltje is weer helemaal rond.

van Train was dat. En je hoorde The Weeknd. Een lekker toepasselijk plaatje. Ten aanleiding van de, laten we zeggen, niet veel problematiek momenteel bij de dames en heren van de Nederlandse Spoorwegen. We zaten net op de voorpagina van het Haarlems Dagblad. Daarin staat natuurlijk ook dat verschrikkelijke bericht over Paulien Cornelissen, die op 50-jarige leeftijd is overleden. Afscheid van een jurylid. Zij is natuurlijk absoluut ook een taalvirtuoos. En ik kon het niet laten om eventjes aan ChatGPT te vragen wat zij daarvan vindt. En dat blijkt ook een directe hit te wezen. Want de problematiek van de presentator op een radiostation is heel vaak ook het woordje... En dat betekent uiteindelijk volgens Paulien uitgesproken als een felle of een Het ultieme universele klankwoord voor lichte verbazing, waarschuwing of subtiele correctie. Het gebruik, je gebruikt het wanneer iemand per ongeluk bijna tegenaan loopt of wanneer een verkeerd drankje op tafel zet of iemand zomaar een gekke opmerking maakt. Het is korter dan ho even of effectiever als hey. Haar fascinatie vond het fascinerend zo hoe een minuscuul klankje die niet eens officieel in het woordenboek staat door de hele cultuur veel feilloos wordt begrepen. Het laat precies zien wat boeken zoals taal is zeg maar echt mijn ding over dingen ziet en ongeschreven regels van onze dagelijkse communicatie. Het sluit ook prachtig aan bij haar taalsnoepjes uit latere boeken, WKC, over soortgelijke klanken als nou en nou ja, dat dus over het bekende probleem voor een radiopresentator, oftewel En ja, nou ja, wat kan je dan op de radio, hè? Als je zo'n bericht voor je kiezen krijgt, zoals het overlijden van Paulien. Dan ga je natuurlijk zoeken uiteindelijk naar wat vindt Paulien nou eigenlijk mooi qua muziek. En dan kom ik uit op haar vaste ritueel. Ze luisterde standaard in haar kleedkamer vlak voordat ze theater opging naar een stuk muziek. En dat was Amante Feliz. Van Stefano Landi. En die wil ik eigenlijk toch eventjes aan jou hoorbaar maken. Een plaat die zij gebruikte vlak voordat zij op de planken ging.

0: Een prachtig muziekstuk wat Paulien Cornelis gebruikte als zij weer ging optreden om zichzelf te motiveren. Om weer 100% te geven voor het altijd geëerde publiek.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.

0: Dat zijn absoluut de vriendjes van de dames en heren van Bluff. Pascal Jacobsen en Friends. Het bandje. Zeker inspiratiebron voor de mannen van Bluff. De Counting Crows hebben er ook allerlei samenwerkingen mee. En als je teruggaat in een oeuvre, dan zal je veel gelijkenissen horen van wat de Counting Crows in het verleden hebben gemaakt. En Bluff dus uiteindelijk in het Nederlands. Goed, we staan te trappelen voor de nieuwsberichten uit Hilversum. We kijken nog even naar de 105-app en de nieuwsberichten erop. En daar staan zaken zoals achtergelaten koffers in Haarlem blijken ongevaarlijk te wezen. De politie houdt wel 3 mensen aan. Dus het station is enkele uren ontruimd geweest vanwege deze verdachte koffers. Daar moet er overal rekening mee houden. En kinderen leren de waarde over drinkwater. Water uit de kraan is absoluut niet vanzelfsprekend. Meer over dat soort dingen kan je natuurlijk lezen op 105.nl. Dit was deel 1 van Vandaag de Dag. Op naar deel 2.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag. Queer
3: Vibes. Iedere eerste maandag van de maand vanaf 7 uur 's avonds.
2: Queer Vibes.
3: Op Haarlem 105. 5 oktober gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community. Kom 5 oktober naar de Pletterij in Haarlem.
4: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
5: Dit is 105. Het is 8 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
7: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
6: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet, de verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Krista Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
8: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
6: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad is veel vertraging door een ongeluk tussen Wochnum en Purmerend Noord. 10 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. Ook een uur vertraging in 10 kilometer file. Daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. A22 Beverwijk-Velsen bij knooppunt Velsen 7 kilometer file. Met daar een half uur extra reistijd. En op de N247 van Hoorn naar Amsterdam tussen Edam en Broek in Waterland 8 kilometer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Jammer, het is weer zover.
5: Benito van Amersfoort.
0: Deel 2 vandaag de dag. Het is 1 oktober. Goedemorgen. 105.
10: met vandaag de dag.

Ja. Casey and the Sunshine Band. Dat was de eerste voor deel 2 van de dag. Vandaag de dag nieuwsverkeer weer en meer. En meer Casey and the Sunshine Band. Ze zijn super actief momenteel. Ja, je zou het niet denken. Maar de band bestaat al 50 jaar. En ze hebben een leuke actieve tijd. Doing It and Cat Lit World Tour. Die gasten zijn gewoon nog op stap in Amerika. En die hebben afgelopen weekend natuurlijk gewoon... I'm your boogeyman. Dat hebben ze natuurlijk gewoon gespeeld, ja. Goed. Nou, voor de opvallende luisteraar, die vraagt zich natuurlijk af... Benito, wat gebruik je nou in godsnaam weer voor filler? Dat kan toch niet? Jawel, er nog 85 dagen, dan is het weer kerst. Dus de kerstjingles die kunnen weer afgestoft worden, wat mij betreft dan. En daarmee gaan we langzaam zeker weer naar de donkere dagen voor kerst. Nou, dat lukt redelijk vandaag. Zal ik je zo meteen even verblijden met El Tiempo? Of zeg je nee, gooi het er maar gewoon in, Benito, want dan hebben we het gehad met het weer. Oké. Het weer van vandaag in Haarlem, Heemstede, in Bloemendaal, Zandvoort. Overwegend bewolkt en af en toe periode met lichte regen en buitjes. Het mottert een beetje. 19 graden wordt het vandaag. Matige westenwind. Windkracht 3. En dat is het woord in Spanje, maar dan voor 3 in het Nederland. Geheel bewolkt. De middag wordt lokale lichte regen. Het blijft een beetje aan siepelen. Dus het jasje aan. Een parapluutje is niet nodig, maar absoluut een waterkerend jasje. En vanavond hopen we dat die regen dus wegtrekt. En het koelt vannacht af naar rond de 12 graden. Nou, dat betekent dat we toch langzaam maar zeker een beetje richting het mindere tempo gaan. Ik ben blij dat je luistert. Over 8 op vandaag de dag. En dit is Crazy Brown, oftewel Chris Brown. En hij heeft het over Falling. Hé, dat is toch een bericht in de krant, jongens.

0: Ed Sheeran, die kan wel wat Angels gebruiken. Hij zit momenteel wel een beetje in de problematiek bij de internationale commotie. Omtrent zijn prestigieuze looptour in de Verenigde Staten bevindt zich in zwaar weer. Want er is een flinke politieke rel ontstaan over zijn voorprogramma. Met massale annuleringen. En alsof die politieke storm nog niet genoeg is, kreeg de zanger afgelopen weekend ook nog een nieuwe klap te verduren. Zijn twee grote stadionconcerten in Gillette Stadium, Massachusetts, moesten op het laatste moment worden afgelast wegens waarschuwing voor extreem noodweer aan de Amerikaanse oostkust. Ja, het zit niet helemaal mee met het Sheeran. Zo kan je dat wel stellen. Eens even kijken. We krijgen zometeen dat heerlijke billendraaiplaatje van Kaoma. La Bamba, weet je wel. Palella La Bamba. Maar ik zal het niet voorzingen. Die komt eraan. We gaan weer van maken. Maar we gaan eerst eventjes naar die dame van Gloria Estefan. En Rhythm is gonna catch you.
1: Mag ik nog één ding zeggen? Mag ik nog één zeggen over radio-dj's? Mag ik er één ding over zeggen? Klinkt een beetje een oude lul. Maar vroeger als je radio zette, hoor je lekker muziekje, rustig stemmetje, kon je rustig wakker worden. Tegenwoordig, die ochtend-dj's, die zijn druk. Zeg, lekker met mij zijn de boeddhistische monniken. Maar voor de tijdstip. Zijn ze fucking druk. Radio tegenwoordig is allemaal heel hysterisch tegenwoordig. Ze draaien bijna geen muziek meer. Het gaat volgens mij ongeveer tegenwoordig als volgt. Dit is Radio Annabel. Radio Annabel, 504 op de eten. Hey, goedemorgen dames en heren. Dit is Jeroen van den Berg hier op radioannabel.nl. We hebben een hele leuke uitzending vandaag met lekkere muziekjes. En er zit ook een leuke gast, vandaag gast, Philip Geubels. Philip, goedemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.

Ja, en zijn de heupjes al los? Ja hoor, muziek uit 1989 alweer. Ja. En toen de tijd op vele dansscholen de muziek om de heupjes helemaal los te krijgen. Er is uiteraard weinig tot geen activiteit meer rond deze band. Kaoma hoorde je hier op Haarlem 105 en de Lambada. We gaan ons opmaken voor de nieuwsberichten van Trace Abeling. Maar in iets nieuws over de pletterij, het jeugdhonger en Alderspark. Iets over Schiphol en de Nationale Kraanwaterdag. En dat allemaal zometeen na deze heerlijke. Morgen.

0: Nou, als je daarmee bezig geweest bent, making love all night long, dan is dat een uitstekend verhaal. Maar het is nu wel tijd om op te gaan staan. Het is 1 minuut over 8:30. Dus Trace Abeling staat, staat in de coulissen. Ze vraagt zich af, wanneer gaat het nou gebeuren? Nou ja, volgens mij is het zover ook. Ja. Trace, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik ben Trace Abeling. De pletterij ziet het failliete slachthuis als mogelijke nieuwe plek voor het debatcentrum. Pletterijdirecteur Arno Duivestein en wethouder Diane van Loenen bespreken deze week nog dat idee. Ook de vleeshal en een verbouwing van de huidige locatie aan de Lange Herenvest behoren tot de mogelijkheden. De gemeente moet eerst bepalen wat er met de verschillende locaties gaat gebeuren. Verwacht wordt dat in januari daarover een besluit komt. Jeugdwethouder Bas van Leeuwen ziet het nieuwe jongerenhonk bij het Rinaldenpark als een mooie kans voor jongeren. Hij zegt dat de stad van iedereen is, dus ook van de jeugd. Sommige omwonenden vrezen juist overlast, onder meer door fietsen en gebrek aan toiletten, maar de wethouder deelt deze kritiek niet. Hij wijst erop dat 668 buurtbewoners voor het plan stemden. Mocht er overlast gemeld of vastgesteld worden, kunnen handhaving en of politie zo nodig ingrijpen. Het jeugdhonk wordt vandaag officieel geopend. De landelijke aftrap van de 7e Nationale Kraanwaterdag was vanochtend op de Don Bosco School in Haarlem. Samen met PWN-directeur Paulien Pistor en JOC-ambassadeur Juvat Westendorp hebben twee leerlingen symbolisch een lekkende waterleiding gedicht. Daarna zongen alle kinderen het Nationale Kraanwaterlied. Met lessen over gezond drinken, proefjes en een beweegles leerden de leerlingen waarom schoon kraanwater zo belangrijk is en hoe je er bewust mee omgaat. PWN waarschuwt dat de beschikbaarheid van drinkwater onder druk staat door droogte en klimaatverandering. Het hele artikel is terug te lezen en te beluisteren op haarlem105.nl. En Haarlemmers met een hoge energierekening en weinig geld kunnen gratis hulp krijgen van de Energiebank en de Woonbrigade. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De hulp is er inmiddels voor alle 8000 huishoudens met een Haarlempas. De Energiebank geeft bespaartips en kleine hulpmiddelen, terwijl de Woonbrigade woningen opknapt. Beide instanties worden betaald met overheidsgeld voor energiearmoedebestrijding. Ook gordijnen, matrassen en andere spullen worden gratis aangeboden. Ze werken met zowel vrijwilligers als ZZP'ers. Op 6 oktober om 19:30 avonds is er in de Pletterij een avond over energiearmoede, georganiseerd door de Grootouders voor het Klimaat.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er zou onder meer zoutzuur naar agenten zijn gegooid. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars om misstanden aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die een beroepsverbod kan opleggen. Het is artsen van het Radboud UMC gelukt om vrouwen die door kanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe en werkende clitoris te geven. Ieder jaar raken 150 vrouwen hun clitoris kwijt door vulva-kanker. Het weer, in het oosten en noordoosten stevige buien, op andere plekken zo goed als droog bij zo'n 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is erg druk verlopen. Er zijn bovendien nogal wat ongelukken gebeurd. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Hilversum Noord en Muiden 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is wel weer open. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en Schiphol 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Door een te hoge vrachtwagen is de weg tijdelijk dicht. Dan de A7 Den Oever richting Zaanstad tussen Wochtem en Purmerend Noord 8 kilometer met bijna een uur vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. Er is daar maar 1 rijstrook open. A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Assendelft en Zaanstad Zuid 7 kilometer met een half uur oponthoud. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Akersloot en knooppunt Rottepolderplein 12 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. A22 van Beverwijk naar Velzen tussen knooppunt Beverwijk en Velzen 7 kilometer met 1 kwartier oponthoud. En 201 van Hilversum naar Uithoorn bij Loenersloot 4 met 1 kwartier vertraging. En op de N247 van Horen naar Amsterdam tussen Edam en het Schouw 11 kilometer file. De vertraging is 1/2 uur.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl 105.

0: Ja, dat ene stukje dat net in was, dat herkende ik wel. Joh, dat is een laid back van maar liefst 47 jaar geleden. Niet normaal. Ja, het is fantastisch. Ze zitten momenteel in een waanzinnige creatieve bloeiperiode, zoals ze dat noemen. De Deense duo Laid Back en je hoorde Sunshine Reggae hier op Haarlem. Het was de 2000 mix. Ja. Eens even kijken. We kijken naar de bladen die er om ons heen verspreid worden. En ik heb even iets andere blad te pakken. Het nieuwsblad Westerpost. Daar staat een flink stuk op de voorpagina. Eigenlijk de totale voorpagina. Osdorp. De ravage bij de flat Remijden in de nacht van 11 op 12 juni dit jaar bracht Esseline Sofia terug naar de dag van de Bijlmerramp. Als door een wonder overleefde ze het drama van 4 oktober 1992. Dat is aanstaande zondag, 34 jaar geleden. Nou, ik laat je wat weten. Ik deed die avond in juni het rolgordijn naar beneden toen ik een enorme knal hoorde en alles trilde. Het gebouw, mijn lichaam, herinner me meteen aan de Bijlmerrand. Esseline woonde toen 4 jaar in de flat Groeneveen. Samen met een klein kruidberg was dit de flat waar 4 oktober om 7:15 s'avonds een vliegtuig neerstortte. Eens even kijken, ze woonde op de eerste verdieping en zou eigenlijk naar boven gaan bij vrienden op de 7e etage. Maar was even een dutje gaan doen en mijn moeder zou me wakker maken in het begin van de avond. Maar daar op kraamvisite gaan, maar ze vergat me te wekken en ik sliep door. En daardoor heeft zij deze Bijlmerramp overleefd. Want op de 4e verdieping was er nog wel een mogelijkheid om te ontsnappen. En toen was er die grote klap bij de flat Remuiden, vlakbij huis in juni. Weer dacht ze dat dit echt niet, het gebeurt niet weer echt. Weer renden ze het huis uit met dochter en kleinkind die snel wakker had gemaakt. Onderweg bonsde bij de buur op de deuren. Eenmaal op adem komend, kwam alles uit 1992 er weer uit. Ze moet een engel bij zich hebben gehad. Ze overleefde een auto-ongeluk. Ze overleefde het verdriet om haar zoon, die in 2001 werd doodgeschoten. Het geloof en wonder houden haar in leven. Na zijn dood bleek onverwacht zwanger te zijn. En inmiddels heeft ze ook een kleinkind. Nou, dat verhaal staat dus in de Westerpost. En deze plaat wilde ik niet draaien. Sorry, het spijt me. Ik wilde een andere plaat draaien. Een beetje een meer stemmige plaat. Van dit verhaal van Esseline. Die toch wel flink wat heeft te verduren gehad. En kan stellen dat haar rugzak de rugzak wel overstroomt. Ja.
1: Lekker, hè? Have a good old day.
0: Nou, de dame die natuurlijk sfeer kan brengen. Zoals we sfeer kennen van trein. Dus die hele mooie. Samen met Ellen Clark. En die kunnen we natuurlijk uit Haarlem.

0: Heerlijk, hè? Treintje Oosterhuis samen met de vriend van de show, Alan Clark. En dat naar aanleiding van dat prachtige verhaal van Esselin. Hartstikke mooi. Een dame die toch flink wat zaken meegemaakt heeft. Eerst een Bijlmer-ramp en dan daarna nog een keer in Osdorp de aanslag. De aanslag-explosie die daar was wederom in het gebouw waar deze dame vertoefde. Eens even kijken. Ik heb een leuk bericht over de antieke platbodem Feijen. Want die hoeft dus niet door midden. Het Haarlemse familie De Driel kreeg onlangs fantastisch nieuws. Want de gemeente Haarlem heeft op het nippertje een passende nieuwe ligplaats geregeld voor hun historische scootje. Het houten zeilschip dreigde eerder uit de stad te moeten verdwijnen of met een halve meter te moeten worden ingekort vanwege strikte lengteregels voor specifieke lichtboten. Gelukkig is er nu een definitieve oplossing gevonden waardoor dit stukje varend erfgoed in zijn geheel in de Haarlemse wateren blijft behouden. Nou, ik zeg hyper de piep. Wat voor plaat draaien we dan? Ja, iets met een boot.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
2: Ik heb

is leuk, hè? Old memories ophalen. Af en toe eens even bijschaven en eventjes nog even terugdenken aan die goede oude tijd. Nou, het valt wel mee. Ja, goede oude tijd. Valt wel mee, Benito. Ja. We kijken nog even naar wat er allemaal in de kranten staat. Ik heb vanmorgen weer ook het Haarlems Dagblad van de deurmat afgehaald hier in de studio. Donderdag 1 oktober, een nieuwe maand. En de maand die ons toch wel waarschijnlijk wel wat regen en nattigheid gaat brengen. Omdat dat nou eenmaal in oktober het geval is. Voorop de Haarlems Dagblad. Een mooie verhaal over sta ik stevig op mijn benen. Met een vraagteken daarachter. En daar neem ik je toch eventjes in mee. Jerry van Akkeren van Sport Support. Leg me uit dat de bedoeling is. Ik loop op een zwarte testmat heen en weer. Terwijl de enkelband mijn loopsnelheid, stapgrootte en stapsnelheid registreert. Gelukkig zijn mijn scoren groen en hoor ik bij de categorie mensen met een laag valrisico. Blijf vooral bewegen is het advies van Jerry. En als ik hem vertel dat ik elke dag een wandeling maak over de zaterdagse voetbal en een potje tennis, moet ik blijven volhouden. Wel adviseert hij mij te kijken naar andere mogelijkheden om laagdrempeligheid te gaan bewegen. Nou ja, het nut van bewegen, dat is wel duidelijk. Het staat allemaal beschreven in het Haarlems Dagblad vandaag. Met een mooie kleurenfoto, ik zal hem even beschrijven. Je kijkt naar een gezamenlijke ruimte in een verzorgingstehuis. En midden in die ruimte is een rubberen mat neergelegd met pionnen. Afgezet van, let op, er legt hier wat op de grond. Don't struikel. En daar staat een meneer op en die is bezig met heen en weer lopen. Oftewel, bewegen. Nou, bewegen, dat kunnen we. En dat kunnen we hier op de radio natuurlijk ook ondersteunen. En dat doen we dan met muziek. En wie hebben we daarvoor gebeld? Ik zeg, Jody, ga maar los. En zoals Sam Goris zou zeggen, vol gas!

0: Ja hoor, heerlijk hè. Taylor Swift hoorde je en I knew it, I knew you. En het laatste nieuws over Taylor Swift is dat zij wat verrassingen heeft geplaatst op het bekende Spotify Records. The Life of a Showgirl is gepresenteerd door deze dame. Goed, dat bracht ons ook meteen weer bij het allerlaatste plaatje van deel 2 vandaag de dag. Dat is voorbij. Ja, sorry, ik kan er niks aan doen. Het is voorbij voordat ik het weet. Maar goed nieuws voor de fans. We hebben nog een uur.
1: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
2: Ach, hoezo niet? Rust staat vast, alle uur.
1: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
2: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
3: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
4: Dit is 105. Het is 9 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Weel aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
6: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
5: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
7: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, ja, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
5: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. In de loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is behoorlijk druk verlopen. De files vanaf een kwartier vertraging staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen de afrit Soest en Blaricum 4 kilometer. Verderop richting Amsterdam tussen Blaricum en knooppunt Watergraafsmeer langzaam rijden en stilstaan over 17 kilometer, met daar een half uur op onthoud. A4 richting Amsterdam tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep 11 kilometer, met daar 20 minuten vertraging. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend 8 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is nog even dicht. Verderop op de A7 bij knooppunt Zaandam, daar zo'n 20 minuten vertraging. A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Assen-Delft en Zaanstad-Zuid 6 kilometer met een half uur extra reistijd. Er staat een kapotte auto stil, daar is één rijstrook dicht. Veel vertraging is er nog steeds op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Rotterpolderplein 21 kilometer met een uur oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is weer open. N247 van Hoorn naar Amsterdam tussen Monnikendam en Broek in Waterland 4 kilometer file. En op de N307 van Enkhuizen naar Hoorn tussen Westwoud en Hoorn Noord 4 kilometer file bij de aansluiting met de A7. De vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja hoor!
4: Van Amersfoort.
0: Ik zeg hyper de piep, hoera. We gaan op naar deel 3. Nogmaals, goeiemorgen. 105. Are you drunk enough? helemaal niet. Now they judge what I'm doing.
3: Vroeg op, met vandaag de dag. I high
9: enough to excuse that I'm ruined. Cause I'm ruined. Goedemorgen. Is

Nou, je hoort er niks van, hè, dat hij uit Schotland komt, hè? Nee. Maar dat komt ook omdat het liedje is gezongen door Sam Smith. En het was Promise van Kevin Harris. En het allerlaatste nieuws van deze Schotse top-DJ is dat hij officieel recentelijk is bijgeschreven met het Guinness Book of Records. Waarbij hij officieel het wereldrecord heeft verbroken voor de grootste bezoekersaantallen ooit bij een DJ-set van een solo-artiest. Hij verdiende dit certificaat eerder dit jaar tijdens een gratis straatfeest in São Paulo, Brazilië. Hij optrad voor een duizelingwekkende massa van maar liefst 1,6 miljoen mensen. Hoeveel luidsprekerboxen units moet je dan neerzetten, hè, om zoveel mensen goed van muziek te voorzien? Vraag ik me dan meteen technisch af natuurlijk. Nou goed, welkom Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort. Dit is deel 3 van vandaag de dag. We gaan nog een uurtje heerlijk verkeer, nieuws, weer en meer. En het verkeer hebben we net gehoord. Daar worden we niet heel vrolijk van. De A9, daar is er wel toestanden. Kijken we zo meteen nog even naar. We kijken even naar het weer. En we kijken natuurlijk naar dingen die spelen. Hier in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal.

Ja, wat moet je ervan zeggen? Sisters are doing it for themselves. Nou, oké, dames, prima. Het zal ongetwijfeld ook zo wezen dat dat met broers ook zo is. Hè? Schat ik in. Natuurlijk, ja toch, 14 minuutjes over de klok van 9. En dit is Haarlem 105, jouw lokale omroep voor Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. We kijken eventjes naar de dingen die gebeuren op de weg. Dat is nogal wat. Het is echt een mega lange rij. Ik ga er proberen een klein beetje een distillaatje voor te maken voor je. Want anders dan hebben we het over 2 minuten file voorlezen. De A4 knooppunt Hoek, knooppunt Nieuwemeer. 8 minuten vertraging. Zaanstad ook op diezelfde A8. Niet op dezelfde, maar op de A8. Zaanstad, Assendelft, knooppunt Zaandam. 8 minuten vertraging. En dan de A9 Akersloot, knooppunt Rotterpolderplein. Daar is wel toestanden aan de gang. Er is een ongeluk gepasseerd. Maar inmiddels is daar weer 1 rijstrook beschikbaar. Over 16 kilometer, 1 uur en een minuut vertraging. En bij het knooppunt Badhoevedorp, Amstelveen, Stadshart, ook daar is dan nog wat aan de hand. Maar dat is maar 3 minuutjes, dus dat stelt uiteindelijk niet zo heel veel voor. Dan op het knooppunt Watergraafsmeer, A10, Amsterdam Buitenvelde, 3 minuten vertraging over 5 kilometer. Die andere sla ik even over bij het Knoenplein, Amsterdam Sloterdijk. Nou, vooruit, waarom vertel me ook 9 minuten, 6 kilometer vertraging? Kan je natuurlijk niet doen, hè, Benito? Iets overslaan als mensen daar wel naar willen luisteren. En dan nog eventjes Alkmaar, Amsterdam. Dat is een beetje de alternatieve route. Op de N203, Assendelft, Krommenie Oost. 22 minuten vertraging over 3 kilometer. Het staat daar al echt stil. En dan de N515, Koog aan de Zaanstaandijk. Ook dat is zo'n omrijdroute richting de A8. Westzaan aansluiting met de A8. 13 minuten vertraging over 2 kilometer. Nou, hadden we net Sam Smit op de antenne. Samenwerking met Calvin Harris. Is Sam Smit nu mooi? Dat heeft hij voor elkaar gekregen. Toch binnen 10 minuten 2 keer op de zender. En dit keer wel alleen met zijn eigen ploggetje. En het is een hele mooie. Die gaat over de jongens. Een beetje als tegenhanger van het plaatje van net. Dit heet My Guy.

0: Vorige week een waanzinnig platencontract getekend. En ik denk dat deze man ook nog wel een huisje daar gaat betrekken. Douw op dus op de antenne van Haarlem 105. En dat prachtige plaatje. Even kijken, jongens. Even scrollen, brollen. Note to myself. Sorry, ik had hem niet onthouden. Ja, niet goed, hè? Nee. Komt omdat ik weer met mijn hoofd bij de volgende item ben. En dat gaat over wat is nou komend weekend allemaal te doen hier in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. Nou, het is natuurlijk Haarlem Vinyl Festival komende weekend. En dat is dan in volle gang. Dat betekent dat iedereen die liefhebber is van vinyl weer volledig het hart kan ophalen. En dat begint bijvoorbeeld zaterdagavond in Lokaal Centraal. Dat is bij het station natuurlijk. The House of Vinyl met de legendarische set van DJ Dimitri en Mike Ravelli. En alles strak van de draaitafel. En dan moet ik even klikken naar dat andere paginaatje. Want dat gaan we dan zo meteen doen. De mannen die staan ook aanstaande vrijdag, oftewel mañana, zouden de Spanjaarden zeggen. 2 oktober een exclusief uitverkochte thuiswedstrijd voor de mannen van Chef Special. Ze staan in de Phil Haarlem. En dat is ook een onderdeel van het Haarlem Vinylverhaal.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

dit zijn vrienden van de show. Ik weet het zeker hoor. Joshua luistert altijd naar Vandaag de Dag hier op Haarlem 105. De mannen staan morgen in de Phil Haarlem. Die zijn stijf uitverkocht. Ja, sorry. Het is niet anders. De start van de Haarlem vinyl morgen. Maar je kan uiteindelijk ook nog even in de wachtkamer. Als je dat wel of niet wilt, dat is dan voor de rest niet relevant. Maar je kan uiteindelijk volgend jaar 27 en 28 februari ook gewoon weer lekker hier inhalen naar het patronaat. Want die kaartverkoop die is gestart voor de mannen van Chef Special. En dat is dan ook tevens die grote clubtour

waarbij gitarist Guido Jozef nog inspeelt en uiteindelijk dan ook de band gaat verlaten. Nou, het is allemaal weer een verhaal bij elkaar. Hè. Zometeen krijgen we de nieuwsberichten met collega Therese Abeling. Maar we gaan eerst nog even naar Keith Urban met Michael McDonald's. En ze hebben het over dat ze terug in de tijd willen. Oftewel, we go.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. De pletterij ziet het failliete slachthuis als mogelijke nieuwe plek voor het debatcentrum. Pletterijdirecteur Arno Duivenstein en wethouder Diane van Loenen bespreken deze week nog dat idee. Ook de vleeshal en een verbouwing van de huidige locatie aan de Lange Herenvest behoren tot de mogelijkheden. De gemeente moet eerst bepalen wat er met de verschillende locaties gaat gebeuren. Verwacht wordt dat in januari daarover een besluit komt. De Tweede Kamer steunt de nieuwe regels voor Schiphol met maximaal 478.000 vluchten per jaar, meldt het Haarlems Dagblad. Dat aantal kan later oplopen naar 500.000 als geluid en uitstoot niet toenemen. Het kabinet wil de ernstige geluidshinder overdag en 's nachts flink terugdringen. Schiphol Watch vindt de plannen onvoldoende en verwacht dat bewoners opnieuw naar de rechter stappen. De rechter had al vastgesteld dat er mensenrechten geschonden zijn en dat het belang van de omwonenden ondergeschikt is geweest aan dat van Schiphol. Jeugdwethouder Bas van Leeuwen ziet het nieuwe jongerenhonk bij het Rinaldepark als een mooie kans voor jongeren. Hij zegt dat de stad van iedereen is, dus ook van de jeugd. Sommige omwonenden vrezen juist overlast, onder meer door fietsen en gebrek aan toiletten, maar de wethouder deelt deze kritiek niet. Hij wijst erop dat 668 buurtbewoners voor het plan stemden. Mocht er overlast gemeld of vastgesteld worden, kunnen handhaving en of politie zo nodig ingrijpen. Het jeugdhonk wordt vandaag officieel geopend. En Haarlemmers met een hoge energierekening en weinig geld kunnen gratis hulp krijgen van de Energiebank en de Woonbrigade. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De hulp is er inmiddels voor alle 8000 huishoudens met een Haarlempas. De Energiebank geeft bespaartips en kleine hulpmiddelen, terwijl de Woonbrigade woningen opknapt. Beide instanties worden betaald met overheidsgeld voor energiearmoedebestrijding. Ook gordijnen, matrassen en andere spullen worden gratis aangeboden. Ze werken met zowel vrijwilligers als zzp'ers. Op 6 oktober om 19:30 s'avonds is er in de pletterij een avond over energiearmoede, georganiseerd door de grootouders voor het klimaat.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie stopt per direct met miljoenen euro steun aan Sierra Leone vanwege crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat bevestigt justitieminister Van Weel. De hoop is dat Sierra Leone nu wel wil meewerken aan de uitlevering van Jos L. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen zijn gisteren meer dan 600 mensen opgepakt. Tientallen mensen raakten gewond. Er zou onder meer zoutzuur zijn gegooid naar agenten. De gletsjers in Zwitserland hebben extreem te lijden gehad onder de afgelopen hete zomer. Ruim 5% van het ijs smolt dit jaar. En dat smelten gaat elk jaar sneller, ziet de organisatie die het in de gaten houdt. Het weer, eerst nog een bui, maar in de loop van de dag vaker droog en ook geregeld zon. Het wordt maximaal 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Het is nog wel behoorlijk druk op de weg. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer, 16 kilometer met bijna een half uur vertraging. A4 richting Amsterdam, tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep 10, met daar 20 minuten oponthoud. A6 Lelystad richting Muiden bij knooppunt Muidenberg, 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. A7 Den Hoeven richting Zaanstad, tussen Horen-Noord en Purmerend, 16 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. A8 Zaanstad richting Amsterdam, tussen Assen-Delft en knooppunt Groenplein, 8 kilometer met daar een kwartier vertraging door een auto met pech. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Lange file nog tussen Uitgeest en knooppunt Rotterpolderplein, 16 kilometer. De vertraging is opgelopen tot een uur. De oorzaak is een ongeluk, maar de rijbaan is wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

Jan Gouw zou zeggen, wat een leuk plaatje. Ja, maar dat is toch ook zo. Je hoorde Meghan Trainor en Make Your Look. En daarvoor collega Therese Sabeling met de laatste nieuwsfeiten. En allerlei zaken die er spelen in La Mundo. Ze praten over Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Voor het nieuws had ik je verteld dat het komende weekend, zaterdagavond, onder andere vinyl weekend is in Haarlem. En ik schaaf je nog even verder bij op het gebied van cultuur. Zondagmiddag is het tijd voor cultuur. Verhalen in de Harmonie Haarlem. Ruud Jolie, de gitarist van With In Temptation, deelt haar droog komische en persoonlijke verhalen over zijn leven on the road. Dat zijn dus, laten we zeggen, de sterke verhalen bij Knappend Haardvuur. En zondagavond sluit de popsensatie Blanks, bekend van viraal van YouTube-hits, het weekend energie af met een live show in het Patronaat. Kortom, droek. En dan moeten we natuurlijk uiteindelijk ook nog eventjes kijken naar de sportzaken die er spelen. Want de koninklijke HFC die speelt aanstaande zaterdagmiddag om 14:00 een gigantische thuiswedstrijd. Oftewel de klapper van het spelletje, zullen we zeggen. De huidige koploper tegen de Quick Boys. Je kan daar meer over lezen op Haarlem 105. Of download nou eens eventjes gewoon lekker die app. Dan hoef je helemaal niks meer te missen, want zo gauw er een interessant berichtje is, krijg je een pushmelding en dan kan je daarvoor kiezen of je dat wil gaan bekijken. Wat bijzonder is natuurlijk, is dat het de allereerste officiële wedstrijd is op een gloednieuw hoofdveld in dat gloednieuwe clubhuis. En daar ben ik gisteren toevallig langs gereden. En het is prachtig. De sfeer belooft fantastisch te worden. En er staat een hoop op het spel. HFC kan alle support gebruiken, dus komt allen. En nou had ik begrepen dat de HFC al een openingsfeestje had gehad. En daar de man van uitgenodigd heeft die dat natuurlijk met verve kan doen. En ja, nou ja, wie ben ik om die man tegen te houden? Ik zit hier niet in een zwembroek, maar ik luister wel naar.

0: Heerlijk. En Bruno Mars, de man die de Johan Cruijff Arena stijf uitverkocht. En On My Soul hier op de antenne van HLM 105 uit jouw luidsprekerboxen. Heb je grote speakers, heb je kleine speakers? Maakt niet uit, dat was lekker hè, Bruno Mars. Ja, hartstikke mooi. En voor de fans van Dries Roelvink, goed nieuws. Je kan aanstaande zondag naar Jack's Marina in Tilburg. Daar staat hij op de plank samen met Johnny Rosenberg en DJ Zwerben Ray. Een middag vol entertainment en meezingers in de Tilburgse Plushaven. Nou, ben je weer helemaal bij geschaafd over hoe dat in elkaar steekt. We kijken nog even naar het Haarlems Dagblad. Dat vanmorgen al vroeg voor 6:15 op de deurmat lag van de studio hier ook. Het Haarlems Courant sinds 1656. Die krant die bestaat al heel eventjes. Op de voorpagina staat Sta ik stevig op mijn benen. En er staat een leuk stuk beschreven in de krant. Over hoe vitaal je kan en zijn wil wezen op een bepaalde leeftijd. Natuurlijk, dat is eigenlijk voor alle leeftijden speelt dat. Jerry van Akkeren van de Sportsupport legt uit dat wat de bedoeling is. Er loopt een zwarte testmat heen en weer. Terwijl de enkelband zijn loopsnelheid, zijn stapgrootte en zijn stapsnelheid registreert. Gelukkig is mijn score groen. En hoor ik bij de categorie mensen met een laag valrisico. Blijf vooral bewegen, is het advies van Jerry. Als ik hem vertel dat ik elke dag een wandeling maak, ook zaterdag voetbal en potjes tennis, moet ik blijven volhouden. Wel adviseert hij mij te kijken naar andere mogelijkheden om laagdrempelig te gaan bewegen. Al dus de verslaggever in dat krant 65. En blij over dat valrisicotest verhaal. Dat hij groen uitslaat. Ja, bewegen. Dat is ver weg het allerbeste wat je kan doen. Op welke leeftijd volgens mij dan ook.
1: Goedemorgen.
0: Nou, zal ik je dan even helpen met bewegen? Dan is het een kwestie van links, rechts, links, rechts. En dan zorg dat je dat blijft doen, hè? Anders raak je in de war. Hier is muziek van The Clash. En dat heet Rock the Casbah.

0: je met me mee?
1: Ja, dan krijgen we nu toch echt een bericht van de muziekredactie. Benito, dat kan echt niet. Hè? Dries en Rutger in 1 uur. Nou ja, ik dacht, zo'n plaatje draai ik gewoon. Dan heb je hem lekker de hele dag in je hoofd zitten. Ik heb de zon zien zakken in de Zuiderzee. Oh, het is helemaal geweldig, jongen. Die Rutger van Barneveld, die gaat als een banaan. Hij heeft aangekondigd dat hij een soloconcert wil gaan geven op vrijdag 29 oktober 2027. Dus dat duurt nog eventjes. Maar dat in het Theater Markant in Maashorst in Uden. En hij vertelt ook over financieel dat feestje. Wat hij net heeft gezongen. Tot hij daar toch stiekem bijna 1 miljoen mee opgeschoten is. Nou, dat is helemaal te gek, zeg hij. En er zouden geruchten zijn dat hij gevraagd is voor de toppers. Nou, hij heeft daar zelf op gezegd, de toppers, ja, dat is nog eventjes te ver voor mij. Dat is nog echt even een stapje te veel. En dan wordt het nu echt tijd voor de allerlaatste.

0: Ja, dat is altijd garantie gegarandeerd, hè? Ja, altijd goed. Junkie XL en Elvis en A Little Less Conversation. Nou ja, dat was hartstikke mooi. Dat bracht ons stiekem toch aan het einde van deze show. Kan er niks aan doen. We begonnen vanmorgen met Robin S. en Show Me Love. En hadden we in het tweede uur Casey en de Sunshine Band met I'm Your Boogeyman. En het laatste uur dus Calvin Harris. Dat is nog niet zo lang geleden, I promise. Dat mooie plaatje. Denk eraan, aanstaande zaterdagavond dus bij Centraal. De finale, of de final legendarische set van Dimitri en Mike. Zondag dus in de Harmonie Ruud Jolly. En zondagavond de popsensatie Blanks in het patronaat. En dan die koninklijke HFC. Die gaat natuurlijk die knijter van die thuiswedstrijd spelen tegen de Quick Boys. En daar kan je nog van alles nog wat over lezen. Ja, dat was hem. Het is niet anders. Het is weer voorbij. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Maak er een top donderdag van. Morgen is er weer een nieuwe Vandaag de Dag met Rob Jonker. En een nieuwe show. Het is tijd zometeen voor Jan Gaus en Halenberg. Geniet ervan. Toedeloe!
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 10 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien, om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Muidenberg en Diemen Noord. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Stedenwijk en Muidenberg. 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam. Een kwartier vertraging in 3 kilometer file. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Velsen. 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. A22 van Beverwijk naar Velsen. Veel vertraging nog, ruim een uur. Tussen Beverwijk en knooppunt IJmuiden. 5 kilometer stilstaand verkeer. Daar staat een kapotte auto stil. Daar is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jan Gaus.
6: Goedemorgen, het is 1 oktober met Alex Warren.

mooie, het Mr. Props. Mooi nazomerweer 2026. Ik vind het niet zo erg, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Alex Warren en Emerald Eyes, hoor die ook. En dit is het programma Haarlem werkt op 1 oktober. Bruno Mars is dit.

Kaan, die had dat ooit gedaan. Ze gewoon in 2026 gewoon nog een nieuw album heeft uitgebracht. En daar staat heel veel mooie nieuwe nummers op. Onder andere dit nummer Curious Subject. Ja. Nieuws en nieuwe muziek bij Haarlem 105. En dat, ja, 24 uur per dag. En dit is Al Jones. Straks ook wat oude muziek trouwens, hoor. Ja.

0: wet, wet, wet. And love is all around.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert 105.

een mooie nieuws-app tegenwoordig. Een nieuws-app die je kunt downloaden op je Android-telefoon of op je iPhone. Een mooi logo, 105, blauw, met witte letters. En daar allemaal het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal op. En wat kun je daar allemaal aantreffen? Nou, onder andere een rondleiding op het nieuwe clubhuis van de HFC. Kunstenaars uit heel Europa waren afgelopen weekend in Zandvoort. Er werd geoefend door de politie in de Smedestraat. Ook mooi om dat te zien. Dus al dat soort dingen bij ons. Ook op onze website, maar ook via de app. En dit is Hot Chocolate.

0: Hot Chocolate. Die Hot Chocolate. Die, dit was een van hun eerste singles. Weet ik nog heel goed. Ja. En No Doubt About It. Straks hoor je dit nummer van Suku en The Dangerous Lover. Maar nu is het nieuws.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. De Pletterij ziet het failliete slachthuis als mogelijke nieuwe plek voor het debatcentrum. Pletterijdirecteur Arno Duivestein en wethouder Diane van Loenen bespreken deze week nog dat idee. Ook de vleeshal en een verbouwing van de huidige locatie aan de Lange Herenvest

0: behoren tot de mogelijkheden. De gemeente moet eerst bepalen wat er met de verschillende locaties gaat gebeuren. Verwacht wordt dat in januari daarover een besluit komt. De landelijke aftrap van de 7e Nationale Kraanwaterdag was vanochtend op de Don Bosco-school in Haarlem. Samen met PWN-directeur Paulien Pistor en JOC-ambassadeur Juvat Westendorp hebben twee leerlingen symbolisch een lekkende waterleiding gedicht. Daarna zongen alle kinderen het Nationale Kraanwaterlied. Met lessen over gezond drinken, proefjes en een beweegles leerden de leerlingen waarom schoon kraanwater zo belangrijk is en hoe je er bewust mee omgaat. PWN waarschuwt dat de beschikbaarheid van drinkwater onder druk staat door droogte en klimaatverandering. Het hele artikel is terug te lezen en te beluisteren op haarlem105.nl. De Tweede Kamer steunt de nieuwe regels voor Schiphol met maximaal 478.000 vluchten per jaar, meldt het Haarlems Dagblad. Dat aantal kan later oplopen naar 500.000 als geluid en uitstoot niet toenemen. Het kabinet wil de ernstige geluidshinder overdag en 's nachts flink terugdringen. Schiphol Watch vindt de plannen onvoldoende en verwacht dat bewoners opnieuw naar de rechter stappen. De rechter had al vastgesteld dat er mensenrechten geschonden zijn. En Haarlemmers met een hoge energierekening en weinig geld kunnen gratis hulp krijgen van de Energiebank en de Woonbrigade. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De hulp is er inmiddels voor alle 8000 huishoudens met een Haarlempas. De Energiebank geeft bespaartips en kleine hulpmiddelen, terwijl de Woonbrigade woningen opknapt. Beide instanties worden betaald met overheidsgeld voor energiearmoedebestrijding. Ook gordijnen, matrassen en andere spullen worden gratis aangeboden. Ze werken met zowel vrijwilligers als zzp'ers. Op 6 oktober om 19:30 s'avonds is er in de Pletterij een avond over energiearmoede, georganiseerd door de Grootouders voor het Klimaat. Dan nog het weer in de regio. Het is bewolkt en regenachtig en het wordt zo'n 19 graden. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: donderdag 1 oktober. You're the Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Altijd weer leuk om die muziek van Fleetwood Mac te horen. Ja. Hele database hier van Wol, maar allemaal nummers van Fleetwood Mac. Zeker.
1: Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
0: En door allerlei TikTok-filmpjes is dit nummer weer een hit op dit moment. Weer, ja, staat ook weer in de top 40. Ilse de Lange,

Jan Vrelle Willem bij Haarlem 105. Je bent ook weer bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ook altijd te bekijken op onze website en op die waanzinnige mooie app tegenwoordig. Heel handig, in één keer pats. Je zet hem, installeert hem één keer en dan druk je erop en dan heb je gelijk al het nieuws bij de hand. Mooi, ja, zeker. En dit is nieuwe muziek van Coco Jones. Coco, dat is een mooie voornaam, hè? Coco, ja. Misschien moet je wel een nieuwe naam bedenken. Coco, ja. Love.

and love me through. Lekker hoor. Zeker. En vanavond in het patronaat. Deze groep.

0: free.
1: And one more time. En vanavond dus DAF. Funk. Nee, niet punk. Funk live. Ja, dat is wel mooi. Patronaat DAF Funk live zet de zaal op scherp. En ja, ik ben wel dus niet DAF punk. Maar ja, DAF Funk. Ik ben benieuwd hoe ze dat dan gaan doen. Of ze dan ook een beetje nummers spelen van Daft Punk. Het is allemaal wel ingewikkeld, ja. Dit is ook mooi, hè? Tegenwoordig een nieuw bakje hier bij Hard op 105... met allemaal liedjes uit de jaren 80, 90. Kun je zelf ook een beetje in gras duinen. En dat doe ik ook regelmatig. En toen kwam ik, stuit ik op Howard Jones. Mooi nummer. Het is Hide and Seek.

Montreal en één stap terug was dit. En dat is mooi. Ja, 1 oktober. Goedemorgen. We gaan zo luisteren naar het NOS-journaal van 11 uur. En daarna ben ik er nog een uurtje natuurlijk. En dit is Jamestown featuring Jocelyn Brown. En die Jocelyn Brown, ja, she's got soul.

0: night. Roberta Flack. You know they all got some.
1: Queer Vibes. Iedere eerste maandag van de maand vanaf 7 uur 's avonds.
2: Queer Vibes.
1: Op Haarlem 105. 5 oktober.
3: Gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
1: Kom 5 oktober naar de Pletterij in Haarlem.
4: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
5: Dit is 105. Het is 11 uur.
6: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: 1 oktober. Goedemorgen.
5: Jan Gaus.
7: Ivan Baila en Ella Langley, Choosing Texas.
5: 105. Hij is er elke dag. Jan Gaus. En Haarlem werkt. Haarlem 105.

0: Jules in Texas. Staat hoog genoteerd in de top 40. Ja, die country is opeens ook behoorlijk populair in Nederland. Natuurlijk niets te vergelijken met Amerika. Want daar is het echt gewoon... ja, dat is gewoon de Nederlandstalige muziek. Dan in Amerika. Ja, de country.
1: De Haarlem 105 Dance Club.

0: enorm veel hits gemaakt, zeker. En deze was ook mooi.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
2: Look at you, looking good, my friend. Safe to say, if we could, we would do it all again.

Je hoorde eerst Kaleidoscope en daarachteraan hoorde je de nieuwe single van Chef Special. Ik denk, nou laat ik die er ook maar eens gewoon eens even achteraan draaien. Ja. Goedemorgen, fijn dat je luistert. Dit is Haarlem 105 en dit is het programma Haarlem Werkt. En dat programma dat is er van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 uur. Ja, ook op deze donderdag. En straks Luc Hasselman tussen 12 en 2 uur met Haarlem Lunch. 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. De pletterij ziet het failliete slachthuis als mogelijke nieuwe plek voor het debatcentrum. Pletterijdirecteur Arno Duivenstein en wethouder Diane van Loenen bespreken deze week nog dat idee. Ook de vleeshal en een verbouwing van de huidige locatie aan de Lange Herenvest behoren tot de mogelijkheden. De gemeente moet eerst bepalen wat er met de verschillende locaties gaat gebeuren. Verwacht wordt dat in januari daarover een besluit komt. Jeugdwethouder Bas van Leeuwen ziet het nieuwe jongerenhonk bij het Rinaldepark als een mooie kans voor jongeren. Hij zegt dat de stad van iedereen is, dus ook van de jeugd. Sommige omwonenden vrezen juist overlast, onder meer door fietsen en gebrek aan toiletten, maar de wethouder deelt deze kritiek niet. Hij wijst erop dat 668 buurtbewoners voor het plan stemden. Mocht er overlast gemeld of vastgesteld worden, kunnen handhaving en of politie zo nodig ingrijpen. Het jeugdhonk wordt vandaag officieel geopend. De landelijke aftrap van de 7e Nationale Kraanwaterdag was vanochtend op de Don Bosco-school in Haarlem. Samen met PWN-directeur Paulien Pistor en JOC-ambassadeur Juvat Westendorp hebben twee leerlingen symbolisch een lekkende waterleiding gedicht. Daarna zongen alle kinderen het Nationale Kraanwaterlied. Met lessen over gezond drinken, proefjes en een beweegles leerden de leerlingen waarom schoon kraanwater zo belangrijk is en hoe je er bewust mee omgaat. PWN waarschuwt dat de beschikbaarheid van drinkwater onder druk staat door droogte en klimaatverandering. Het hele artikel is terug te lezen en te beluisteren op haarlem105.nl. En Haarlemmers met een hoge energierekening en weinig geld kunnen gratis hulp krijgen van de Energiebank en de Woonbrigade. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De hulp is er inmiddels voor alle 8000 huishoudens met een Haarlempas. De Energiebank geeft bespaartips en kleine hulpmiddelen, terwijl de Woonbrigade woningen opknapt. Beide instanties worden betaald met overheidsgeld voor energiearmoedebestrijding. Ook gordijnen, matrassen en andere spullen worden gratis aangeboden. Ze werken met zowel vrijwilligers als ZZP'ers. Op 6 oktober om 19:30 s'avonds is er in de pletterij een avond over energiearmoede, georganiseerd door de grootouders voor het klimaat. Dan nog het weer in de regio. Het is bewolkt en regenachtig en het wordt zo'n 19 graden. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Goodbye Raccoon. Jammer is ook een nieuwe Nederlandstalige single uit hebben. Maar dit keer maar een keer voor Nickel voor Goodbye gedraaid, gekozen. En somber hoor je met My Body Isn't Ready. Misschien heb je dat ook wel een beetje op donderdag. Ja, op 1 oktober of zo. Nou, in de aanloop van het weekend. Misschien ben je morgen wel lekker vrij. Dat is wel lekker. Ja, zeker. Veel mensen tegenwoordig vrij op vrijdag. Gladys Knight en de Pips.
1: De Haarlemmer 5. De

Gladys Knight. En The Taste of Bitter Love. Niet een van haar grootste hit, maar ik vind wel een van de leukste hit. Ook omdat hij zo lekker up tempo is. En ja. Taste of Bitter Love. En dit is Lakshmi. Tijdenlang in Haarlem gewoond. En dit is

Caroline van Jealous. Van Jealous op de synthesizer. Ook alweer een hele tijd geleden. Uit de jaren 80. En I'll find my way home. Dat ga ik ook doen. Ik ga ook naar huis toe. Ik heb nog een aantal liedjes voor je tot aan het NOS Journaal. Onder andere deze van Stephen Marley en The Hills of St. Anne. En morgen ben ik er ook weer tussen 10 en 12 uur. Dag.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Luc Hasselman.
2: Jawel, daar zijn we dan voor het lunchprogramma. Jan,

0: Ja.
1: Wat een aftrap. All for One. Dat waren de inmiddels oudjes, maar ze zingen toch nog steeds lekker met elkaar, zal je zeggen. Met z'n vieren doen ze het nog steeds. Can't Buy Your My Love. En het was natuurlijk de Soul of the Beatles. Dat was het concept waarin ze momenteel hangen. Goedemiddag, we gaan aan de slag met het lunchprogramma. Ja, dat doen we dagelijks zo tussen 12 en 2. Ben jij waarschijnlijk een broodje aan het happen en wij happen met je mee. En we doen dat met een beetje gezellige muziek op de achtergrond. Daar kan van alles in zitten. En een beetje nieuwe muziek, een beetje oude muziek. Ik neus altijd een beetje door de bak heen wat erin zit aan nieuw binnengekomen platen. En al hetgene wat binnen is gekomen. Daarnaast natuurlijk ook de lekkere track. Dat doen we altijd zo rond 12:15. Dat ene plaatje waarvan je extra lekker van je lunch geniet. En het hoogste lied. Dat spelen we dan in het tweede uurtje zo rond 13:30. Het hoogste lied, dat gaat altijd over een jaartal. En ik heb gekozen dit keer voor 50 jaar terug te gaan. Naar 1976. Ja, toen waren er ook gouden plaatjes. Nog sterker wist je dat in dat jaar de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Dat is een tijd geleden, jongens. Maar nog veel meer nieuws over datzelfde jaar hoor je straks dus allemaal in het tweede uur. Leuk dat je erbij bent. Blijf lekker luisteren. En als je een verzoekje hebt, dan zou je die kunnen porren via onze WhatsApp. Hè? Dat weet je. Dat is 06-105-105-38. 06-105-105-38.

het blijft toch een heerlijke plaat. Mama's Gun. Enjoy. Er zijn heel veel lekkere plaatjes momenteel in het systeem. Ik kan nog niet zo goed kiezen, maar ik vond dat deze er toch eigenlijk wel even bij hoorde. Dat is de allernieuwste van Douwe Bob. Beetje rustig nummer, maar toch heel sfeervol. Note to self. I can still see.

0: myself.
1: Lekkere plaat, hoor.
0: Ja.
1: Heeft momenteel ook wel mijn voorkeur, dit nummer. Douwe Bob. Kennen jullie Germain Fleur nog? Ja, dat is een man uit Amsterdam vandaan. En die woont ook gedeeltelijk in Los Angeles. Maar die maakt ook lekkere swingende disco.

0: Ja, Jennifer Lopez.
1: En lekkere muziek natuurlijk. Ik zit op de site te kijken en ik zie allemaal informatie over het inleveren van vuurwerk. Dat de Haarlemmers probleemloos het vuurwerk kunnen inleveren momenteel. Hetgeen dat ik dan wel weer een beetje uitzonderlijk vind. Daar zit ik gisteravond wat televisie te kijken, VI. En daar hoor ik vertellen dat in heel Drenthe alle dorpen gewoon vuurwerk mogen afsteken. Dus ik denk dat de politie er dan gewoon even doorsluist naar Drenthe. Want ja, daar kun je het wel gewoon afsteken. Het is natuurlijk raar dat in de grote plaatsen het allemaal niet mag. Ja, ik begrijp wel dat het dan allemaal wat drukker is. En moeilijk te handhaven. Maar het lijkt me nog ingewikkelder op het moment dat je ook bepaalde gedeeltes van Nederland wel toestemming geeft en andere gedeeltes niet. Ik heb een paar kennissen die wonen in de omgeving Laren. En daar heb je dan allemaal van die huizen met riet en zo. Natuurlijk in Bloemendaal heb je dat ook. En daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, als daar zo'n vuurpijltje op komt, dat je daar toch niet heel vrolijk van wordt. Maar het grootste gedeelte daarvan blijkt eigenlijk toch het beschieten van de hulpdiensten zelf. Dat als ze ergens komen, dat er dan alsnog gewoon op zich geschoten wordt met vuurpijltjes of bommen naar ze gegooid wordt. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal wat de bedoeling kan zijn. Goed, dat eventjes over het vuurwerk. Je kan het dus momenteel probleemloos inleveren bij het politiebureau. Dus heb jij nog wat in de schuur liggen en je denkt, nou, laat ik maar gewoon doen zoals het hoort. Dan kan je dat momenteel inleveren. Dan iets heel anders. Ik had het net over de top 100 van het jaar 1976. En dat heeft alles te maken met het hoogste lied, wat ik straks natuurlijk ga spelen in het tweede uur. En terwijl ik daar liep te bladeren, toen kwam ik er eentje tegen. Ik denk, oh ja, die is ook lekker. En die pak ik er toch eventjes mee voordat we tenslotte straks naar het nieuws gaan. Want het 105 nieuws, dat is straks om 12:30. Maar daar zijn we nog niet. Nee, we pakken eerst even Hotel California mee. Die stond hoog in de hitlijst in 1976.

0: Uit het jaar 1976 dus. Straks veel meer uit hetzelfde jaar. De Eagles waren dit. Van hun succesvolle album, hè? Hotel California. Jongens, het is 9:30. Ja, en dat wil zeggen dat ik op donderdag altijd ga schakelen met de nieuwsredactie in Haarlem. En daar zit momenteel Trace Abeling.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. De pletterij ziet het failliete slachthuis als mogelijke nieuwe plek voor het debatcentrum. Pletterijdirecteur Arno Duivenstein en wethouder Diane van Loenen bespreken deze week nog dat idee. Ook de vleeshal en een verbouwing van de huidige locatie aan de Lange Herenvest behoren tot de mogelijkheden. De gemeente moet eerst bepalen wat er met de verschillende locaties gaat gebeuren. Verwacht wordt dat in januari daarover een besluit komt. De Tweede Kamer steunt de nieuwe regels voor Schiphol met maximaal 478.000 vluchten per jaar, meldt het Haarlems Dagblad. Dat aantal kan later oplopen naar 500.000 als geluid en uitstoot niet toenemen. Het kabinet wil de ernstige geluidshinder over

0: dag en 's nachts flink terugdringen. Schiphol Watch vindt de plannen onvoldoende en verwacht dat bewoners opnieuw naar de rechter stappen. De rechter had al vastgesteld dat er mensenrechten geschonden zijn en dat het belang van de omwonenden ondergeschikt is geweest aan dat van Schiphol. Jeugdwethouder Bas van Leeuwen ziet het nieuwe jongerenhonk bij het Rinaldapark als een mooie kans voor jongeren. Hij zegt dat de stad van iedereen is, dus ook van de jeugd. Sommige omwonenden vrezen juist overlast, onder meer door fietsen en gebrek aan toiletten, maar de wethouder deelt deze kritiek niet. Hij wijst erop dat 668 buurtbewoners voor het plan stemden. Mocht er overlast gemeld of vastgesteld worden, kunnen handhaving en of politie zo nodig ingrijpen. Het jeugdhonk wordt vandaag officieel geopend. En Haarlemmers met een hoge energierekening en weinig geld kunnen gratis hulp krijgen van de Energiebank en de Woonbrigade. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De hulp is er inmiddels voor alle 8000 huishoudens met een Haarlempas. De Energiebank geeft bespaartips en kleine hulpmiddelen, terwijl de Woonbrigade woningen opknapt. Beide instanties worden betaald met overheidsgeld voor energiearmoedebestrijding. Ook gordijnen, matrassen en andere spullen worden gratis aangeboden. Ze werken met zowel vrijwilligers als ZZP'ers. Op 6 oktober om 19:30 is er in de Pletterij een avond over energiearmoede, georganiseerd door de Grootouders voor het Klimaat.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Afgelopen week zijn 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Er kwamen 12 nieuwe besmettingen bij. Het aantal nieuwe besmettingen neemt de laatste tijd af. Het RIVM denkt daarom dat de piek voorbij is. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar het gaat dus niet door. En er is weer een treinverbinding tussen Groningen en het Duitse plaatsje Leer. Die heeft 10 jaar stilgelegen omdat een schip een brug kapot had gevaren. Daardoor moesten reizigers jarenlang met de bus, maar vanaf maandag kunnen ze weer met de trein. Het weer, op steeds meer plekken zon. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is 1 graad of 20.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Lekker plaatje hoor. Make it a better place van Lorraine. En ik moet je zeggen, ze is binnenkort in de buurt. Ja, 23 oktober, dan staat ze in het El Teatro een solo act te doen in Spaarndam. En 24 oktober, dan staat ze in Jazz en Pop Festival in Hilversum. Maar daar staat niet solo bij. Dus dan zal ze, neem ik aan, met een heel orkest staan. En dan heb ik pas in de agenda staan 18 maart. Dus ja, er zullen nog wel snabbeltjes tussendoor zijn, maar die staan natuurlijk nooit in de boeken. 18 maart, dan staat ze in Tivoli in Vredenburg. Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Nou, ik vind het een heerlijke artiest. Lekkere muziek.
1: Dit is Muziek uit de Buurt. 105.

heel vaak geweest bij de Sound of Haarlem. En inmiddels ook, geloof ik, al in de sessions, 105 sessions. Vanavond is er weer een 105 sessions. Dat is altijd op donderdagavond tussen 7 en 9 uur. Dan zijn er altijd live artiesten in de studio. En de leukste en de mooiste opvallende artiesten die je daar voorbij hoort komen, die hoor je daarna dan pas in de hitlijsten. Dat vind ik altijd leuk, dat wij binnen het programma toch wel een soort stempel drukken op de muziek uit onze eigen regio. En dat is maar goed ook. En vanavond ook weer. M3 komt vanavond langs. Ik moet nog eventjes uitzoeken waar die precies vandaan komen. Maar die zitten vanavond in elk geval wel in het programma bij 105 Sessions. Ik had iets gevonden van de Rolling Stones. Ja, ook lekker.

0: Rolling Stones. En you know I'm not good. Terwijl ik dit draai, denk ik, oh, not good. Ik had hem ook I'm good van die andere, van die film kunnen draaien. Als zijn het dubbelspelletje. Over dubbelspel gesproken, ik heb er wel eentje bedacht straks. Acte en de Munnik, die zijn bezig met nieuwe projecten. En daar gaan we straks ook even over hebben. Maar voordat het zover is, jongens, ik volg van de hak op de tak. Ik moet door naar... de lekkere track, want ja, het is 1:15 en dan doen we hem altijd.
1: De lekkere track.
0: Ja, dat ene plaatje waarvan jij extra lekker van je lunch geniet. Of het nou een soepje is of een broodje kit, dat maakt me niet uit. Een uitsmijtertje hamspek mag ook. Een verse salade of een sapje, ja, het is allemaal aan jou. Maar de muziek erbij, die pak ik mee voor je. En die lekkere track met T-R-A-Z-K, die zit er weer aan te komen. Ik heb hem dit keer weer uit de nieuwe muziekbak vandaan. Het is namelijk de nieuwste plaat van Treintje Oosterhuis geworden. En dat nummer heet Meisje en dat gaat natuurlijk over ja, haar succesvolle jaren. 30 jaar geleden, toen begon ze tenslotte met het Total Tuts verhaal, weet je wel, samen met de broer en zo. En toen zat ze tenslotte met Tjeerd ook bij de opening te zingen van de Johan Cruijff Arena, weet je dat nog? Met het nummer De Zee. Daar brak ze eigenlijk een beetje mee door. Nu dus een heel andere plaat, een solo plaat van haarzelf. Het nummer heet Meisje en het is de lekkere track van vanmiddag.
1: De lekkere track. Dit is Haarlem 105.

Wat een enthousiasme zit er toch in dit nummer. Dennis is dit, uit ons eigen halen vandaan, hè? My Own Little Bubble. We gaan op naar het NOS-journaal, maar ik heb nog een heel klein beetje muziek voor je.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ja, hoezo niet? Rust staat vast, al een uur. Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
0: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 1 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Luc Hasselman.
5: Ja, daar gaan we dan voor het tweede uurtje.

Ja, misschien heb ik een beetje de schreeuwerige stemmen eruit gepikt vandaag. Want deze is toch ook wel een beetje enthousiast aanwezig. Whitney Houston was dat. En Love Will Save the Day. Ik vind het lekkere muziek en ik hoop dat jij dat ook zo vindt. Als jij trouwens een reactie wil geven op het programma, dan kan dat. Als je dat doet via WhatsApp, dan komt het gewoon bij ons binnen. 06-105-105-38. En wat je natuurlijk het makkelijkste kan doen om de uitzending te volgen, dat is gewoon onze nieuwe app downloaden. En hij is er inmiddels al een paar maanden, maar het is een hartstikke goede en snelle app. En daar heb je en de televisie en de radio en eventueel de studiobeelden en eventueel het contact met de studio. En natuurlijk alle nieuwsredactiefeiten, die staan gewoon allemaal onder die ene knop. En hij werkt gewoon heel vloeiend. Ja, ze hebben het heel goed gemaakt, de mannen van de club, moet ik zeggen. Dat vind ik echt heel knap. Dus eigenlijk downloaden, dat is wat ik je zeg. 105 heet hij, Haarlem 105. Een blauwe icoon. En je ziet hem meteen als je die downloadt en je drukt daarna op live. Dan heb je gewoon weer de race radio-uitzending te pakken, maar niet via je computer of je radio thuis, maar gewoon via je mobiel.

Rondé was dit. En oh my god. Ja. Ken jij dit verhaal nog? Muziekje hoor. Ja. Ken jij dat verhaal nog van die twee jongens die in een bandje zaten en die op een paar momenten eigenlijk wel genoeg hadden van elkaar. Allebei met een solo carrière aan de slag gingen. Ja, Acta en de Munnik, dat waren de twee heren. En links en rechts allebei dingetjes geprobeerd en gedaan. En ook nog een beetje met Volendamse artiesten plaatjes gemaakt. Maar tenslotte, eind van de rit, gaan ze samen weer optreden bij de Streamers. Een paar jaar geleden. En ja, toen bleek toch eigenlijk wel van, verdomme, we horen er wel een beetje bij elkaar. En inmiddels zijn ze alweer zover dat er weer een nieuw traject aan zit te komen. Acta en de Munnik, daar heb ik het over. En dan... is er nu een deel uitgekomen van een dubbel LP die eraan gaat komen. Het eerste deel, dat heet dan ook De Eén, heet dat eerste deel. En het tweede deel, dat wordt uitgebracht volgend jaar. En dat heet dan, die krijgt de titel mee, De Ander. Enfin, op De Eén staan dus nu twee singles afgebeeld. En ik heb ze hier. En die wil ik aan je laten horen. Als er zijn er een dubbelspelletje, pak ik ze achter elkaar aan. Acta en de Munnik met twee nieuwe plaatjes dus. En het eerste plaatje dat heet Niets Doen. En het tweede plaatje dat is het filelied. Maar ik denk dat ik ze beter gewoon kan laten horen. Dan ben je op de hoogte van alles. Hier zijn ze, Acta en de Munnik.

0: Jet Rebel was dat. En Love Right Now. Ik zit eventjes in een berichtje. Ja, en dat gaat over het slachthuis. Ja. En eigenlijk, ja, aan de ene kant, het is natuurlijk, faillissement is uitgesproken voor de stichting van het slachthuis Haarlem. Maar de deuren die gaan aanstaande maandag weer open, 5 oktober. Want ja, het Hart Haarlem en het patronaat, die nemen het komende half jaar het beheer over, in elk geval van de oefenruimtes. Dus dat wil zeggen dat er nog geen optredens mogen zijn in de avond, denk ik. Maar in elk geval is er een tijdelijke oplossing dat die lessen en die oefeningen en die oefenruimtes in elk geval door kunnen gaan. Dus dat is mooi. Er is nog geen losse verhuur mogelijk, benadrukt Eefje Major. Eefje Major heeft natuurlijk ook alles te maken met de Phil. En dit, of met het patronaat. Voorlopig lopen er dus nog een aantal afspraken en die gaan ze allemaal uitzoeken en proberen met medewerkers en vrijwilligers het geheel draaiende te houden in elk geval. Hoorde ik ook volgens mij op het 105 Nieuws dat de klachten uit de buurt, ja, die bleken nogal mee te vallen. Er zijn wel klachten, maar er zijn veel meer mensen die het open willen houden dan dat het, die het dicht willen hebben. Dus laat dit een begin zijn in elk geval. Het is in elk geval fijn dat de oefenruimtes gewoon beschikbaar zijn. Dus mocht jij nou daar altijd een oefenruimte huren en denken, hé, potverdomme, dat wist ik nog niet. Vanaf maandag, dan kan het dus weer. Dus neem contact op met het slachthuis, want dan kan je dus gewoon aan de slag. Jongens, het is 2:30 en dat wil zeggen dat ik natuurlijk naar Trace ga. Onze eigen Trace Aveling. Die is op de hoogte vanuit 105 Nieuws.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Trace Aveling. De pletterij ziet het failliete slachthuis als mogelijke nieuwe plek voor het debatcentrum. Pletterijdirecteur Arno Duivestein en wethouder Diane van Loenen bespreken deze week nog dat idee. Ook de vleeshal en een verbouwing van de huidige locatie aan de Lange Herenvest behoren tot de mogelijkheden. De gemeente moet eerst bepalen wat er met de verschillende locaties gaat gebeuren. Verwacht wordt dat in januari daarover een besluit komt. De landelijke aftrap van de 7e Nationale Kraanwaterdag was vanochtend op de Don Bosco School in Haarlem. Samen met PWN-directeur Paulien Pistor en JOC-ambassadeur Juvat Westendorp hebben twee leerlingen symbolisch een lekkende waterleiding gedicht. Daarna zongen alle kinderen het Nationale Kraanwaterlied. Met lessen over gezond drinken, proefjes en een beweegles leerden de leerlingen waarom schoon kraanwater zo belangrijk is en hoe je er bewust mee omgaat. PWN waarschuwt dat de beschikbaarheid van drinkwater onder druk staat door droogte en klimaatverandering. Het hele artikel is terug te lezen en te beluisteren op haarlem105.nl. De Tweede Kamer steunt de nieuwe regels voor Schiphol met maximaal 478.000 vluchten per jaar, meldt het Haarlems Dagblad. Dat aantal kan later oplopen naar 500.000 als geluid en uitstoot niet toenemen. Het kabinet wil de ernstige geluidshinder overdag en 's nachts flink terugdringen. Schiphol Watch vindt de plannen onvoldoende en verwacht dat bewoners opnieuw naar de rechter stappen. De rechter had al vastgesteld dat er mensenrechten geschonden zijn en dat het belang van de omwonenden ondergeschikt is geweest aan dat van Schiphol. En Haarlemmers met een hoge energierekening en weinig geld kunnen gratis hulp krijgen van de Energiebank en de Woonbrigade. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De hulp is er inmiddels voor alle 8000 huishoudens met een Haarlempas. De Energiebank geeft bespaartips en kleine hulpmiddelen, terwijl de Woonbrigade woningen opknapt. Beide instanties worden betaald met overheidsgeld voor energiearmoedebestrijding. Ook gordijnen, matrassen en andere spullen worden gratis aangeboden. Ze werken met zowel vrijwilligers als ZZP'ers. Op 6 oktober om 19:30 is er in de pletterij een

0: vanavond over energiearmoede, georganiseerd door de grootouders voor het klimaat. Dan nog het weer in de regio. Het is bewolkt en regenachtig en het wordt zo'n 19 graden. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Sommieu was dat en Fields.
1: Het hoogste lied.
0: Ja, het is er weer, jongens. Het leukste spelletje van de Haarlemse Radio. Het hoogste lied, dat gaan we spelen. En daar pak ik altijd een jaartal bij. Hè. Het jaartal is dit keer 1976. En wat gebeurde er in het nieuws in datzelfde jaar? Nou, ik heb een kleine greep uit de persberichten vandaan. De eerste aflevering van Sesamstraat die werd uitgezonden in januari van dat jaar. In februari 22.000 mensen die komen om bij een aardbeving in Guatemala en Honduras. En in april in Apple Computer Company, die wordt opgericht door Steve Jobs, Steve Wozniacki en ook Ronald Wayne. Dat heeft ermee te maken. De eerste televisieuitzending van Veronica die vond plaats met onder andere Starsky & Hutch op televisie. In juni van 1976, door het gastenland Joegoslavië te verslaan, behaalt het Nederlands elftal de derde plaats op de Europese kampioenschappen voetbal voor mannen. En een exprestrein Amsterdam-Parijs die ontspoort in het Belgische Zinnik. Er vallen 11 doden en 24 zwaar gewonden. De trein vervoerde hoofdzakelijk Nederlandse vakantiegangers. In juli in Montreal starten de 21ste Olympische Zomerspelen. En al de 6 miljoen inwoners van Peking die verblijven dagenlang op straat na een zware aardbeving die het noordoosten van China treffen en het leven eist van 240.000 mensen. In augustus, Nederlandse televisiedebuut voor het poppenduo Bert en Ernie, dat vindt plaats in Sesamstraat. En in december, Fidel Castro die wordt president van Cuba. En ik heb het al eerder gezegd, de Eagles die brengen Hotel California uit. En het is een van de beste albums ooit, in alle tijden. En bij het Eurovisie Songfestival Brotherhood of Man, die wint tenslotte het Songfestival. Goed, wat gaan we doen met de plaatjes? We hebben de twee gekozen uit hetzelfde jaar. Eén van de twee is het hoogst genoteerd. Als jij denkt te weten welke, nou, stuur dan een appje naar 06-105-105-38. En dan verdien jij de eer van je eventueel goed gekozen plaat. Succes!
1: Het hoogste lied.

0: Het hoogste lied.
1: Ja, dat waren ze er weer. Twee stuks uit die top 100 lijst. In dit keer het jaar 1976. I'll Go Where the Music Takes Me. Dat was Jimmy James natuurlijk. Op de 59e plaats. Ja, in de hitlijst. Op de 59e plaats. En daarvoor hoorde je natuurlijk Brian Ferry. Met Let's Stick Together. En waar stond hij? Op de... Ja... Op de 19e plaats, als jij die had gekozen, dan, ja, dan ben je de winnaar van het geheel. Op de 19e plaats, nou dat was hij er weer. De twee plaatjes uit de top 100 lijst van een bepaald jaar. Volgende week dan doe ik hem weer. En nou, dan kun je weer eventueel prijzen schieten als je dat wil.

Ja, heerlijk relaxed muziekje toch? De Midnight Train was dat van de Superman Lovers. Ja, lekker hoor, lekker. Ja jongens, ik heb nog een paar minuten te gaan en ik denk dat het nog net even lukt. Twee plaatjes tussendoor. En dan vind ik dat de eerste de nieuwste moet zijn van Vrouwtje. En die pak ik toch even mee. En dat geeft me meteen even de ruimte om te zeggen dat aanstaande zondag... dan mag ik weer het Nationaal Product presenteren op 105. En ik heb een aantal gasten zitten. En die moet ik eventjes zelf spieken hoor, want ik weet ze niet allemaal meer. Oh ja, Romy Montero heb ik... daar ga ik mee bellen. Ze heeft een nieuwe plaat uit. Mike Appelman, daar ga ik ook mee bellen. Hij heeft ook een nieuwe plaat uit. En Dario Kreuger, die komt naar de studio. Die heeft ook een nieuwe plaat uit. Dus tussen 12 en 2 alleen maar plaatjes van eigen bodem. Nou, als we het toch over eigen bodem hebben, daar hoort Vrouwtje zeker bij.

Ja, het is echt een uitzonderlijk nummer zoals we van Vrouwtje kennen. Altijd een beetje uitzonderlijke muziek. Jongens, ik kijk even de programmering vooruit. Wat gaat er gebeuren? Nou, we hebben net geluncht en daar zijn we nu helemaal klaar. Hè. We gaan even non-stoppen tussen 2 en 5 uur. Om 5 uur hebben we natuurlijk Haarlem Vandaag. Rutte Oei, die presenteert het. Dan om 7 uur krijgen we de 105 Sessions. Jelle Smit met M3 in de studio. En dan gaan we naar Remco Lanting natuurlijk. Tussen 9 en 11 uur de discotrain. En dan tussen 11 en 12 uur de 105 Talent. Nou, dan ben je een beetje op de hoogte. Ik wens jullie een fijne dag verder. Ik hoop dat je genoten hebt van dit programma. En nou, als je het leuk vindt om meer van dit soort muziek te horen, aanstaande zaterdag, dan ben ik er weer. Nee, ik zeg het verkeerd. Aanstaande zondag, dan ben ik er weer met het Nationaal Product hier op de zender. Tussen 12 en 2. Zaterdag, dat doet Jan Gauws Heijs aan. Oké, hey, groetjes, hè. Doei. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: op Haarlem 105. 5 oktober
1: gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
0: Kom 5 oktober naar de Pletterij in Haarlem.
2: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
3: Dit is 105. Het is 2 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon, heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 105.
3: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. De Pletterij ziet het failliete slachthuis als mogelijke nieuwe plek voor het debatcentrum. Pletterijdirecteur Arno Duivestein en wethouder Diane van Loenen bespreken deze week nog dat idee. Ook de vleeshal en een verbouwing van de huidige locatie aan de Lange Herenvest behoren tot de mogelijkheden. De gemeente moet eerst bepalen wat er met de verschillende locaties gaat gebeuren. Verwacht wordt dat in januari daarover een besluit komt. Jeugdwethouder Bas van Leeuwen ziet het nieuwe jongerenhonk bij het Rinaldapark als een mooie kans voor jongeren. Hij zegt dat de stad van iedereen is, dus ook van de jeugd. Sommige omwonenden vrezen juist overlast, onder meer door fietsen en gebrek aan toiletten, maar de wethouder deelt deze kritiek niet. Hij wijst erop dat 668 buurtbewoners voor het plan stemden. Mocht er overlast gemeld of vastgesteld worden, kunnen handhaving en of politie zo nodig ingrijpen. Het jeugdhonk wordt vandaag officieel geopend. De landelijke aftrap van de 7e Nationale Kraanwaterdag was vanochtend op de Don Bosco School in Haarlem. Samen met PWN-directeur Paulien Pistor en JOC-ambassadeur Juvat Westendorp hebben twee leerlingen symbolisch een lekkende waterleiding gedicht. Daarna zongen alle kinderen het Nationale Kraanwaterlied. Met lessen over gezond drinken, proefjes en een beweegles leerden de leerlingen waarom schoon kraanwater zo belangrijk is en hoe je er bewust mee omgaat. PWN waarschuwt dat de beschikbaarheid van drinkwater onder druk staat door droogte en klimaatverandering. Het hele artikel is terug te lezen en te beluisteren op Haarlem 105.

0: www.haarlemis.nl. En Haarlemmers met een hoge energierekening en weinig geld kunnen gratis hulp krijgen van de Energiebank en de Woonbrigade. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De hulp is er inmiddels voor alle 8000 huishoudens met een Haarlempas. De Energiebank geeft bespaartips en kleine hulpmiddelen, terwijl de Woonbrigade woningen opknapt. Beide instanties worden betaald met overheidsgeld voor energiearmoedebestrijding. Ook gordijnen, matrassen en andere spullen worden gratis aangeboden. Ze werken met zowel vrijwilligers als ZZP'ers. Op 6 oktober om 19:30 s'avonds is er in de Pletterij een avond over energiearmoede, georganiseerd door de grootouders voor het klimaat. Dan nog het weer in de regio. Het is bewolkt en regenachtig en het wordt zo'n 19 graden. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ach, hoezo niet? Rug staat vast, alle uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 3:00.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Dat gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: just like a song.
1: Uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
2: I can see the

0: day.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. De pletterij ziet het failliete slachthuis als mogelijke nieuwe plek voor het debatcentrum. Pletterijdirecteur Arno Duivestein en wethouder Diane van Loenen bespreken deze week nog dat idee. Ook de vleeshal en een verbouwing van de huidige locatie aan de Lange Herenvest behoren tot de mogelijkheden. De gemeente moet eerst bepalen wat er met de verschillende locaties gaat gebeuren. Verwacht wordt dat in januari daarover een besluit komt. De Tweede Kamer steunt de nieuwe regels voor Schiphol met maximaal 478.000 vluchten per jaar, meldt het Haarlems Dagblad. Dat aantal kan later oplopen naar 500.000 als geluid en uitstoot niet toenemen. Het kabinet wil de ernstige geluidshinder overdag en 's nachts flink terugdringen. Schiphol Watch vindt de plannen onvoldoende en verwacht dat bewoners opnieuw naar de rechter stappen. De rechter had al vastgesteld dat er mensenrechten geschonden zijn en dat het belang van de omwonenden ondergeschikt is geweest aan dat van Schiphol. Jeugdwethouder Bas van Leeuwen ziet het nieuwe jongerenhonk bij het Rinaldenpark als een mooie kans voor jongeren. Hij zegt dat de stad van iedereen is, dus ook van de jeugd. Sommige omwonenden vrezen juist overlast, onder meer door fietsen en gebrek aan toiletten, maar de wethouder deelt deze kritiek niet. Hij wijst erop dat 668 buurtbewoners voor het plan stemden. Mocht er overlast gemeld of vastgesteld worden, kunnen handhaving en of politie zo nodig ingrijpen. Het jeugdhonk wordt vandaag officieel geopend. En Haarlemmers met een hoge energierekening en weinig geld kunnen gratis hulp krijgen van de Energiebank en de Woonbrigade. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De hulp is er inmiddels voor alle 8000 huishoudens met een Haarlempas. De Energiebank geeft bespaartips en kleine hulpmiddelen, terwijl de Woonbrigade woningen opknapt. Beide instanties worden betaald met overheidsgeld voor energiearmoedebestrijding. Ook gordijnen, matrassen en andere spullen worden gratis aangeboden. Ze werken met zowel vrijwilligers als zzp'ers. Op 6 oktober om 19:30 avonds is er in de pletterij een avond over energiearmoede, georganiseerd door de grootouders voor het klimaat. Dan nog het weer in de regio. Het is bewolkt en regenachtig en het wordt zo'n 19 graden. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat alleen file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Hier is het oponthoud bij knooppunt Burgerveen een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is zo klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 4 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal 700.000 euro. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor 10,9 miljoen euro. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd 21,5 miljoen euro voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. In Noord-Holland staan tot dusver alleen nog wat korte dagelijks files. Wel rijdt het al erg langzaam op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. En dat komt door een ongeluk bij knooppunt Oude Rijn. Twee rijstroken zijn hier dicht en vanaf Maarsen kost dit je 30 minuten. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Velzen een kwartier op onthoud. En ook rijdt het langzaam op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar is het oponthoud bij knooppunt Burgerveen net geen 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. De Pletterij ziet het failliete slachthuis als mogelijke nieuwe plek voor het debatcentrum. Pletterijdirecteur Arno Duivestein en wethouder Diane van Loenen bespreken deze week nog dat idee. Ook de vleeshal en een verbouwing van de huidige locatie aan de Lange Herenvest behoren tot de mogelijkheden. De gemeente moet eerst bepalen wat er met de verschillende locaties gaat gebeuren. Verwacht wordt dat in januari daarover een besluit komt. De landelijke aftrap van de 7e Nationale Kraanwaterdag was vanochtend op de Don Bosco School in Haarlem. Samen met PWN-directeur Paulien Pistor en JOC-ambassadeur Juvat Westendorp hebben twee leerlingen symbolisch een lekkende waterleiding gedicht. Daarna zongen alle kinderen het Nationale Kraanwaterlied. Met lessen over gezond drinken, proefjes en een beweegles leerden de leerlingen waarom schoon kraanwater zo belangrijk is en hoe je er bewust mee omgaat. PWN waarschuwt dat de beschikbaarheid van drinkwater onder druk staat door droogte en klimaatverandering. Het hele artikel is terug te lezen en te beluisteren op haarlem105.nl. De Tweede Kamer steunt de nieuwe regels voor Schiphol met maximaal 478.000 vluchten per jaar, meldt het Haarlems Dagblad. Dat aantal kan later oplopen naar 500.000 als geluid en uitstoot niet toenemen. Het kabinet wil de ernstige geluidshinder overdag en 's nachts flink terugdringen. Schiphol Watch vindt de plannen onvoldoende en verwacht dat bewoners opnieuw naar de rechter stappen. De rechter had al vastgesteld dat er mensenrechten geschonden zijn en dat het belang van de omwonenden ondergeschikt is geweest aan dat van Schiphol. En Haarlemmers met een hoge energierekening en weinig geld kunnen gratis hulp krijgen van de Energiebank en de Woonbrigade. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De hulp is er inmiddels voor alle 8000 huishoudens met een Haarlempas. De Energiebank geeft bespaartips en kleine hulpmiddelen, terwijl de Woonbrigade woningen opknapt. Beide instanties worden betaald met overheidsgeld voor energiearmoedebestrijding. Ook gordijnen, matrassen en andere spullen worden gratis aangeboden. Ze werken met zowel vrijwilligers als ZZP'ers. Op 6 oktober om 18:30 is er in de Pletterij een avond over energiearmoede, georganiseerd door de Grootouders voor het Klimaat.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is iemand van Artsen zonder

0: Renze, die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Twee schoonmaakbedrijven hebben €700.000 aan boetes gekregen van de arbeidsinspectie. Schoonmakers werden zwart betaald voor hun werk en van veel medewerkers konden de bedrijven niet aantonen dat ze in dienst waren. Het kabinet is bereid om kleinere spaarders en beleggers te ontzien in de plannen voor de vermogensbelasting. Minister Heijnen zegt wel dat het erg ingewikkeld wordt om er een alternatief voor te vinden. Het weer, het klaart steeds verder op en het blijft grotendeels droog. Morgen eerst kans op mist, daarna veel zon en zo'n 20 graden.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds drukker onderweg. In Noord-Holland heeft het verkeer op de A2 van Amsterdam naar Utrecht op dit moment het meeste oponthoud. Dat komt door een ongeluk bij Maarsen. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is hier ruim 20 minuten. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoudendorp een kwartier extra reistijd. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar, daar staat tenslotte ook file. Hier is het oponthoud bij knooppunt Velsen ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: op Haarlem 105. 5 oktober gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community. Kom 5 oktober naar de Pletterij in Haarlem.
1: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
2: Dit is 105. Het is 5 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat bijna 100 kilometer file. Onder andere op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam rijdt het langzaam. Bij de aansluiting met de A10 20 minuten oponthoud. De N208 Sassenheim richting Velzen. Bij de aansluiting met de A22 een kwartier vertraging. En op de A2 van Amsterdam naar Utrecht rijdt het langzaam bij de Leidse Rijntunnel. Hier staat een kapotte vrachtauto en de vertraging is ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Creep van Radiohead. Liedje wat ik vroeger heel vaak luisterde, heel lang niet meer had gehoord. En dat is er zo eentje die altijd mooi blijft. Zelfs als je hem jaren niet hebt gehoord. Wat ook mooi blijft, 2 uur lang Haarlem vandaag. Van 5 tot 7 op deze eerste donderdag. En überhaupt de eerste dag van oktober. Waarbij ik je de komende 2 uur bijpraat over het nieuws. En alles wat er gebeurt en zich nu afspeelt in de regio. Paar heb ik er eerder opgenomen. Dat heeft alles te maken met de commissievergaderingen en de raadsvergaderingen van vandaag in Haarlem. En dan zijn het eigenlijk de gebroeders van Leeuwen. Geen familie, maar heel toevallig heet ze allebei van Leeuwen. En zitten ze allebei in mijn eerste uur. En heb ik ze allebei vanmiddag al gesproken en het interview opgenomen. En dan heb ik het in eerste instantie over Bas van Leeuwen, wethouder in Haarlem. Heeft zojuist het jongerenhonk geopend in het Reinalda Park in Haarlem-Oost. En ondanks dat het vandaag pas is geopend, officieel geopend, was er al kritiek van een aantal buurtbewoners. Nou, hij kan zich helemaal niet vinden in de kritiek. Vindt het juist een enorm mooie kans voor die jongeren, waar al zo weinig plek voor is. Mochten we vroeger nog op onze 16e al de kroeg in, nu moet je wachten tot je 18 bent. Maar ja, wat doe je dan rond je 16e, 17e? Mijn mama op de bank. Goede tijden, slechte tijden kijken is op een gegeven moment ook niet meer zo leuk. Volgens mij is dat vanaf je 11 al niet meer leuk, maar dat terzijde. En dit is een mogelijkheid. Dus in hoeverre is het geven en nemen? Maar moet je ook wel serieus luisteren naar de zorgen die buurtbewoners hebben? Nou, dat bespreek ik, of heb ik dus vanmiddag besproken. Maar laat ik je zo meteen het interview met de wethouder Bas van Leeuwen horen. En dan rond de klok van 5:15 Danny van Leeuwen. Nogmaals, geen familie. Wel allebei actief in de Haarlemse politiek. Danny van Leeuwen natuurlijk als fractievoorzitter van de Actiepartij. En hij heeft veel vragen over de miljoenen die vastgoedbeheerder SRO heeft laten verdwijnen tussen aanhalingstekens. Maar er is fraude gepleegd. Dat geldt sowieso voor de stad waarmee ze samenwerken. Haarlem samenwerkt, Amersfoort. Maar in hoeverre heeft dit ook impact gehad op Haarlem? Zijn daar ook miljoenen verdwenen? In hoeverre heeft de fraude daar plaatsgevonden? Nou, daar spelen heel veel vragen. En vanmiddag mogen zij achter gesloten deuren die vragen stellen aan 2 bestuursleden van SRO. Daarna is er een openlijk debat waar ook het publiek en de pers bij aanwezig mag zijn. Maar in eerste instantie is er een vertrouwelijk gesprek tussen deze mensen, tussen de gemeenteraad en SRO. Nou ja, en of welke vragen hij heeft en of hij verwacht dat hij daar antwoord op gaat krijgen, dat besprak ik vanmiddag met hem. Want om 5:10, dus letterlijk over 10 minuten, begint dit gesprek. Nou, daarmee heb je een beetje het eerste uur op deze eerste donderdag van de 10e maand meegekregen. Eerst And I Love Her van de Beatles en daarna, zoals gezegd, het gesprek met Bas van Leeuwen.

0: Hij staat er pas net, het nieuwe jongerenhonk in het Rijnaldapark. Maar een aantal buurtbewoners heeft kritiek op de nieuwe chillplek. Het ontbreken van toiletten, angst voor overlast, mogelijk geparkeerde fietsen op de weg. Maar wethouder Bas van Leeuwen denkt dat deze buurtbewoners vooral beren op de weg zien. Wethouder Bas van Leeuwen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Allereerst het nieuwe jeugdhonk. Dat wordt vandaag trouwens pas officieel geopend. Hoe ziet dat eruit? Voor wie is het? En hoe groot was ook die behoefte voor dat jeugdhonk, als ik het zo noem?
1: Nou, wat eigenlijk heel leuk is, we hebben in Haarlem AZ, hè, dus op dit moment zijn we bezig met Noord AZ, maar hiervoor hebben we Oost AZ. Daarbij mochten iedereen plannen indienen. En dat was een plan voor een jongerenhonk, dus een jongeren-duck-out eigenlijk. Dus eigenlijk een soort alsof het een voetbalreservebank is. Waar ze gewoon kunnen zijn, waar ze kunnen chillen, zoals dat heet. En waar ze met elkaar kunnen samenkomen. Want ja, we hebben in de gemeenschap natuurlijk heel erg behoefte aan verbinding. En jongeren hebben eigenlijk weinig plekken meer om samen te komen. Naar de kroeg ga je ook niet als je 16 bent. Nee. Dus ze zoeken een plek om te zijn. En uiteindelijk is bij Oost aan Zet zijn hier 668 stemmen op geweest. En zijn we dat dus inderdaad met de jongeren en met de jongerenorganisaties gaan maken.
0: Ja, en hoe reageerden die jongeren en de jongerenorganisaties hierop? Want uiteindelijk is het voor hen gemaakt.
1: Nou kijk, zoals je net zei, we gaan hem vanmiddag officieel openen, dus dan spreken ze ook weer even. We merken al langer in Oost dat er gewoon echt een grote behoefte is aan een plek om te zijn. En dat is denk ik ook heel belangrijk, hè, want als jongeren door een wijk gaan zwerven of telkens op plekken zijn waar het echt naast iemands voordeur. Ja, dat is natuurlijk ook, dat kan echt tot hinder leiden. En hier is denk ik een hele logische en natuurlijke plek voor hen om te zijn. En ik vind het helemaal mooi dat ze zelf het initiatief hebben genomen via Oost AZ. Dat ze zelf ook daarmee aanspreekbaar zijn om het rustig te houden. Om zich daar ook om het een mooie plek te laten zijn. En dat gaan we met elkaar natuurlijk samen met de jongerenorganisatie en de jongeren ook proberen vorm te geven zo.
0: Ja, en voor mijn beeld, het Rijnaldapark is best ruim. Het zit dus midden in het park of aan de rand. Waar zit het precies in het park?
1: Het zit een beetje aan de oostkant. Ik moest even oost en west bedenken. aan de oostkant.
0: Ja. Ik zei het al, hè, het wordt vandaag pas officieel geopend. Toch is er al kritiek geuit of zorgen gedeeld. Is er al aanleiding geweest voor deze zorgen, voor deze kritiek?
1: Hij staat er nog niet. Dus ik denk dat de concrete aanleiding nog niet is. Tegelijkertijd leven we natuurlijk in een stad waarbij parken gelukkig heel goed gebruikt worden. En waarbij mensen daar ook overlast van ervaren. Ik kan me ook een discussie herinneren van jaren geleden. Dat mensen ook vonden dat de bankjes al zo vol zaten met mensen. Ja, je kan ook naar kijken wat fijn dat bankjes gebruikt worden in een park. En zo kijk ik ook naar deze groep. Voor Haarlemmers, zeker Haarlemmers onder de 18, is het echt zoeken naar plekken waar ze kunnen zijn. Is het in de bibliotheek, in een jongerenhonk of in een plek als deze? Ja, dan ben ik alleen maar heel blij dat zij met elkaar daar samen zijn. En niet met hun neus achter een scherm zitten. Want dat is natuurlijk toch misschien wel het nieuwe roken.
0: Ja, wat vindt u dan uiteindelijk dat er iets te snel en te veel wordt geklaagd, zonder dat we een beetje vergeten om onszelf in te leven in een ander?
1: Nou kijk, ik vind het heel mooi dat we in een democratie leven, waar iedereen in dat ook zijn zorg kan uiten. Dus alleen maar heel fijn dat ook deze Haarlemmers van hun hart geen moord kunnen maken. Dat ze ons benaderen met hun zorgen. Dat vind ik altijd fijner dan dat ze gaan klagen tegen hun vrienden of tegen de buren. Dus ik vind het heel fijn dat ze hun zorgen kenbaar maken. En alleen maar heel goed om met elkaar dit gesprek te voeren, om te zorgen dat het een plek van iedereen wordt. Ja, ik hoop wel dat we ook open kunnen zijn van anderen. Ik heb het zelf ook ervaren dat op een gegeven moment mensen in mijn omgeving boos waren dat de jongeren bij ons in de wijk op een bankje zaten. Ja, natuurlijk waar die jongeren gewoon na schooltijd even met elkaar aan het zijn. En ja, misschien praten ze net wat harder. Of gebruiken ze andere woorden dan de mensen die hier omheen wonen. Maar ik vind het heel fijn dat onze stad van iedereen is.
0: Ja, ik vind, het zal je niet verbazen. Ik vind het erg politiek correct zoals je het uitdrukt. Vergeten we om af en toe inderdaad even onze eigen frustraties of onze eigen kritiek opzij te zetten en eens te kijken, maar waar ligt hun behoefte? Moeten we dat sowieso echt niet veel meer doen?
1: Nou ja, ik hoop dat inderdaad mensen ook naar zichzelf kunnen kijken. Als ik naar mezelf kijk, dan ging ik ook als ik uit school kwam vaak nog even met vrienden ergens in een park op een bankje zitten. En ook dan had je als puber wel eens een verhitte discussie waarbij je harder praatte dan misschien de mensen die daaromheen woonden leuk vonden. Dus ik hoop dat we in een stad leven waarbij we met elkaar ook kunnen waarderen dat de jongeren elkaar daarin voor opzoeken. Dat ze ook nog genieten van onze buitenruimte. En dat ze dan misschien een scheldwoord gebruiken of harder praten dan je op dat moment fijn vindt, snap ik ook. En tegelijkertijd, dat snap ik natuurlijk ook heel goed, als het midden in de nacht gaat, mensen moeten ook wel hun nachtrust hebben. Dus ja, ik snap allebei de kanten.
0: Maar zover is het nog niet. Dit in eerste instantie waar de zorgen nu in zaten is, er zijn geen toiletten. Dus de kans dat ze dan niet naar huis gaan, zo zei een van de buurtbewoners. Fietsen die dan op de weg zouden worden geparkeerd. Wij hebben zojuist zelfs foto's binnengekregen van afval. Wat daar dan was, dus hè, dat ze nu al overlast hadden door afval. Nou ga ik eerlijk zeggen dat ik het nog niet in enorme mate zag. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet komt. Is er ook een plan dat mocht het wel leiden tot overlast of tot wildplassen of tot fietsen op de weg of tot meer rommel dan ik nu op die foto's zag? Hebben jullie daar een plan van aanpak voor?
1: Zeker. Allereerst is het natuurlijk al heel fijn dat dit een initiatief is van jongeren zelf. Dus ze hebben er zelf ook baat bij dat ze, als ze een mede-eigenaar zijn van deze plek, om het daar ook mooi en rustig te houden. Anders willen ze zelf ook niet meer komen. Dus dat eigenaarschap is denk ik het eerste plan. Dat we ook gewoon met elkaar een mooie plek maken. Dat het ook bij de jongeren en jongerenorganisatie en nu bij ons als gemeente zit. En we gaan de komende weken en maanden natuurlijk ook monitoren wat er gebeurt. Dus hoe het de plek gebruikt, bevalt het, is er sprake van overlast. Ja, en ook daarbij weer. Ja, zwerfvuil is helaas een veel breder probleem. Dat is ook, verbindt zich ook niet aan de leeftijd van 12 tot 16, maar dat kan ook net zo goed een hele andere leeftijd zijn. Dus ja, dat gesprek moeten we met elkaar voeren. En laten we alsjeblieft dat gesprek voeren. En ook als er op een gegeven moment klachten zijn, dan hoop ik dat we ook daar met elkaar een constructief gesprek kunnen laten ontstaan. Voor hetzelfde geld vinden die jongeren het misschien ook wel goed om voor een oudere buurtbewoner af en toe een boodschap te halen. Want dat is volgens mij wat we met elkaar nodig hebben. Dat we met elkaar in gesprek blijven in plaats van over elkaar spreken. Ja.
0: En nou, straks wordt het officieel geopend. Daar zullen de jongeren bij zijn. U bent daarbij. Maar deze buurtbewoner die had gemaild. Voornaam Henk, achternaam moet ik mij schuldig blijven. Die zijn daar ook. Is dit niet het moment om dan even met elkaar te zeggen, hey, dit zijn de jongeren, dit zijn de mensen die zorg maken. Hoe vinden we elkaar? We zijn er nu toch met z'n allen.
1: Ja, nou, dat hadden we oorspronkelijk zo bedacht, wil ik heel eerlijk bekennen. Maar gezien het weer en de weersvoorspelling is daar op dit moment van afgezien. Maar zo'n moment gaan we zeker doen. Dus samen met de jongerenorganisatie en met de jongeren zo'n gesprek organiseren, dat doen we inderdaad. Maar het feit dat er inderdaad een stevige wolk van vandaag over Nederland trok, heeft ons eerder doen besluiten om dat in ieder geval niet vandaag te doen.
0: Oké. Okay. Wethouder Bas van Leeuwen, ik ben ontzettend benieuwd. Over een paar maanden staat het er wat langer om dan eens even terug te kijken in hoeverre de zorgen van de buurtbewoners inderdaad gegrond waren of dat het vooral een hele fijne plek is voor jongeren. Dus laten we daarover contact houden. Dank u wel.
1: Ja, graag gedaan.

Yannis Ayan met Fly Too High en daarvoor David Bowie met Ziggy Stardust. En Bas van Leeuwen was heel attent en die heeft wat foto's gestuurd van vanmiddag. Zojuist is het dus de jongerenhonk geopend. Veel jongeren aanwezig, ook buurtbewoners, en het was gelukkig droog. Dus hopelijk heeft dat gesprek in ieder geval nog in een

0: Zodat er ook die ruimte is en de vrijheid is om vragen te stellen en antwoorden te geven. En daarna is het meer in de openbaarheid en zijn ook bezoekers en pers welkom. Nou, ik had hem vanmiddag gesproken en dat hoor je straks na het nieuws.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. De pletterij ziet het failliete slachthuis als mogelijke nieuwe plek voor het debatcentrum. Pletterijdirecteur Arno Duivenstein en wethouder Diane van Loenen bespreken deze week nog dat idee. Ook de vleeshal en een verbouwing van de huidige locatie aan de Lange Herenvest behoren tot de mogelijkheden. De gemeente moet eerst bepalen wat er met de verschillende locaties gaat gebeuren. Verwacht wordt dat in januari daarover een besluit komt. Jeugdwethouder Bas van Leeuwen ziet het nieuwe jongerenhonk bij het Rinaldepark als een mooie kans voor jongeren. Hij zegt dat de stad van iedereen is, dus ook van de jeugd. Sommige omwonenden vrezen juist overlast, onder meer door fietsen en gebrek aan toiletten, maar de wethouder deelt deze kritiek niet. Hij wijst erop dat 668 buurtbewoners voor het plan stemden. Mocht er overlast gemeld of vastgesteld worden, kunnen handhaving en of politie zo nodig ingrijpen. Het jeugdhonk wordt vandaag officieel geopend. De landelijke aftrap van de 7e Nationale Kraanwaterdag was vanochtend op de Don Bosco-school in Haarlem. Samen met PWN-directeur Paulien Pistor en JOC-ambassadeur Juvat Westendorp hebben twee leerlingen symbolisch een lekkende waterleiding gedicht. Daarna zongen alle kinderen het Nationale Kraanwaterlied. Met lessen over gezond drinken, proefjes en een beweegles leerden de leerlingen waarom schoon kraanwater zo belangrijk is en hoe je er bewust mee omgaat. PWN waarschuwt dat de beschikbaarheid van drinkwater onder druk staat door droogte en klimaatverandering. Het hele artikel is terug te lezen en te beluisteren op haarlem105.nl. En Haarlemmers met een hoge energierekening en weinig geld kunnen gratis hulp krijgen van de Energiebank en de Woonbrigade. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De hulp is er inmiddels voor alle 8000 huishoudens met een Haarlempas. De Energiebank geeft bespaartips en kleine hulpmiddelen, terwijl de Woonbrigade woningen opknapt. Beide instanties worden betaald met overheidsgeld voor energiearmoedebestrijding. Ook gordijnen, matrassen en andere spullen worden gratis aangeboden. Ze werken met zowel vrijwilligers als ZZP'ers. Op 6 oktober om 19:30 avonds is er in de Pletterij een avond over energiearmoede, georganiseerd door de Grootouders voor het Klimaat.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese asielministers willen bij een grensbestorming niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Iedereen moet meteen kunnen worden teruggestuurd, vinden ze. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Het universitaire ziekenhuis in Leiden gaat een ebola-patiënt behandelen. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in Congo werkte. Het ziekenhuis zegt goed voorbereid te zijn. De uitzendingen van De Slimste Mens worden vanavond weer hervat. Gisteren overleed jurylid Paulien Cornelissen, maar het hele seizoen is van tevoren opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Cornelissen. Het weer, morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken, en het wordt opnieuw rond de 20 graden.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nu ruim 80 kilometer file. Op de A10 Zuid richting Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Oud-Zuid. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je onderweg 10 minuten. De N230 Utrecht richting Maarsen, bij Maarsenbroek een kwartier vertraging. Ook op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar rijdt het langzaam. Bij knooppunt Rottepolderplein een kwartier oponthoud. En op de A2 tenslotte van Amsterdam naar Utrecht, daar staat het vast bij Utrecht Leidse Rijn. Hier is het oponthoud ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem

Zes over half zes. En ik strapte af met Harry Styles, Sign of the Times. Zo meteen zei ik al Danny van Leeuwen, die dan aangeeft wat hij graag, welke antwoorden hij graag straks wil horen, of waarschijnlijk nu al aan het horen is, maar ik heb hem vanmiddag gesproken. Eerst nog even kort ander nieuws. En dan ga ik even naar onze, het verslag wat onze collega heeft gedaan. En dan hoop ik natuurlijk dat mijn muis iets meer doet wat ik wil. Ja, doet hij. Gisteravond, sinds vrijdagavond zelfs, hebben we twee nieuwe campagnes om het uitgaansleven veiliger te maken. En dat zijn dan de Gouden Uitgaansregels en de Bare Minimum. Stichting Nachtwacht Haarlem en Stichting Klein Haarlem bedachten de project omdat uit onderzoek blijkt dat 94% van de vrouwen en non-binaire bezoekers wel eens seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt tijdens het uitgaan in de stad. Hoog, heel hoog aantal, had ik niet zo hoog gedacht. Maar goed, dat blijkt dus uit het onderzoek. En daarmee in die gouden uitgaansregels zijn vooral te zien in het centrum en bij uitgaanslocaties. En die bare minimum richt zich op de horeca binnen, bij cafés en clubs. Beide campagnes moeten het uitgaan veiliger maken voor vrouwen en uiteindelijk ook voor alle andere bezoekers. Na die Bindels, oprichter van Nachtwacht, die zegt: je zou denken dat iedereen het snapt, maar het gaat toch best vaak mis. En deze regels zijn er om het uitgaanspubliek te attenderen op hoe we met elkaar en de omgeving om moeten gaan. Nou, gisteren was zij te gast bij Haarlem Vandaag, vertelde haar hele verhaal, en dat is terug te lezen bij haarlem105.nl op onze website, waarbij je trouwens natuurlijk heel veel meer nieuws ziet uit de regio. En niet alles kan natuurlijk in Haarlem Vandaag worden behandeld, maar alles wat in Haarlem Vandaag behandeld wordt is wel weer terug te lezen op de website. Zometeen, ik zei het al, Danny van Leeuwen die is nu, as we speak, met de rest van de gemeenteraad in gesprek met twee bestuurders van vastgoedbeheerder SRO, waarbij zij hun vragen kunnen stellen waar ze al langer mee zitten met betrekking tot de miljoenenfraude die heeft plaatsgevonden en in hoeverre het niet alleen Amersfoort, maar ook in Haarlem heeft plaatsgevonden. Nou, daarover de vragen, wat hij hoopt, maar ook welke rol hij hoopt dat de wethouder hierin speelt, hoor je zometeen na de diepte van S10.

0: te gaan.
1: As we speak vindt in de Haarlemse gemeenteraad het debat plaats over de verdwenen miljoenen van vastgoedbeheerder SRO. Eindelijk, want het heeft even op zich laten wachten. Maar wel achter gesloten deuren. Het is een gesloten debat, dus zonder publiek en zonder pers. En daar vindt Danny van Leeuwen, fractievoorzitter van de actiepartij, het zijne van. Danny, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, en allereerst dan toch even in het kort. Wat doet SRO? Wie is SRO? Hoe zit het precies met deze miljoenenfraude?
2: Ja, goede vraag. SRO is een organisatie die eigenlijk het vastgoed van gemeente Haarlem beheert voor sportverenigingen, voor maatschappelijke instellingen, voor cultuurinstellingen. Dus eigenlijk alles wat onze stad tot een leuke stad voor de inwoners maakt, dat wordt eigenlijk in grote mate door deze partij beheerd. Daar is gemeente Haarlem aandeelhouder in, samen met gemeente Amersfoort. Dus dat is zeg maar de basis van wat het oorspronkelijk is. Ook gemeente Zandvoort doet daarin mee. En nou ja, ergens in het voorjaar is natuurlijk naar voren gekomen dat er fraude zou zijn gepleegd in een behoorlijke omvang in Amersfoort. En dat heeft natuurlijk in Haarlem allerlei alarmbellen doen afgaan.
1: Maar is er al bekend of dat, hè, want nu wordt er duidelijk gezegd, dit speelt zich in Amersfoort, maar is er ook een kans dat dit ook met Haarlem te maken heeft, dat er ook in Haarlem soortgelijks heeft plaatsgevonden?
2: Nou, inderdaad, het is zo dat wij heel veel zorgen daarover hebben, want wij kunnen ons eigenlijk niet voorstellen dat een organisatie die heel erg gecentreerd werkt vanuit een hoofdkantoor in Amersfoort, waar de administratieve handelingen ook worden verricht, wij kunnen ons niet voorstellen dat de fraude zich echt alleen maar beperkt zou blijven tot één gemeente. En we hopen dus ook echt dat weerlegd gaat worden dat dat in Haarlem ook zo zou zijn geweest. Want dat zou heel, heel slechte zaak zijn voor onze stad. Maar we hebben tot nu toe niet gehoord, of eigenlijk gehoord dat het in Haarlem zich niet zou hebben voorgedaan. Maar ik zie daar wel graag een hele goede onderbouwing van.
1: Ja, ja, ik kan me voorstellen dat dat iets is waar je heel veel vragen over hebt en waar je vooral ook heel veel antwoorden op zou willen. We nemen dit eerder op, want zodra ik de uitzending heb, dan zitten jullie al in dit debat in de gemeenteraad. Maar het is dus een besloten debat, zoals ik net al zei. Dus geen pers en geen publiek is toegestaan. Wat was de reden die, zoals die bij jullie is neergelegd?
2: Nou, ik denk dat het goed is om twee dingen even uit elkaar te halen. Er is ons aangeboden vanuit de Raad van Commissarissen van SRO om ons in vertrouwen bij te praten over de situatie. Dat is zeg maar wat wethouder Bas van Leeuwen ook heeft voorgesteld. Dat gaat vanmiddag plaatsvinden. Dus dat is zo, zeg maar in de kern gewoon een vertrouwelijk gesprek met de aandeelhouders. Met de bestuurders van SRO.
1: Ja.
2: En daarnaast is er een mogelijkheid, en dat is helaas een beetje verkeerd naar buiten gebracht. Er is een mogelijkheid om een debat te voeren in de openbaarheid, in de commissie bestuur. Dus dat gaat vanmiddag ook plaatsvinden. En dat is ook hoe het moet zijn. Hè? Je moet zorgen dat je altijd een openbaar debat over welk onderwerp dan ook gaat voeren. Maar je moet ook de mogelijkheid hebben om, zeker waar het gaat over de financiële positie, maar ook over de namen, de toename van mensen, klokkenluiders, weet ik veel wat. Ja, dat moet je in vertrouwen kunnen doen. En zeker als dat gevraagd is door een in dit geval de Raad van Commissarissen van SRO. Dus
1: maar waar liep jij dan persoonlijk tegenaan?
2: Waar wij tegenaan liepen is dat wij de indruk kregen vanuit de agendering, vanuit de voorzitter en zeg maar het presidium, degene die de agenda's maakt op het stadhuis, dat dat op voorhand als een besloten bijeenkomst werd geagendeerd. Ja, en dan zeg je impliciet, dan is er dus geen debat mogelijk in de openbaarheid. En dat willen wij absoluut wel kunnen doen. Sterker, ik zou het ook heel erg chic vinden als de Raad van Commissaris van SRO zelf een keer naar buiten treedt om aan te geven richting Haarlem, richting de inwoners en richting al die huurders van ze, of gebruikers van al dat vastgoed, van jongens, we zijn ermee bezig en dit is wat we doen. Dus ik hoop dat er gewoon meer openheid komt naar de stad toe. Dat hebben we nodig.
1: Maar dat ze dat nu in eerste instantie niet willen doen, daar is ook een heleboel voor te zeggen.
2: Ja, ik vind het wel. Op het moment dat we gewoon een aanbod krijgen om in vertrouwen te horen wat er speelt in principe Amersfoort, vind ik dat we dat ook eerst moeten aanhoren. En we zullen zeker ook wat kritische vragen richting de aandeelhouders. Ik zeg iedere keer aandeelhouders.
1: Ja, bestuurders, ja.
2: Bestuurders inderdaad stellen. Want nou ja, zij zijn toch degene in wiens handen wij ons lot hebben gelegd. Je moet niet vergeten dat wij in juli, in de aanloop naar de begroting voor volgend jaar, ruim 1 miljoen euro extra beschikbaar hebben gesteld jaarlijks voor SRO. Nou, wij hebben daar samen met een aantal andere partijen, waaronder VVD en Hart voor Haarlem, heel veel kritiek op gehad. Van ja, hoe kun je nu zoveel geld als gemeente Haarlem weer beschikbaar stellen aan een club die vooralsnog nog maar moet aantonen dat het goed voor het geld is. En staat voor de afspraken die we met ze hebben gemaakt.
1: Geen hele gekke vraag, toch? Wat was het antwoord?
2: Het antwoord was van dat het toch in Haarlem niet zo'n vaart had gelopen en dat het nodig was, omdat we natuurlijk meer panden hebben. Dat heet dan areaaluitbreiding. Ja. We hebben meer sportclubs, we hebben weer een turnhal erbij. Dus dat geld dat moest nu gereserveerd worden. Nou ja, wij hadden liever gezien dat we eerst heel goed het onderzoek doorlopen. Eerst weten dat Haarlem geen problemen zou hebben om dan te zeggen, nou oké, dan passen we ook de euro's toe die erbij horen. Dus we vinden het eigenlijk een beetje de verkeerde volgorde.
1: Ja. Ja, aan de andere kant, op het moment dat jij straks al je kritische vragen kan stellen, daar krijg je de antwoorden op die je hoopt te horen. Daarna is er een openbaar debat waarin dat allemaal wordt besproken. Geeft dat dan rust?
2: Ja, weet je, ik ken mevrouw Olvers alleen van televisie, hè? Dat is een van de commissarissen. Zij was onder andere commissaris bij Ajax vroeger. De fluwele revolutie van Johan Cruijff kun je je misschien herinneren. Deze mevrouw weet natuurlijk van een hele hoop zaken af, denk ik, in de sportwereld. In dit geval hoop ik dus ook van deze organisatie. Dus we gaan gewoon met haar kennis maken en we gaan eens goed luisteren naar hoe zij, want ze spreekt nu volgens mij over sterke leiders. Dat is ook wat de wethouder heeft herhaald. Er wordt gewerkt aan een cultuuromslag. Er zijn sterke leiders nodig. Ja, dat vind ik mooie taal, maar ik wil weten wat dat betekent. Ja. Ik wil gewoon weten of er inderdaad bonnetjes worden gedeclareerd op de juistheid en dat dat gecontroleerd wordt. En dat de dienstverlening van SRO op het niveau blijft wat we hebben afgesproken. En ja. Dat vind ik belangrijk en dat wil ik gewoon ook uit mond van haar en haar collega-commissarissen horen. En vervolgens wil ik natuurlijk van de wethouder daarna horen van, goh, ben je nu zelf ook zover dat we hier een punt achter kunnen gaan zetten? Of hoe lang gaat dit nog duren? Wat verwacht u zelf, wethouder, van een cultuuromslag?
1: Ja, en aan de andere kant worden er ook vragen gesteld over, hè? Het gaat dus echt om miljoenen. Die zijn verdwenen tussen aanhalingstekens. Bewust weggemaakt, zogezegd. Je wil natuurlijk ook weten in hoeverre dat wel degelijk Haarlem heeft geraakt, of misschien helemaal niet. Verwacht je daar nog een antwoord op?
2: Nou ja, tot nu toe vind ik uit de stukken die ik heb gezien, ben ik niet gerustgesteld. Want ik kan mij niet voorstellen, als het gaat over een cultuuromslag, dat dat zich alleen tot Amersfoort beperkt. Ik denk dat dat gewoon in de breedte de cultuur van de organisatie betreft. En daar binnen die organisatie was het mogelijk om kennelijk in elk geval in Amersfoort te rommelen met bonnen. En vertel mij maar, onderbouw maar dat dat in Haarlem niet het geval is. Ik kan het niet bevestigd krijgen vooralsnog. Dus ik heb daar echt grote zorgen over. Maar goed, het is natuurlijk makkelijk om dat te roepen op van buitenaf. Maar daarom is het ook goed om deze commissaris te horen. En als wij daar niet van overtuigd geraken, dan zullen we de wethouder blijven vragen om te sturen op om dan toch de onderste steen boven te krijgen. Want het gaat echt over heel veel geld.
1: Ja, maar daar heeft de wethouder Bas van Leeuwen zelf ook baat bij. Heb je daar vertrouwen in, dat hij precies diezelfde steen boven wil krijgen?
2: Ja, ik heb zeker vertrouwen in dat de wethouder dat inderdaad ook wil. Maar goed, hij zit in een lastige rol. Want hij moet natuurlijk aan de ene kant als aandeelhouder moet hij optreden. En hij moet natuurlijk een publieke verantwoording afleggen richting de stad zelf. En is ook afhankelijk van natuurlijk wat er uit het onderzoek wat hij niet zelf pleegt, wat daarin naar boven komt. Dus daarom hebben we hem ook heel vaak gevraagd al van, joh, heb je zelf ook kennis genomen van accountantsrapporten die hier al over bestaan? En daarin is tot heden eigenlijk het antwoord van, nou nee, dat ligt in de organisatie. Dus we willen ook echt wel op hem blijven sturen van, kom op, haal die onderste steen naar boven.
1: Danny van Leeuwen, fractievoorzitter van de Actiepartij, dank je wel en succes zometeen.
2: Dank je wel.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Mo, met dat heb jij gedaan. Zometeen in het tweede uur van Haarlem Vandaag bel ik eerst met Luc Taal, raadslid bij Pro Bloemendaal. En hij blikt terug op de commissie Grondgebied van begin deze week. Geluidsoverlast van zowel wegverkeer als evenementen blijft de gemoederen in de gemeente Bloemendaal bezighouden. Het is ook iets wat al zo lang speelt, dus ik ben vooral benieuwd. De problemen weten. Wat viel dit keer op? Maar vooral, hoe gaan we het oplossen? En hoe reageren de verschillende partijen, maar ook de wethouder hierop? En dan rond de klok van 7:15... Jaco van der Steen is componist, muziekproducer en een van de heren achter het trio De Groot, Van der Steen en Jansen. De Groot staat natuurlijk voor Boudewijn de Groot. Aanstaande zondag presenteren ze alweer hun derde liedjesboek in boekhandel Blokker in Heemstede. En hoe je ervoor zorgt dat je kinderliedjes ook leuk maakt voor volwassenen, dat vertelt hij in het tweede uur. Nu eerst het nieuws.
2: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
3: Die is zo klaar.
2: Klaar?
3: Vorige week al.
2: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
3: Die is dicht.
2: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
3: Haarlem 105, staat er meteen op.
4: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
5: Dit is 105. Het is 6 uur.
6: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nu 70 kilometer file. Het rijdt onder andere langzaam op de N203 van Amsterdam naar Alkmaar. Bij Wormerveer is het oponthoud 40 minuten... Op de A10, de Ring Zuid richting Haarlem, staat file bij Amsterdam-West. Hier is het oponthoud een klein kwartier. De A5, Hoofddorp richting Amsterdam, bij de aansluiting met de A10, 10 minuten oponthoud. En ook staat er file op de N230 van Utrecht naar Maarsen. Daar is de vertraging bij Maarsenbroek ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.

Material Girl van Madonna. En daarmee is het 5:05 en zijn we alweer toe aan het tweede uur van Haarlem vandaag. Ik zei het net al, ik bel zo meteen met Luc Taal, raadslid bij Pro in Bloemendaal. Hij blikt met mij terug op de commissie Grondgebied van afgelopen dinsdag die plaatsvond in Bloemendaal. En dan was een van de topics natuurlijk geluidsoverlast van zowel het wegverkeer als van evenementen. En dan vooral ook bijvoorbeeld een evenement in Zandvoort. Dus daar ben ik natuurlijk benieuwd naar. Het blijft de gemoederen in de gemeente Bloemendaal bezighouden. Want het is iets wat lastig aan te pakken is. Of maken ze het lastig en kunnen ze het wel degelijk aanpakken? Nou, die vragen die mag Luc Taal allemaal beantwoorden voor mij. En daarna, ik zei het al in het kort, Jacob van der Steen, componist, muziekproducer. En in het teken van de Kinderboekenweek zijn zij samen met Boudewijn de Groot en Mark Jansen. Mark Jansen is er trouwens niet bij, maar was wel onderdeel van de maker van het derde liedjesboek in Boekhandel Blokker. Zullen zij dat presenteren? Inclusief muziek. Ja, als je zegt Boudewijn de Groot, zeg je natuurlijk muziek. Maar eerst nog even heel kort het nieuws voor. Dat ga ik makkelijk redden voordat ik Luc Taal bel. Duikers van Defensie zoeken in het water langs de Brianlaan in Haarlem. Het ministerie van Defensie was vanmiddag bezig met een zoekactie in de Europavaart langs de Brianlaan in Haarlem. Gebied is daarbij afgezet en gespecialiseerde duikers doorzochten de bodem. Waar zij naar zoeken is vrij onbekend. In juli hebben ze ook al een uitgebreide zoekactie in Haarlem gedaan. Dat was in het water langs het Meerwijkpad in Schalkwijk. Ook daar waren onder meer duikers, politie was aanwezig, explosieve opruimingsdienst was erbij betrokken. En ook toen was het vrij onduidelijk waar het over ging. Dat laten zeggen zij niet. Ze zeggen, het enige wat de woordvoerder van de politie zegt is dat het om een lopend onderzoek gaat. Ja, daarom kunnen ze daar ook nog niets over zeggen, omdat, nou ja, zoals de term al zegt, het onderzoek nog loopt. Of die twee zoekacties met elkaar te maken hebben en waar die dienst nou op zoek zijn, ook daar kunnen ze nog niks over loslaten. En de aanleiding van het onderzoek, ja, je raadt hem al, hij is vrij een inkoppertje. Daar zeggen ze ook nog niks over. Elke keer als er weer zoiets gebeurt, vragen wij het na, bellen wij na, in ieder geval niet zozeer ik, maar de redactie. En houden we het bij voor je op de website haarlem105.nl. Zometeen na Veldhuis en Kemper bel ik met Luc Taal van Pro Bloemendaal.

0: Afgelopen dinsdag vond in de gemeente Bloemendaal de commissie Grondgebied plaats. Geluidsoverlast van zowel wegverkeer als evenementen blijft de gemoederen in de gemeente Bloemendaal bezighouden. Maar hoe staat het met de mogelijke oplossingen daarvoor? Luc Taal is raadslid bij Pro Bloemendaal en hij praat ons bij. Luc, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, als je het hebt over geluidsoverlast kan je werkelijk alle kanten op. Welke zijn voor de gemeente Bloemendaal het grootste probleem?
1: Het grootste probleem voor Bloemendaal, en dan hebben we het over de inwoners van Bloemendaal, zijn de episodische, intense volumes van festivals en het circuit. Maar daarnaast ook de structurele decibels van gemotoriseerd vervoer. Ja. Dat zijn dus twee bronnen en die zijn evenwaardig. Maar de ene die komt episodisch voor en de andere is structureel. Nou, het punt is dat structurele vormen van geluidshinder die ernstig is, dat leidt bij 10-11% gemiddeld genomen van de bevolking tot gezondheidsschade.
0: En over welke vorm heb je het dan? Heb je het dan over het verkeer over de zeeweg? Welke doe je precies
1: op? Dat zijn de grote N-wegen. Ja. Dat zijn er een drietal. Ik weet niet precies welke nummers het zijn, maar het zijn er drie grote verkeersstromen.
0: Ja, noem ze eens. Ik denk dat de meeste mensen niet de nummers weten, maar wel naartoe.
1: De Zeeweg, de Bloemendaalseweg en de Zeilweg, volgens mij. Daar gaan enorme stromen overheen en daar is ernstige geluidshinder. Er zijn metingen gedaan door burgers en dat overschrijdt de norm die gesteld is, ja, van 66 decibel enzovoort.
0: En hoeveel van deze wegen zijn nog 30 kilometer wegen?
1: Dat zijn geen 30 kilometer wegen, dat is het punt.
0: Nou, dan hebben wij toch al opgelost met z'n tweeën, want in Amsterdam heb je heel veel 30 kilometer wegen. In Bloemendaal heb je al meerdere 30 kilometer wegen.
1: Er zijn meerdere 30 kilometer wegen.
0: En waarom deze niet?
1: Dat zijn er te weinig, ja, omdat toegankelijkheid en doorstroming vanuit een simpel doorstromingsmodel altijd prioriteit heeft gehad.
0: Ja.
1: En dat houdt geen rekening met de kwaliteit van leven van de omwonenden.
0: Dus de reden, ik pel hem even af, die ui, dat de Zeeweg, de Zeilweg en die Bloemendaalseweg, zoals jij het noemt, dat die nog geen 30 kilometer is. Dat is als reden dat het anders niet doorstroomt en dat je dan vertragingen krijgt.
1: Ja, dat klopt. En dan wordt er altijd het belang van gemotoriseerd vervoer wordt centraler geacht dan de gezondheid van de omwonenden. En dat kan dus niet.
0: En op het moment denk jij dat op het moment dat je deze drie wegen, dat je er een manier voor vindt dat deze naar 30 kilometer kan, dat dat probleem van dat geluidsoverlast aanzienlijk afneemt?
1: Ja, dat is zo. En dat blijkt ook uit onderzoek. Kijk, het punt is, er is een actieplan 2028 van het college. Mm-hmm. En daar wordt nou typisch niks gezegd over de hoeveelheid gemotoriseerd vervoer en de snelheid. Maar wel over het asfalt. Dat een andere kwaliteit asfalt moet zijn. En hoe komt dat? Omdat er één ding is waar ze niet aan durven. Dat is de vrijheid van de bewoners om een auto te gebruiken.
0: Ja, maar dan zijn er bijna twee soorten bewoners. De een die last heeft van het geluidsoverlast en de andere die de vrijheid wil om geen 30 kilometer te hoeven rijden.
1: Ja, precies, maar politici durven daar niet aan. Je moet het bij de bron natuurlijk aanpakken waar het probleem is. Als er geluidsoverlast is van gemotoriseerd verkeer, dan moet je toch ingrijpen op de bron. En dat is de hoeveelheid verkeer en de snelheid. Ja. En dan moet je het niet hebben over asfalt.
0: Ja, en wat is de verdeling? Nou, laat ik hem anders zeggen. Hoe kijkt de wethouder Tessa van der Wind hiernaar? Zij is, het valt in haar portefeuille.
1: Ja, kijk, nou, het punt is, de wethouder, boven de hele coalitie die de wethouder steunt, die heeft niet die visie. Die hebben niet het lef om echt de maatregelen te nemen. Ja. Omdat dat gewoon in hun perceptie, ik denk, electorale consequenties heeft. Omdat je aan een belangrijke vrijheid van inwoners komt. Kijk, in Nederland hebben wij 313 gemotoriseerde vehikels per vierkante kilometer. Dat is het hoogste aantal in heel Nederland, of in heel Europa.
0: En we hebben dus gezien dat het in Amsterdam en in delen van Bloemendaal gebeurt het wel op deze drie wegen niet. Dit is dus nog een punt waarbij je zegt, nou, er is verdeeldheid. Coalitie staat er in de andere kant in. Dus dat is één punt. Dan is een ander geluidsoverlastprobleem, zijn de evenementen. Evenementen die zorgden voor veel klachten in Bloemendaal. Eentje daarvan was bijvoorbeeld Luminosity. Maar dat vindt plaats in Zandvoort. Maar in Bloemendaal zelf waren er 29 klachten over. Dat duurde volgens mij 3 dagen. Het is een weekend van een transfeest dat 3 dagen duurt op het strand van Zandvoort. In hoeverre werken... Kijk, aan de andere kant kan je zeggen, ja, Bloemendaal heeft er last van. In Haarlem, we hadden het er vanmiddag even op de redactie over. In Haarlem hoorde je het transfeest ook. Ik woon in Bloemendaal, ik hoorde het ook. Maar in hoeverre, en dat vind ik ook nog een verschil, heb je er last van of hoor je het? Maar dat laten we die even parkeren. In hoeverre werken gemeenten samen wat betreft dit soort vormen van geluidsoverlast?
1: Ze werken niet samen en dat zou een van de punten zijn, waar Pro zich ook hard voor maakt, is dat er regionale samenwerking komt.
0: En waarom gebeurt dat dan nog niet? Want het lijkt mij vrij logisch dat je even met elkaar om de tafel zit.
1: Ja, dat is heel vreemd ook. En we hebben dat de wethouder gevraagd. En die zegt dan gewoon simpel, ach, kom, dat is een andere gemeente. Daar kunnen wij dus niks doen. Punt. Nou ja, en dat is niet voldoende voor ons.
0: Nou, en misschien heeft de wethouder een punt en kan je inderdaad daar niets aan doen. Maar tussen daar niets aan kunnen doen of het gesprek überhaupt niet voeren, daar lijkt mij toch nog wel een groot gat tussen te zitten.
1: Maar dat is eenvoudigweg sturen, dat kan de gemeente anders ook. Als wij regionaal zouden samenwerken, dan zouden de gemeentes elkaar controleren ook. En dan zou Zandvoort ook vanuit andere gemeentes een duidelijke richtlijn krijgen. Dat zijn simpele dingen. Zet de geluidsapparatuur zo dat ze uitstraling hebben naar de zee en niet naar de bevolkingskernen.
0: Maar dat is toch ook windafhankelijk? De wind hoeft net iets anders te staan.
1: Nee, dat is niet alleen windafhankelijk.
0: Nee, niet alleen, maar wel deels ook.
1: Een gedeelte ook, ja, precies. Dat klopt. Ja. En je moet daar dus rekening houden met dat episodische, ernstige geluidsoverlast. Dat je daar toch limieten aan stelt.
0: Maar kan je niet aan de andere kant zeggen, wat betreft evenementen, moeten we elkaar soms ook niet de 3 dagen per jaar dat evenement gunnen?
1: We moeten ons zeker 3 dagen per jaar een evenement gunnen. Dat klopt. Daar moet je ook niet moeilijk over doen. Maar als dat nog wat beter geluidstechnisch, als daar de best wordt gedaan en het wordt uitgelegd, dan scheelt dat natuurlijk in de acceptatie. En dat zijn kleine dingen die je kunt doen. En als je dat goed communiceert, dan zijn er geen 29 mensen die zich zo ergeren dat ze in de telefoon grijpen. Dus communiceer dat dan ook duidelijk, wat je gedaan hebt. We hebben dat gedaan, we hebben dat gedaan, we hebben dat gedaan. We hebben de geluidsapparatuur zo gezet. Festivalgangers waren helemaal tevreden. En er is stuk minder geluidsoverlast geweest.
0: En aan de andere kant kan je ook zeggen, het waren maar 29 Bloemendalers die de telefoon hebben gepakt.
1: Ja, maar dat is wel het topje van de ijsberg. Wij hebben als raadsleden goed contact met degenen die op ons gestemd hebben. We hebben inloopuren enzovoort. En dan hoor je dat frequent, dat vervelend is. En daar heeft nog de meeste ergernis over de circuit natuurlijk. Wat gewoon geluid produceert. En daar is nu ook een rechtszaak. Rust aan de kust. Ik bedoel, die zijn actief en die hebben ook de gemeente Zandvoort voor de rechter gekregen. En dat loopt toch.
0: Ja. Nou hebben we dat de Formule 1, de Grand Prix, die vindt daar niet meer plaats. Dus dat 3-daagse evenement, dat is voorbij. Waar jullie hebben verschillende punten opnieuw aangekaart afgelopen dinsdag. Wat was de reactie van de verantwoordelijk wethouder?
1: Die schetste eigenlijk haar dilemma. Dat was de reactie.
0: En wat was haar dilemma?
1: Ja, en het dilemma is dan... u heeft eigenlijk wel gelijk. Het is heel erg. We zijn geïnteresseerd in uw data van geluidsoverlast. Maar ja, wat moet ik doen? Want we moeten Bloemendaal toch ook toegankelijk houden. Ja, je kunt wel overal...
0: Maar daar heeft ze wel een punt. Denk ook bijvoorbeeld aan nooddiensten zoals ambulances en politie.
1: Ja, maar daar moet je een uitzondering voor maken. Dat is geen punt natuurlijk. Dat is een buitencategorie. Maar het punt is dat daar een gebrek aan visie in zit. Dat is het punt. Daarom hebben ze een actieplan van 24 tot 28 hebben ze lopen. En er wordt niks aan de bron gedaan. Omdat de visie ontbreekt. En een visie is 5 tot 10 jaar diep. En dan moet je weten, we gaan die lijnen uitzetten. En dan moeten we over 5 en 10 jaar dat bereikt hebben. Maar dat hoor je niet, dat verhaal. En dat willen wij horen.
0: Ja. En als jij zegt wij, hebben we het dan alleen over... jullie zijn natuurlijk de oppositie. Hoe is de verdeling tussen coalitie en oppositie? Welke partijen scharen zich achter? Wie staan er aan jullie kant en wie staan er aan de overkant? Is het nog een beetje gezellig daar?
1: Dat zijn eigenlijk alle partijen, behalve de coalitiepartijen, die natuurlijk hun wethouder beschermen. En D66 heeft wel de neiging met ons mee te denken. Dat is duidelijk.
0: Maar dat is toch al een heel positief geluid? D66 is een zeer grote partij.
1: Dat klopt, ja. En wij hopen ook dat we een omgevingsplan kunnen gaan schrijven waarin dat expliciet wordt opgenomen.
0: Ja, en kan je dat doen?
1: Dat ga ik doen. Ja. En ik ga ook proberen een raadsbreed akkoord te krijgen over een nieuwe invulling van het omgevingsplan. Want daar wordt alleen maar melding gemaakt van iconische vergezichten en mooie dit, mooi dat. En landschappelijke kwaliteiten. Maar het gaat er ook om of de leefomgeving gezond is voor de bewoners.
0: Ik zei het net al, ik begon er zelfs mee. Geluidsoverlast is al langer een struikelblok. Heb je er wel in ieder geval een positief gevoel over dat als je inderdaad met een nieuw plan komt, dat je die raadsbreed steun krijgt, dat dit nog wel goed kan komen?
1: Dat hoop ik wel, ja. Ik denk dat het wel zo is. En ik denk dat goede metingen een eerste stap zijn. En dan nemen we ook fijnstof mee. En dan worden dat belangrijke inhouden om de fysieke leefomgeving van de bewoners te beschermen. En bovendien, dat is ook een mensenrecht, hè? Het recht op een gezonde leefomgeving. Ja.
0: Luc Taal van Pro Bloemendaal, heel erg bedankt voor je toelichting en je uitleg. Succes ook.
1: Graag gedaan.

0: Holding On van Gregory Porter. Zometeen in het allerlaatste half uurtje laat ik even de politiek voor wat het is. Want ik denk dat je wel uitgepolitiek bent. Inmiddels, volgens mij iedereen hier in de studio is uitgepolitiekt. En gaan we iets heel anders doen. En dat heeft te maken met de kinderboekenweek die deze week van start is gegaan. Jaco van der Steen is componist en muziekproducer. En een van de heren achter het trio De Groot, Van der Steen en Jansen. En dan staat De Groot natuurlijk voor Boudewijn de Groot, die we kennen van al zijn muziek. Aanstaande zondag presenteren zij alweer hun derde liedjesboek in boekhandel Blokker in Heemstede. En Jaco van der Steen vertelt iets meer over het boek. En vooral ook de kracht om ervoor te zorgen dat kindermuziek ook leuk is voor volwassenen. Dat na het nieuws.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Trace Abeling. De pletterij ziet het failliete slachthuis als mogelijke nieuwe plek voor het debatcentrum. Pletterijdirecteur Arno Duivenstein en wethouder Diane van Loenen bespreken deze week nog dat idee. Ook de vleeshal en een verbouwing van de huidige locatie aan de Lange Herenvest behoren tot de mogelijkheden. De gemeente moet eerst bepalen wat er met de verschillende locaties gaat gebeuren. Verwacht wordt dat in januari daarover een besluit komt. De Tweede Kamer steunt de nieuwe regels voor Schiphol met maximaal 478.000 vluchten per jaar, meldt het Haarlems Dagblad. Dat aantal kan later oplopen naar 500.000 als geluid en uitstoot niet toenemen. Het kabinet wil de ernstige geluidshinder overdag en 's nachts flink terugdringen. Schiphol Watch vindt de plannen onvoldoende en verwacht dat bewoners opnieuw naar de rechter stappen. De rechter had al vastgesteld dat er mensenrechten geschonden zijn en dat het belang van de omwonenden ondergeschikt is geweest aan dat van Schiphol. Jeugdwethouder Bas van Leeuwen ziet het nieuwe jongerenhonk bij het Rinaldenpark als een mooie kans voor jongeren. Hij zegt dat de stad van iedereen is, dus ook van de jeugd. Sommige omwonenden vrezen juist overlast, onder meer door fietsen en gebrek aan toiletten, maar de wethouder deelt deze kritiek niet. Hij wijst erop dat 668 buurtbewoners voor het plan stemden. Mocht er overlast gemeld of vastgesteld worden, kunnen handhaving en of politie zo nodig ingrijpen. Het jeugdhonk wordt vandaag officieel geopend. En Haarlemers met een hoge energierekening en weinig geld kunnen gratis hulp krijgen van de Energiebank en de Woonbrigade. Dit meldt het Haarlems Dagblad. De hulp is er inmiddels voor alle 8000 huishoudens met een Haarlempas. De Energiebank geeft bespaartips en kleine hulpmiddelen, terwijl de Woonbrigade woningen opknapt. Beide instanties worden betaald met overheidsgeld voor energiearmoedebestrijding. Ook gordijnen, matrassen en andere spullen worden gratis aangeboden. Ze werken met zowel vrijwilligers als ZZP'ers. Op 6 oktober om 18:30 is er in de pletterij een avond over energiearmoede, georganiseerd door de grootouders voor het klimaat.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag.

0: vandaag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik liepen protesten uit op vernielingen. In Frankrijk hebben studenten zich bij de protesterende scholieren aangesloten en tientallen universiteiten geblokkeerd. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne in de handbagage. Het toestel kwam uit Mexico. Welke maatschappij is onduidelijk. Het bemanningslid is opgepakt. Het weer. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt net als vandaag zo'n 20 graden.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste dagelijkse files worden nu snel korter. Wel rijdt het nog langzaam op de A22 van Velzen naar Beverwijk, want daar is de Velzertunnel dicht na een ongeluk. Verkeer richting Beverwijk kan omrijden via de Wijkertunnel. Op de N208 van Sassenheim naar Velzen, bij de aansluiting met de A22, nu 20 minuten vertraging. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein, 5 minuten oponthoud. En ook nog file op de A9 van Diemen naar Amstelveen. Voorbij knooppunt Holendrecht is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
3: Ik zit constant in een tweestrijd. Diep waar mijn adem het verlamt. Ik ben de godvergeten tel kwijt.

te zeggen, ja, ik doe het. Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht.

0: mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.
1: Ik dans mijn ogen dicht van Mo en Raccoon. Zometeen, ik zei het, nou, ik heb het al een paar keer gezegd, want het is altijd handig om even te vertellen wat je kan verwachten 2 uur lang. En we zijn inmiddels al bij het laatste 30 minuten. En dat betekent dat je ook nog maar 1 interview van mij te goed hebt. En dat is met Jacob van der Steen, componist, muziekproducer. En een van de heren achter de muziekboekjes. Ja, muziek. Liederen, boeken voor kinderen. Dit is inmiddels hun 3e. Boudewijn de Groot, die ja, is natuurlijk de man die we het best kennen van deze 3. En aanstaande zondag zijn ze in verband met de Kinderboekenweek bij boekhandel Blokker in Heemstede, waarbij ze signeren, vertellen, maar ook muziek gaan maken. En vooral dat zal zorgen voor nog meer kinderen op een zondagmiddag in Heemstede. Eerst nog even kort wat nieuws voordat we hem bellen voor en nou ja, wat leuke verhalen over het nieuwe 3e boek. Mogelijk is een auto beschoten. Ik vind het altijd zo mooi dat een auto mogelijk beschoten is. Maar dat is wat de politie erover zegt. En dat wil zeggen dat, het, ja, dat er nog veel vraagtekens zijn naar aanleiding van onderzoek wat speelt. In ieder geval, een geparkeerde auto in de Solostraat in Haarlem-Noord is gisteravond mogelijk beschoten. Zo rond 8 uur kwam er een melding van een schietincident binnen bij de politie. Veel mensen hebben het gehoord. Knallen in de straat. Agenten vonden ook daadwerkelijk gaten in het voertuig. Niemand is bij het incident gewond geraakt. Het voertuig is door de politie meegenomen voor onderzoek en een speurhond heeft de locatie onderzocht. Ook hebben agenten getuigen gesproken en worden momenteel beelden bekeken om een beetje een idee te krijgen wat daar zich heeft afgespeeld. Wel is de politie op zoek naar mensen die het incident hebben gezien. Ook mensen met camerabeelden uit de omgeving worden opgeroepen om zich te melden. Denk bijvoorbeeld aan de Ring doorbel. Vlak voor het incident is een man gezien die mogelijk betrokken is. Want zo wordt gezegd door de woordvoerder van de politie. Hij liep door de Solostraat in de richting van het Weltevredenplein. En wij willen zo graag weten wie deze man is. Hij droeg een zwarte hoodie, een spijkerbroek, sneakers en een rugzak met mogelijk een witte afbeelding erop. Mocht je iets gezien hebben of je dan even contact opneemt met de politie. En ook wij zijn natuurlijk benieuwd hoe dit allemaal afloopt en wat hier uitkomt. En of de auto daadwerkelijk beschoten is of inderdaad mogelijk beschoten. Nu Cecilia van Simon & Garfunkel en daarna Jaco van der Steen.

0: Het is alweer het derde liedjesboek van de ijzersterke trio De Groot, Van der Steen en Jansen. Boudewijn de Groot kennen we natuurlijk vooral van zijn muziek, maar samen met illustrator Mark Jansen en componist en muziekproducer Jaco van der Steen duikt hij opnieuw in de wereld van de dieren van het grote bos en alles ver daarbuiten. Met verhalen en aanstekelijke liedjes. Aanstaande zondagmiddag presenteert de trio het nieuwe boek bij boekhandel Blokker in Heemstede. Jaco van der Steen praat ons alvast even bij. Jaco, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Hoi. Drie volwassen mannen die zich inmiddels voor de derde keer helemaal storten op zingende en pratende dieren. Ja. Hoe is dat begonnen?
1: Dat begon eigenlijk ergens rond 2020 met een, of misschien wel eerder trouwens, 19, met dat Boudewijn, terwijl wij aan een, zeg maar, een volwassen plaat bezig waren, het album Even Weg. En toen kwam hij op een gegeven moment met een Nederlandse tekst en zei: zou dit iets zijn voor die meiden van jou? En die meiden, dat zijn mijn twee dochters van, die waren toen 5 en 8 of zoiets. Uh-huh. En die moest ik dus even informeren. Van, vinden jullie dit een leuke tekst? En dat vonden ze wel. Ja. En toen zei hij, nou ja, zoals hij dat altijd zegt, als hij mij een tekst geeft, zegt hij, nou kijk maar of je er wat muziek bij kan bedenken. Zo is het begonnen.
0: Ja, want wat is daarin de volgorde, hè? Want jullie zijn dus met z'n drieën. De een, begin je eerst met een verhaal of begin je met de muziek? Komen de beelden per definitie als laatst?
1: Nee, het is altijd, de volgorde is altijd geweest, Boudewijn maakt een tekst, ik maak er muziek bij. En op een gegeven moment, als wij dan dat album zo'n beetje klaar hadden, dan gingen die teksten naar Mark Jansen toe. En hij vond het uiteraard ook leuk om die muziek erbij te horen. Maar ja, zo'n illustrator heeft natuurlijk meestal alleen maar tekst. Dus die heeft in principe die muziek niet nodig. En die maakte daar dan mooie illustraties bij.
0: En komt dat dan altijd overeen? Heeft Boudewijn ook wel eens tegen jou gezegd, dat was nou niet de bedoeling?
1: Zeker. maar dat is heel simpel. Heel vaak heb ik best snel al een idee voor muziek, maar het komt wel eens voor dat die zegt, nou, ik had toch wel echt iets anders in mijn hoofd, iets snellers of iets vrolijkers of juist verdrietiger, weet ik veel. Dat kan van alles zijn en dat komt natuurlijk ook wel eens voor. Het is heel soms, dan is het in één keer raak en soms ook niet.
0: En wie bepaalt dan? Hou jij dan je poot stijf of ga je met gebogen ruggetje terug naar de figuurlijke tekentafel?
1: Nee. Meestal, kijk, Boudewijn heeft natuurlijk hele goede ideeën en ik heb ook goede ideeën. Ik bedoel dat, maar ik kan heel prima omgaan met als hij zegt van kan je niet wat meer zus of wat meer zo. En dat, kijk, een enkele keer hou ik ook wel eens mijn poot. Dan zeg ik van, nou, maar dit is toch heel leuk, maar hij heeft ook wel heel vaak gelijk, hoor. Moet ik toch wel zeggen.
0: Ja. En op het moment dat je dit nu hardop hebt uitgesproken, voed je dit, hè? Dat weet je.
1: Dat zeg je? Ja, dat weet ik. Maar dat is gewoon, ik heb wat ik zeg. Je kan het gewoon soms ook wel eens bij het verkeerde eind hebben. Of ik weet niet eens of het verkeerd is, maar
0: ander inzicht.
1: Uiteindelijk altijd toch een heel leuk liedje uit.
0: Ja want met betrekking tot, hè, het is, wat maakt een echt goed kinderliedje? Ik denk altijd heel vaak een echt goed kinderliedje is geslaagd op het moment dat de ouders het ook nog eens leuk vinden.
1: Ja, dat is wel grappig genoeg ook wel een beetje onze opzet. Want als je kleine kinderen hebt, dan ervaar je ook vaak dat er van die kindermuziek is dat je na een paar keer horen echt helemaal horendol ervan kan worden. Van een soort piepknor, kinderachtige soort, dingen die je voorbij hoort komen. Wij hadden toch het idee dat we gewoon een plaat, ondanks, dat klinkt een beetje raar, maar je maakt kinderliedjes, maar het hoeft geen kinderachtige plaat te worden. Ik bedoel, kinderen vinden gitaar ook leuk of piano, ik bedoel.
0: Ja. Nee, absoluut. Zeker ook Boudewijn de Groot wordt ook geassocieerd met volwassenen. Dus is het mooi als je die doelgroep wat breder kan trekken.
1: Ja, zoals Boudewijn zegt, we gaan niet per se op ons knieën zitten. Weet je wel, het is gewoon, het zijn ook gewoon mensen. Het zijn nog kleine mensen, maar die hoef je niet betuttelend of zo toe te spreken.
0: Nee.
1: En ook, hij doet ook heel bewust ook soms moeilijke woorden erin. Bijvoorbeeld een titel in het nieuwe boek, dat heet Recalcitrant. Nou ja, er zijn misschien zelfs wel volwassen mensen die niet eens weten wat recalcitrant precies betekent.
0: Nou ja, of hoe je het spelt.
1: Of hoe je het spelt, bijvoorbeeld.
0: Dit is inmiddels jullie derde liedjesboek. Je begint er met één, dat is dan vrij toevallig ontstaan. Wanneer wist je, er zit er nog één in en er zit er nog één in? En wordt dit een hele serie of zeg je, nou, nu was het echt mooi geweest?
1: Nou, inmiddels is het wel bijna een serie, hè, met deel drie. Maar het is gewoon omdat we het leuk vinden om te doen. En ja, Boudewijn komt steeds weer met een tekst. Ik heb hem op een gegeven moment ook wel eens gevraagd van, kan je niet een beetje iets over dit of dat schrijven? Ja. En hij komt steeds weer, nou, dan verschijnt er weer een tekst. En dan ga ik ook weer vrolijk aan de slag, want ik vind het ook hartstikke leuk. En Boudewijn blijkbaar ook. En de routine is meestal dan zo om een uurtje of tien afspreken, een kopje koffie, dus even met een gitaartje erbij. En dan na een paar uurtjes dan knutsel ik meestal later wel weer verder in de studio. En dan gaat hij weer naar huis. En nou, zo bouwen we dan in.
0: Is het juist ook dat gemoedelijke, zoals je het nu beschrijft, wat het tot een succes maakt en leuk om te doen?
1: Nou, ook. Ja, nee, dat is een beetje zo gegroeid. Kijk, ik heb een studio in Haarlem. En Boudewijn die woont in Heemstede. Dus die komt heel vaak gewoon op zijn fiets naar me toe. En dan, dat is natuurlijk makkelijk afspreken op die manier. Ja.
0: En dan, kijk, je zegt oké, je kan heel veel kanten op. Het gaat om de dieren van het grote bos. En dat bos kan je zo groot maken als je zelf wil. Jullie hebben verschillende dieren, verschillende personages. Heb jij een favoriet? Of een favoriete, hè? Dan kan je alle kanten op. Je kan de kant van Marco op, de kant van Boudewijn. Heb je een favoriete tekening of een favoriete tekst? Of wat is jouw favoriet?
1: Ja, ik vind, nou, het grappige is, het is niet eens het mijn favoriete dier, integendeel. Maar ik vind zelf een van de eerdere liedjes die we maakten, De Vlieg, vind ik bijvoorbeeld nog steeds een ontzettend leuk liedje. En dat is ook heel leuk om gewoon te spelen voor mensen. En het zingt makkelijk mee. En het is, ja, dat vind ik bijvoorbeeld een ontzettend leuk liedje. Maar ja, er zijn nog zoveel andere die ik echt heel leuk en ook heel geslaagd vind. Ik vind bijvoorbeeld op het nieuwe boek vind ik het sfeertje van het kerstmis in het grote bos vind ik heel erg leuk. Dat is gewoon heel, ja, wat ik me echt voorstel bij gewoon een heel leuk kerstliedje, weet je wel. Zo'n heel gemoedelijk en een soort knusse sfeer, ik weet niet.
0: En zondag presenteren jullie dus het boek in Heemstede. Daar zijn jullie alle drie aanwezig, als ik me niet vergis.
1: Nee, volgens mij, Mark, als ik me niet vergis, komt Mark niet. Want die zit heel vaak in het buitenland en die het allemaal klussen in India en weet ik waar die allemaal heen.
0: Ik acht de kans groter dat jij je niet vergist, hoor. Maar jullie zijn in ieder geval met z'n tweeën. Dus dan is degene van de muziek en degene van de tekster. Wordt er dan ook bijvoorbeeld live gespeeld?
1: Ja, er gaat zeker ook wel iets. We gaan natuurlijk ook wel muziek laten horen. Ja.
0: Wat leuk. Is dat juist dan extra leuk op het moment dat je thuis het componeert of Boudewijn het schrijft? Maar is het op het moment dat je het dan kan voordragen aan je publiek, zowel het jonge als de ouders die erbij horen, maakt dat het dan extra leuk en extra geslaagd als je daar het plezier in ziet?
1: Ja, tuurlijk, want dan zie je wat die liedjes doen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ik vind ook die reacties die mensen bijvoorbeeld op Facebook geven. Ik krijg wel eens foto's opgestuurd of filmpjes van mensen die het aan hun kinderen laten horen. Dat is echt hartstikke leuk om te zien. Weet je wel. Die zitten lekker mee te zingen. Dan zie je van, hè, daar maak je het eigenlijk voor.
0: Jacob van der Steen, heel erg bedankt voor je toelichting. En heel veel plezier zondag. Geniet ervan.
1: Dankjewel.

0: vind het zo grappig dat het liedje zo lang doorgaat. Hé, ik had een andere vraag voordat jij mij gaat vertellen wie er allemaal bij mij hier daar links in de studio staat.
1: Ja.
0: Het is kinderboekenweek.
1: Oh, serieus?
0: Ja, deze week is kinderboekenweek. Ja, oh. Wat was jouw lievelingskinderboek vroeger toen jij een kleintje was?
1: Oh, ja, dit is al... de meester van de Zwarte Molen heette dat zo? Dat is een klassieker.
0: Ja, ook. Ja. Wij schelen een klein beetje in leeftijd, hè?
1: Nee, maar dat is van... Ja, oké. Okay. Ja, wat was die van jou dan?
0: Oeh, alles van Jan Terlouw. Oorlogswinter.
1: Oh, ja.
0: Ronja de Roversdochter, Astrid Lindgren. Vond ik ook fantastisch. Leuk. Evert Hartman, Thea Beckman.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Thuisdochter Spijkerbroek.
0: Ja, ja. Oh, die vond ik fantastisch.
1: Vond ik ook leuk.
0: Ja, inderdaad. Nou, dat is... Nou, hebben we dit ook weer gehad? Iemand anders nog een leuke kinderboeken? Ja, nee, ik vind kinderboekenweek zo leuk.
1: Lees je, ja, maar over normale boeken, lees je veel?
0: Ja, niet meer zoveel als vroeger.
1: Nee?
0: Vroeger las ik echt veel. Ik zit ook in een boekenclubje.
1: Oh.
0: Ja, en dat je de laatste week nog even moet opspieden, want je hebt je boek nog niet uit.
1: Ja, precies. Ja. Met je poseur.
0: Dat mensen zeggen, dat iedereen dan zegt, ik heb hem al uit. En dat je denkt, jezus, ik ben nog even op de helft. En dan ram ik hem nog even. Maar ik zit in een boekenclubje, maar ik lees niet meer zoveel als ik zou willen dat ik deed.
1: Nou, duidelijk.
0: Goed, over lezen gesproken. Wat? Ja,
1: dat is een ijzersterk, hoor. Het is het einde van je werkdag weer, hè? Laten we het daarop houden.
0: Nee, dat is een hele goeie. Over lezen gesproken. Lees eens even op wie er vanavond komen.
1: Nou, dat gaat op het blote hoofd, hoor. Er komt geen lezen bij.
0: Nee. Maar dat is wel een leuk
1: bericht. Als je het zelf wel leuk vindt, dan gaat het tenslotte. Nee, M3 hebben we zo direct te gast. Dat is een beetje folk-akoestische-achtige formatie met z'n vieren. Uit de regio komen ze.
0: Ze heten M3 en ze zijn met z'n vieren.
1: Ja, dat klopt. Dat viel mij ook al op. Ik heb net al een beetje gehoord waar de naam vandaan komt. Maar dat hou ik natuurlijk even voor.
0: Ja, want, want ik dacht dan gelijk de M3. Dan denk ik aan de drie J's. En hun voornamen begonnen allemaal met een J. Die waren dan wel met z'n drieën. Hun voornamen
1: ik heb
0: beginnen
1: even
0: ook
1: een kleine fact-check gedaan. Nee, het is niet...
0: super benieuwd. Maar dat straks ga je dat pas vertellen. Snap ik. Ja, snap ik.
1: Nou, dus dat zit er aan te komen. Leuke muziek. Ja. En verder ook nog een heel vol eerste uur met allemaal interviewtjes over lokale muziek. Nieuwe releases. Dus...
0: Leuk. Ja. Leuk. 2 uur lang dus 105 sessions met Jelle Schmidt. Volgende week is Rudy er weer. Die neemt mij een avondje over.
1: Ook gezellig.
0: Hartstikke gezellig. Roet, Rudy, weet je, it's all in the name. It's similar. Dan ben ik er dus over 2 weken weer. Volgende week, Rudy, veel plezier met Jelle.
2: Trio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
3: Zo vanuit de app.
2: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android. No, I turned wrong. Left your heart on.

0: Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog 1 persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
2: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
1: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is zo goed als voorbij. In Noord-Holland staat de langste file nu nog op de N208 van Sassenheim naar Velzen. Daar is het oponthoud bij de aansluiting met de A22 ongeveer 20 minuten. En op de A10, de ring zuid richting Haarlem, rijdt het langzaam bij knooppunt Nieuwemeer. Hier is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.
4: Een hele goede avond. Je luistert naar 105 Sessions met vanavond M3 in de studio. 105.

What Kind of Woman, The Wolf, hier op Haarlem 105. En een hele goede avond. En hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van 105 Sessions. Jawel, we zijn weer terug. Zoals elke week eigenlijk natuurlijk. Met vanavond een bijzonder volle uitzending. We hebben ten eerste het folk/akoestische M3 te gast. Lekkere muziek, hele leuke gasten volgens mij. Dus dat belooft heel veel goed. Ze staan hier al een beetje op te bouwen hiernaast. Dus ik zal zo de eerste klanken alvast opvangen, vermoed ik. Maar goed, het eerste uur is natuurlijk ook chockvol met allemaal leuke dingen. Ik spreek met veel mensen. Wat dacht je van Roland Roller van de band Thrive? Die hebben een nieuw album uit. Maar ook met Niels Buis, om precies dezelfde reden eigenlijk. En jawel, met Guido van 24/7 Go. Misschien ken je hem nog wel. We hebben hier een keer in de studio gehad. En je raadt het al misschien, jawel, nieuwe muziek van hen ook. Kortom, we gaan een lekkere uitzending tegemoet. Blijf vooral luisteren de komende twee uur hier op Haarlem 105. Eerst nog even wat andere muziek. Misha.

0: iconische plaat natuurlijk, En Vogue, hier op 105. Free Your Mind, dames en heren. Je luistert nog steeds naar Haarlem 105, naar 105 Sessions. En afgelopen week verscheen het album Fighting Shadows, het eerste volledige album van de band Thrive. Dat is een Duits-Nederlandse hardcore band met een duidelijke Haarlemse connectie. En daarom hebben we gitarist Roland Roller van de band onder werktijd notabene aan onze lijn hangen om erover te praten. Roland, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Kon het wel even tussen je werk door zo?
1: Jawel, s'avonds is niet zo druk, dus dan...
0: Kijk.
1: Skippen we er even heel even tussenuit.
0: Precies. Hey, laten we even over het album praten. Fighting Shadows, het album is uit. Jullie eerste album, hè?
1: Klopt, ja. We hebben vorig jaar een demo uitgebracht. Of tenminste, was er weer een jaar terug. En nu de plaat.
0: Ongelooflijk gaaf. Is dat een vet idee nu dat het uit is? Wat doet dat met je?
1: Ja, zeker. Het heeft een behoorlijke lange weg gehad voordat alles bij elkaar kwam. Maar uiteindelijk zijn we er super tevreden mee met het resultaat.
0: Ja, want het resultaat mag er zijn natuurlijk. Hè? Lang aan gewerkt waarschijnlijk. En het interessante aan Thrive vond ik ook wel dat het een band is die bestaat uit mensen die allemaal al jarenlang actief zijn in de hardcore scene, om het maar even zo te noemen. Waarom was er volgens jou dan bijvoorbeeld met al die andere bands, andere projecten achter jullie toch behoefte aan een nieuwe band?
1: Ja, het idee kwam eigenlijk toen we met onze vorige band een reunieshow speelde in Berlijn. En ja, het was zo'n tof weekend en we reden eigenlijk terug. En ik zeg echt tegen de drummer van... shit man, dat we dit gewoon niet meer doen. We gaan gewoon een nieuwe band beginnen.
0: Ja, dat was de druppel gewoon.
1: Dat was gewoon eigenlijk de druppel. En datzelfde weekend zijn we ook bezig hardlopen voor de show door Berlijn. Met Bjorn, die nu de zanger in Thrive is dus. En de bassist waar we hardlopen. En we zitten op het terrasje nog even wat vegan donuts naar binnen te werken. En er was een foto van gemaakt. En we grapten eigenlijk zo van, een nieuwe bandfoto. Dus eigenlijk het idee om met Pepijn een nieuwe band te starten. En met Bjorn en JP van, nou, dit is een nieuwe band. Is dat eigenlijk samengekomen? En zo zijn we eigenlijk... Thrive begonnen. Niet echt met een plan om iets heel nieuws te maken.
0: Een foto van vegan donuts, dat deed het hem.
1: Ja.
0: Ik vind het wel een mooie eigenlijk. Dat hoor je ook niet vaak, hè? En maar je noemt al eventjes, je noemt al Berlijn en Duitsland natuurlijk. Dat is ook het interessante aan jullie band. Het is een band, Thrive is een band waar die ontstaat als Essen en Haarlem elkaar ontmoeten. Wordt er gezegd van, hoe werkt dat in hemelsnaam, zo'n Duits-Nederlandse band in de praktijk? Ik bedoel, ga je dan de ene week oefenen in Duitsland en de andere in Nederland?
1: Ja, dat ligt er net aan waar we... Meestal pakken we Utrecht, want dat is vanuit de Roer is dat redelijk goed te bereiken. En wij vanuit deze kant dan zoeken we het midden op. Soms ook in Roermond en heel af en toe is in Essen in Duitsland.
0: Ja.
1: Tegenwoordig doe je alles eigenlijk ook digitaal.
0: Ja?
1: Dus onze gitarist Arie Roeven, die zet eigenlijk ideeën, hij maakt eigenlijk bijna gewoon complete nummers. Die stuurt hij naar ons toe en wij geven daar commentaar op. En dan komen we op een gegeven moment naar de oefenruimte toe en dan worden die nummers uitgewerkt, zeg maar.
0: Dus ongelooflijk hoe dat tegenwoordig kan dan eigenlijk. Dat is wel natuurlijk een oplossing als je zo ver uit elkaar ligt als band. Laten we nog even hebben over het nieuwe album. Daar bellen we tenslotte om. Jullie gloednieuwe debuutalbum dus. Op het album hoor je snelle traditionele hardcore. Maar ook zware grooves, donkere, moderne geluiden, eigenlijk van alles. Was het vanaf het begin al duidelijk dat Thrive al die kanten op moest kunnen? Dat het een beetje multidisciplinair moest zijn?
1: Nou, de eerste 2-3 oefensessies die heb ik alleen gedaan met de bassist en de drummer. En ik ben vrij traditioneel hardcore snel, ram, ram, ram, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar we kwamen al snel tot het van, moeten we dit nu weer doen wat je al 30 jaar doet? En toen zijn we een beetje eigenlijk gaan jammen. En toen kwamen we meer in een beetje groovy dingen uit. En eigenlijk toen Roeven, de andere gitarist, erbij kwam. Ik bedoel, dat is echt een muzikaal genie eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, die heeft een beetje zo de richting eigenlijk eraan gegeven van wat het nu geworden is. Wel met input van wat wij zeiden van we zouden een beetje dat en een beetje dat. En daar is hij mee aan het werk gegaan.
0: Ja.
1: Wij hebben dingen geluisterd. En zo zijn eigenlijk die nummers een beetje ontstaan eigenlijk. Iedereen heeft zijn input gegeven. En,
0: kijk.
1: Ja, en daarmee heeft het misschien ook een tijd geduurd voordat alles helemaal vorm had. Maar dit is eruit gekomen, zeg maar. 5 individuen die input geven. en ideeën geven. Ja. En ja, dat heeft het album gevormd.
0: Kijk, dan vraag ik me natuurlijk meteen af. Ik bedoel, ja, bij een donutfoto, dan komt er nu een album uit. Dat is de eerste stap. Wat staat er nog meer in petto voor Thrive? Ik bedoel, vooral veel spelen, nog meer nieuw materiaal schrijven. Wat komt er nog meer aan?
1: Nou, sowieso, we willen sowieso heel veel spelen. En eigenlijk, ja, deze muzikale richting die we nu opslaan, ja, die willen we eigenlijk nog verder gaan uitbouwen en kijken voor nieuw materiaal.
0: Kijk.
1: Maar goed, eerst even natuurlijk voor deze plaat.
0: Ik wou net zeggen, we gaan misschien een beetje te hard van stapel lopen anders.
1: Ja, die ideeën broeien al, dus dat is wel een... Kijk, die nummers zijn natuurlijk al 1,5 jaar in de maak.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment, ja, je gaat ook doorontwikkelen. Dus dat staat op zich natuurlijk niet stil, maar...
0: Nee.
1: Eerst even pas op de plaats om dit...
0: Kijk, dat lijkt me een hele mooie.
1: Aan de man te brengen.
0: Hey Roland, dankjewel. Het debuutalbum van Thrive heet dus Fighting Shadows en is nu uit. 8 nummers waarin je behoorlijk wat jaren hardcore ervaring kan horen en dus samenkomen. Roland, we gaan er eentje draaien natuurlijk. Kan jij hem even aankondigen en meteen even vertellen waarom dit nummer?
1: Dit nummer is Eden's Farewell. En het is eigenlijk het eerste nummer wat geschreven is in, hier in Haarlem in het Slachthuis. En het is verder uitgebouwd op de manier zoals ik verteld heb.
0: Ja.
1: En het is eigenlijk een, wat ik zeg, het is ons eerste nummer. En qua tekst gaat het eigenlijk een beetje ook over hoe we met de wereld omgaan. En eigenlijk hoe we alles eigenlijk verkloten. En dat het nu echt wel tijd is om pas op de plaats te maken en verandering te brengen. Want dit gaat natuurlijk niet goed.
0: Nee, een hele belangrijke boodschap, denk ik. We gaan er naar luisteren. Roland, dankjewel. Dit is op Haarlem 105 Eden's Farewell.

0: Dennis, headlines hier op Haarlem 105. Jawel, jawel. Je luistert naar 105 sessions op Haarlem 105. En iets ten noorden van Haarlem is deze week een nieuwe plaat uitgekomen die onze oren doet spitsen. Een album vol Americana, country, folk en ja, stevige hardland rock. Maar vooral ook vol verhalen uit cafés, kroegen en het leven van mensen die daar rondhangen. Heel interessant dus. Het heet Carouser en het is van de artiest Niels Buis. En Niels, die hebben we nu aan de telefoon. Niels, een hele goede avond.
1: Goedenavond, Jelle.
0: Hey, leuk om je even te spreken. Ten eerste dus gefeliciteerd met het uitbrengen. Hè. Laten we daar even mee beginnen. Dat lijkt me wel zo geplaatst.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, hoe is de release gegaan? Hoe zijn de eerste reacties?
1: Ja, goed.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Ja, paar mooie reviews al binnengekomen. Van positief bericht van Lust for Life magazine.
0: Kijk.
1: En van muziekblog Written in Music. Zelfs iets van over de grens uit België was er al een mooie review binnen.
0: Oh, dat doet al veel goed met je, denk ik, toch?
1: Ja.
0: Mooi. En vorige week, of twee weken geleden, was Blanco hier. Nou, die ken je vast ook ongetwijfeld. Die heeft ook goede woorden over je. Dus wat dat betreft ben je echt wel, val je goed in de smaak. Laten we even over jouw album gaan praten. Carouser dus, hè, heet het. Hoe ben je op die naam van dat album gekomen? Wat betekent het?

0: precies?
1: Krauser is zeg maar eigenlijk in... dat is in de vrije vertalingen een ander woord voor drinkenbroer. Iemand die luidruchtig feest viert en excessief alcohol inneemt. En ik kwam het woord eigenlijk tegen in het boek On the Road van Jack Kerouac.
0: Ja.
1: Ik was dat boek aan het lezen. Ja, hij is dan natuurlijk aan het roadtrippen. En dan spreekt hij daar allemaal figuren. En vaak in kroegen natuurlijk.
0: Ja.
1: En hij noemde daar dat woord. En toen dacht ik van, dit is een vet woord. Wat is dit eigenlijk? En toen ik het ging opzoeken, toen is dat een tijdje bij me gebleven. En ik was op dat moment eigenlijk al bezig met een tweede album.
0: Ja.
1: En toen merkte ik eigenlijk wel dat dat veel affiniteit had met het kroegleven. Dus toen heb ik eigenlijk een beetje dat woord eraan verbonden.
0: Ik vind het een goede match inderdaad. Want wat ik ook wilde zeggen inderdaad, je schrijft dat dit album minder rechtstreeks over jezelf, maar meer over de mensen om je heen. Dus ook cafégangers bijvoorbeeld. Waarom heb je die keuze gemaakt eigenlijk?
1: Ja, ik luister veel naar Amerikaanse artiesten als Jason Isbell en Zach Bryan. En ik was toch erg geïntrigeerd door die songwriting. Ja, dat zijn toch eigenlijk wel artiesten die een filmscript in 3 minuten kunnen proppen, zeg maar.
0: Ja, en dat heb je ook geprobeerd bij dit album.
1: Nou, kijk, ik raak dat niveau niet aan.
0: dat is aan de luisteraar. Dat is aan de luisteraar straks.
1: Ja, maar het is wel een nobel streven.
0: Ja, precies. Nou, dat is mooi gezegd. En ik denk dat de reviews die je net opnoemde er niet om liegen. Dus wat dat betreft doe je iets goed in ieder geval. Is er een bepaald nummer waarvan je denkt... op dit nummer heb ik echt als schrijver, ook tekstschrijver, een stap gezet?
1: Ja, ik vind House of Cards op dit moment mijn sterkste songwriting.
0: Ja, House of Cards. Waarom dat nummer?
1: Ja, ik denk dat ik in die tekst ook wel echt een verhaal schets van begin tot einde, waar ik echt trots op ben. Dat ik denk van, dat klopt, dat schetst een mooi verhaal, dat zie je voor je.
0: Ja, mooi. Hey, op 9 oktober speel je dus het album Krauser in Volendam live, hè, met jouw band The Barflies in zijn geheel.
1: Ja.
0: Gewoon het hele album live, nou, dat is al heel gaaf, denk ik. Wat kan men verwachten van zo'n optreden? Wordt het dan ook zo'n amicaal, kroekachtige sfeer?
1: Ja, dat wordt zeker wel die sfeer.
0: Ja.
1: En daar geven we ook lekker gas. En op bepaalde momenten nemen we ook even wat rust erin.
0: Kijk.
1: Maar dat wordt gewoon een ronkende honkytonk.
0: Een ronkende honkytonk. Nou, ik denk dat ik het zelf bij mij niet zo goed kan omschrijven. Dus daar laten we denk ik...
1: Kijk, we hebben gewoon dan een hele mooie studioband op podium. En kijk, voor een beginnend artiest is het gewoon moeilijk om... zo'n band op een podium te krijgen, weet je, dat kost wat.
0: Ja,
1: dus
0: zeker
1: we hebben kosten nog moeite gespaard voor die release show. En dat wordt gewoon een prachtige avond.
0: Mooi. Hey, en 22 oktober, dan breng je Krauser naar ons in Haarlem, hier bij Haarlem 105. Dat kan ik alvast even verklappen, denk ik.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk. Dus dan gaan we er veel uitgebreider nog verder over praten. Daarom hou ik het nu even hierbij. Ik ben wel benieuwd, de laatste vraag nog voor jou. Je hebt gezegd, dit zijn nummers waar je een biertje open bij wilt trekken. Of dat er een biertje voor je getapt wordt, het café natuurlijk. Hè? Welk nummer van dat album heeft dat nou het allermeest volgens jou?
1: Fake Fun. Zou ik dan omschrijven. Die gaat daar eigenlijk ook wel over.
0: Ah, kijk.
1: Maar die pakt toch ook het tempo. Dus dan heb je toch al gewoon meteen... zou ik zeggen, zet hem op, bottoms up.
0: Kijk, dat klinkt heel goed. Fantastisch, Niels. We gaan hem lekker draaien. Fake Fun op Haarlem 105. Het nieuwe album van Niels Buijs, Krauser, is dus nu te beluisteren op Spotify, andere streamingservices. En natuurlijk dus ook op 22 oktober hier bij 105 Sessions. Maar dat duurt nog eventjes. Pak er vooral een biertje bij. Jij ook, Niels. We gaan hem draaien.
1: Ja,
0: Fake Fun op 105.

0: het is een prachtig nummer natuurlijk, CCC, maar we doen even de verkorte versie. Want we hebben muzikale nieuwtjes, die zijn toch iets belangrijker dan zo'n gouden oude plaat. Goed, je luistert naar 105 Sessions op Haarlem 105 natuurlijk. Morgen staat 24/7 Go midden in het Haarlem Vinyl Festival, want dat start morgen uiteraard weer. De band presenteert hun eerste EP getiteld Gym Sessions. Hier zit een bijzonder verhaal achter, maar ook spelen ze morgen niet één, maar wel twee shows. Guido Schuurman van 24/7 Go. Jullie hebben een flinke dag morgen volgens mij, hè?
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Ja, ik heb er ontzettend veel zin in. Dit is iets waar we maanden naartoe gewerkt hebben naar dit festival.
0: Ongelooflijk gaaf, zeg. Dat je inderdaad 's middags in de sound staat en dan 's avonds ga je nog eventjes rustig naar het patronaat.
1: Ja, precies. Nou, dat is niks rustig aan. Dat moet je wel vertellen.
0: Nee, dat geloof ik. Hey, hoe kijken jullie daarnaar uit?
1: Hoe kijk ik ernaar uit? Nou, de voorpret is eigenlijk net 2 uur terug begonnen. Toen ik nog net voordat het vinyl perserij dicht ging, we het vinyl op konden halen.
0: Wauw.
1: Dus dat is altijd wel een mooi moment om zo'n doosje te openen en die eerste eruit te pakken. Dus dat deed wel deugd.
0: Ja, vinyl, dat is ook een mooie. Daar gaan we het zo direct nog even over hebben. Eerst even naar de EP zelf. Gym Sessions heet hij dus. Waar komt die titel vandaan?
1: Ja, we hebben in begin maart wilden we eigenlijk een promovideo maken. Omdat, toen hadden we eigenlijk nog niet opgetreden. We hadden wel een heel album klaar.
0: Ja.
1: Dus we dachten, we gaan in een toffe ruimte gaan we een aantal tracks filmen met video en met camera's. En die nemen we dan ook op. Dus dan hebben we er ook goed geluid bij.
0: Ja.
1: En dat hebben we gedaan in een oude gymzaal. Die anti-kraak, dat we daar konden...
0: Serieus, hè?
1: We maken een dagje in Aardenhout.
0: Oké.
1: En niet alleen waren die beelden heel erg geslaagd, we waren ook eigenlijk best wel heel erg gelukkig met de audio. En hoe we dat live gespeeld hadden. Dat was allemaal live opname.
0: Wauw, oké.
1: Werd het idee geboren, waarom brengen we het eigenlijk niet uit op vinyl?
0: Dus dat eerst helemaal niet, maar toen dachten jullie de geluid en de beelden, vooral het geluid is belangrijk lijkt me dan, is zo goed dat we dat gaan uitbrengen.
1: Ja precies. En we zijn nog in gesprek met labels om het hele album uit te brengen.
0: Ja.
1: Maar we vinden het gewoon te lang duren, dus we dachten we gaan gewoon een platenlabeltje oprichten zelf. En we gaan dit gewoon eerst al zelf uitbrengen.
0: En het mooie ook, dat vond ik wel interessant, hij komt alleen uit op een 12 inch, op vinyl.
1: Ja.
0: En niet digitaal.
1: Nee.
0: Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
1: Ja, eigenwijs zijn, denk ik.
0: Ja.
1: Nou, ik denk dat het erg tof is dat je... we hebben een eenmalige oplage van het vinyl. 200 stuks. We hebben er wel videoclips bij. Dus ze staan straks wel op YouTube.
0: Ja.
1: Maar niet op de streamingdiensten verder. En dat maakt die vinylaanschaf ook gewoon iets exclusiefs.
0: Ja.
1: Maakt het een bijzonder ding om te hebben.
0: En je vertelt net ook inderdaad dat jullie vandaag de voorpret is begonnen, omdat jullie de eerste persing hebben mogen ontvangen.
1: Ja.
0: Is hier een beetje goed gelukt?
1: Het tranen stonden in mijn ogen.
0: Ja?
1: Zo mooi vond ik.
0: Echt waar?
1: Ja, de hoes was mooi. Om toen openmaken blijkt het ook nog heel mooi gekleurd blauw vinyl te zijn.
0: Oh, het is echt een collectors item ook dan.
1: Absoluut. Ja.
0: Dat is mooi om te zien. Hey, eventjes over morgen. Jullie staan eerst om 4 uur 's middags gratis bij de Sounds Haarlem. Hè? Nou ja, vooral mensen kunnen gratis kijken. Dat is natuurlijk wel eigenlijk de meest logische plek van Haarlem om je vinyl release te presenteren, lijkt mij. Wat gaan mensen daar meemaken?
1: En ook op de meest logische dag van het jaar in Haarlem.
0: Ja, uiteraard. Natuurlijk, het vinyl festival begint morgen weer.
1: Ja precies. Wat was je vraag?
0: Nou, wat gaan mensen daar meemaken? Wat kan men verwachten daar in de Sounds?
1: Nou, we gaan een verkorte set doen van ongeveer 25 minuten. En in een iets kleinere setting, wat eigenlijk een soort wat intiemer voorproefje is van de patronaatshow 's avonds.
0: Ja, want patronaat inderdaad, 's avonds, daar houden we nou even als een voetnoot bijna. Maar dat is toch een beetje te kort door de bocht. Want patronaat zegt hallo.
1: Ja, maar ja, als Haarlem Amsterdamse band wil je daar spelen. Hè?
0: Dat lijkt mij ook wel, toch?
1: Dan begint het.
0: De eerste keer hè, dat jullie daar staan?
1: Hij wel, ja.
0: Ja, geeft dat toch extra betekenis?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Het is gewoon, en ik zou zeggen, in Haarlem kun je niet op veel betere plekken spelen dan in het patronaat. Niks ten nadele van andere zalen, maar ja, ik zou toch zeggen dat het hoogst haalbare is binnen de stad.
0: Nee, dat snap ik helemaal.
1: Gek om daar te spelen.
0: En voor mensen die geïnteresseerd zijn, zijn er nog kaarten beschikbaar?
1: Ja, nog wel. Volgens mij is 80% verkocht.
0: Oh.
1: Ja. Dat is te gek.
0: Hoe kan mensen...
1: Wees er snel bij.
0: Via de patronaatsite kan men er gewoon aan komen?
1: Ja, via de patronaatsite. En we hebben ook morgen voor de eerste... en ik weet even niet meer uit mijn hoofd hoeveel... voor de eerste aantal mensen die in Sounds vinyl kopen... krijg je dan een gratis gastenlijstticket.
0: Kijk, dat is nog een mooie deal, zou ik zeggen. Morgen dus twee kansen om jullie live te zien. 24/7 Go. Om 4 uur dus gratis bij Sounds. En 's avonds dus, mocht er nog kaartjes zijn dan, in het patronaat. Guido, ja, ik wil je gewoon bedanken vooral. En heel veel succes en plezier voor morgen wensen alvast.
1: Ja, dankjewel man. Echt leuk om je even gesproken te
0: hebben. Zeker. Wie de gym sessions wil horen, moet dus echt een vinyl gaan aanschaffen. Maar dat maakt het des te leuker, denk ik eigenlijk. Ik stel voor dat we naar een nummer gaan luisteren wat wel op de streaming service staat. Maar ook niet verkeerd, dacht ik zo. He Wasn't Made For van 24/7 Go. En dankjewel Guido.
1: Dankjewel, hoi.

0: Haarlem 105. 5 oktober gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community. Kom 5 oktober naar de Pletterij in Haarlem.
1: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden 2 panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
4: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
5: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
4: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
3: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: Goedenavond, je luistert nog steeds naar 105 sessies met zo direct M3 in de studio.

0: Philip Bailey en uiteraard Phil Collins. Easy Lover op 105, dames en heren. Hartelijk welkom bij het tweede uur 105 Sessions. En ik heb muzikale gasten. En de vierde komt nog even binnendruppelen. Dan zijn we helemaal compleet in de studio. Het is een band die geleid wordt door een barbier. En dat zie je ook wel voor de kijkers thuis.
1: Hallo, hallo.
0: Die geweldig heeft aan spelen op Grasland Festival. En binnenkort aan een heuse Battle of the Bands gaat meedoen. Kortom, M3. Jongens, hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
0: Ik ga even van links naar rechts. Soufiane, Dimitri, Ben en Gerard heb ik hier in de studio.
3: Jazeker.
0: Hartelijk welkom.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Hey, ik ben altijd meteen benieuwd bij M3. Dat vind ik een naam waar ik niet meteen de definitie van kan achterhalen. Dan ben ik meteen benieuwd, waar komt die naam vandaan, Gerard?
2: Ja, dat is misschien eigenlijk het meest simpele. Maar ik heb een tijdje, nou eigenlijk al heel lang, gebruik ik de gebruiksnaam Mr. Mean Moustache op alles.
0: Hoe?
2: Mr. Mean Moustache op Mr. Instagram Moustache. Voor mijn werk, inderdaad.
4: Kijk naar zijn snor.
0: Ja, de kijkers thuis, dat is een inderdaad.
2: Maar dat vond ik toch niet zo lekker wegbekken als artiestennaam. Want ik wou in eerste instantie, was mijn muziek van mijzelf. En de jongens zijn er langzaam een beetje bijgedruppeld.
3: Ja, dat is ook echt fucking dom, jongen. Want we gingen gewoon gezellig even oefenen. En toen hadden we meteen eigenlijk zoiets van, ja, we moeten dit gewoon een band gaan maken.
2: Ja, maar dat is het deel wat jij hebt. Want Soufiane en ik begonnen dat we zouden gamen met z'n tweeën. En toen kwam ik erachter dat hij een drummer was. Toen zei ik, kom, we gaan jammen.
4: Heel laat pas. We kennen elkaar echt wel 2 jaar. Ja.
0: Maar daar komt de naam dus vandaan. Gerard, dat is jouw hersenspinsel, zullen we maar zeggen. M3. Nou, dat zijn jullie ondertussen met z'n vieren dus. Hartstikke leuk. Voor men die jullie nog helemaal niet kent, dat zou best kunnen natuurlijk. Ik ga het even aan jou vragen, Soufiane. M3, waar moeten mensen aan denken? Wat is dat eigenlijk?
4: Ja, hoe moet ik het zeggen? Kijk, het is een beetje folk of soft rock-achtig. En verder gewoon what we feel like. We hebben een beetje een range aan hardheid. Soms is het een beetje lekker akoestisch, weet je wel, lekker rustig. En soms lekker even knallen, weet je wel.
2: Ja, ik vind het altijd wel lekker als er op een gegeven moment wel even beweging in komt, inderdaad. Juist. Vaak beginnen de nummers ook wat rustiger. En dat zal je zo waarschijnlijk ook wel merken. Maar er komt altijd, zeker bij het refrein, toch al een moment dat we een klein beetje willen knallen. Zodat mensen niet een half uur stil hoeven te staan.
4: Hij schrijft vooral de nummers. Gerard schrijft de nummers. Ja. Maar hij bedenkt het eigenlijk vooral met de akoestische gitaar. Ja. En dan kom ik luisteren en dan denk ik van oké, deze beat past er wel bij.
0: Want jij bent de drummer van de band,
4: toch? Ik ben de drummer, ben de drummer. Dus dan bedenk ik de beat erbij. En zo vinden we eigenlijk perfecte tandem ook wel. En zij hebben ook hun eigen invullingen hier en daar. En,
3: niet heel veel moet ik zeggen, want hey, ik speel rhythm gitaar. Dus daar komt Gerard vaak ook bij kijken. Ja, ik speel zelf gitaar ook nog niet zo heel lang. Dus het komt er allemaal een beetje op dat Gerard me daarin enorm helpt. En hopelijk in de toekomst kan ik het zelf ook wat meer met Geer helpen en dat soort dingen.
2: Mag ik hier vaker zitten? Want ik vind dit echt top. Zo.
0: Ja, maar serieus. Maar terecht misschien ook wel, want jij bent dus een beetje de geestelijke vader van M3 uiteraard. De rest is er langzaamaan bijgekomen. Hoe is dat gegaan eigenlijk?
2: Nou ja, hij bleek toevallig gewoon mijn broertje te zijn. Dus die vond het gewoon sowieso leuk om te jammen. Nou ja, zoals ik net zei, Soufiane en ik zouden eigenlijk een game spelen. En op een gegeven moment van, kom, we gaan jammen. En dat jammen was gewoon zo leuk dat we zeiden van, hey, waarom ga je? Ik had al iets staan op 10 oktober bij de Silk. Daar zou ik eerst alleen spelen. En dat is nu gewoon dat we daar met de band gaan spelen. Omdat, ik vond het zo leuk jammen met hem. Dat wou ik met hun doen.
0: Ja.
2: En ja, nu...
3: Het voegt ook echt enorm veel waarde toe aan de nummers die we spelen. Dus dat is echt wel een plus.
2: Ja, ik vind het op deze manier vind ik het veel leuker dan in mijn eentje in ieder geval.
0: Dat is toch een mooi compliment alvast weer. En die sound dan van M3, hè? Want je zei net al een beetje folk akoestisch-achtig. Hoe is die sound ontstaan? Is dat bij jullie allemaal al een grote inspiratie vroeger geweest?
2: Of? Nee, ik ben gewoon... ik zeg niet dat ik allergisch ben voor elektrische gitaren, helemaal niet. Maar ik pak gewoon veel sneller mijn akoestische gitaar op en begin daarop te schrijven. En
0: Hoe komt dat?
2: Ja, als klein kind kreeg ik gewoon een akoestische gitaar in mijn handen geschoven. En dat is eigenlijk doorgegaan. En ik heb er ook vervolgens 10 jaar niks mee gedaan. En toen pakte ik weer de akoestische gitaar op. En dat vind ik uiteindelijk toch het fijnst om op te spelen. En de sound die eruit komt vind ik toch het fijnst.
0: Ja.
2: Dus het scheelt me toch wel heel veel in pendaaltjes. En...
0: Ja. Hey Ben, ik kan me voorstellen dat jij dan als broertje zijnde daarmee opgegroeid bent.
3: Nou ja, grotendeels niet.
0: Niet?
3: Nee. dat ik bij mijn pa ging wonen, want ik heb een tijdje bij mijn moeder gewoond. En die wonen dan niet bij elkaar. Hey, gescheiden ouders, leuk, dat ik bij mijn vader ging wonen was Gerard eigenlijk al uit huis. En zijn gitaar lag er wel. Dus ik heb hier en daar wel een beetje gitaar gespeeld. Maar hij is linkshandig. Dus, ja, en ik ben rechtshandig. Dat dus gaat dat gaat erg lastig. En nou ja, wat hij ook al zegt, hij is ermee opgegroeid, ik niet. En uiteindelijk, ik speelde wel eens keyboard. Ik vind piano en dat soort dingen ook wel grappig. Alleen, ja,
0: ver. Een soort verborgen herinnering.
2: Ja, ik was even vergeten dat ik ooit een keer tegen hem zei, oh, kom, we gaan het spelen.
3: Ja, zo is
2: en toen
3: dat
2: had hij zijn keyboard niet meegenomen. Toen gaf ik hem een gitaar in zijn hand. Toen zei ik, dan ga je daar maar mee spelen. En, nou ja,
0: en zo geschiet.
2: Zo is het, ja,
3: zo is het uiteindelijk wel ontstaan, inderdaad. En vanuit daar zijn we een beetje hier en daar gaan oefenen. Nou ja, toen nodigde hij mij uit met Soef en dat soort dingen. En toen, ja.
0: Zo is het eigenlijk allemaal een beetje natuurlijk gevormd.
3: Ja, en nu
0: zijn
3: ja.
0: Hoe lang zijn jullie al met z'n vier in deze formatie bezig?
2: Nu in deze formatie echt een maand, omdat Dimitri is er eigenlijk heel recent bijgekomen.
0: Oh, Dimitri, vertel eens eventjes, als je bij de mic komt. Ja, kijk, fantastisch. Ja, hoe ben je bij dit collectief gekomen?
1: Eigenlijk door Gerard. Ik ben eigenlijk gitarist altijd, gewoon een beetje voor de lol geweest.
0: Ja.
1: En Gerard was op een gegeven moment van, hey, jij speelt toch bas? En ik van, nee, ik heb een bas. Nee, jij speelt nu bas.
0: Okay. Ik ben wel een patroon hier. Allemaal mensen die nieuwe muziekinstrumenten moeten gaan spelen van Gerard. Maar
2: ja, ik vind zelf de gitaar te leuk. Dus ik
0: maar het resultaat is er wel natuurlijk. Hey, ja. Laten we nog even hebben over iets wat jullie afgelopen tijd hebben gedaan. Het Grasland Festival.
2: Ja.
0: Misschien kennen mensen dat niet, maar daar hebben jullie opgestaan. Ja. Even om te schetsen, Gerard, wat is dat precies voor festival?
2: Grasland Festival is een buurtfestivaletje uit Benningbroek vandaan. En ik zag gewoon een aankondiging op Insta dat ze band zochten. En ik dacht, nou, laat jullie wel spelen. Was voor ons ook de eerste gig.
0: Ja.
2: Heel chill was ook dat het geluid, de techniek daar was top. Dus we hadden daar echt een hele goede eerste show. Ja, wij waren alle vier waren we hartstikke tevreden daarover.
0: Ja.
2: En verder. Ja, hoop ik dat ze zeggen, volgend jaar kom lekker in de avonduurtjes. Want dan hebben we toch wel wat meer meer om te delen.
0: Hey, zo direct gaan we even verder praten. Uiteraard nog over nieuwe muziek misschien. En ook wat er aan staat te komen. Want jullie hebben al een aantal leuke dingen op de planning staan, geloof ik.
2: Ja.
0: Eerst nog even muziek van Nederlandse bodem, De Jeugd.

0: Shay.
1: Nou kijk je grappie, leeft zoet als een sappie. Ballen, ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft.

0: Ja, er wordt intens meegezongen hier op de jeugd natuurlijk. Hè. Sterrenstof hier op 105. Nog steeds de leden van M3 hier in de studio. Heren, hartstikke leuk dat jullie er zijn vanavond. We gaan het dus even hebben over nieuwe muziek en dat soort dingen. Voor of nadat we het hebben gehad over de microfoondoos. Want net ook, dat is heel grappig. Ik vroeg me dus af, voordat ik de vraag stelde, waar komt die naam M3 nou vandaan? En ik zie opeens een microfoon liggen op de doos met een heel groot M3 erop. Ik dacht, dat zal het zijn, maar dat is dus gewoon van hier.
1: Nee, ik krijg dus inderdaad een foto van mijn vrouw. Ik had al in de story gepakt, sluikreclame bij 105.
0: Ja, wat een toeval.
1: Dat is onze doos helemaal niet. Maar dat,
0: nee, dat dacht ik, nou, maakt ook helemaal niet uit. Maar ik vond het wel komisch inderdaad. Wat een toeval is dat dan weer. Jongens, afgelopen jaar veel, redelijk wat singles uitgebracht. Afgelopen 12 maanden moet ik dat maar zeggen.
1: Ja.
0: Redelijk wat dingen uitgebracht. Laten we even naar de meest recente gaan. Dat is Moving Through uit mijn hoofd. Mm-hmm. Wat is dit voor nummer?
1: Het is een nummertje dat voornamelijk gewoon gaat over doorgaan wat er ook gebeurt. Ja. Er is een periode gehad dat ik dat even mezelf ook moest vertellen. Dus dat heb ik op een gegeven moment opgeschreven. En dat is eigenlijk het eerste nummer wat we ook echt als band hebben uitgebracht. De rest was eigenlijk allemaal nog wat eruit komt, gaat opnieuw opgenomen worden ook. Omdat dat was gewoon nog zelf in elkaar geflanst zonder dat ik hun nog had.
0: Ja.
1: Maar nu ik daadwerkelijk mensen heb die weten wat ze doen op de drum en op de bas, vind ik het toch wel fijn als we dat gewoon nog een keertje gaan doen.
0: Ja.
1: En dat het ook wat meer weer wordt zoals de band is. Want je merkt daar toch dat het wat meer nog ik in mijn eentje is en niet met z'n vieren.
2: Dan leeft het meer.
1: Dus Moving Through is wel echt het eerste nummer als band, zeg maar. Dat vind ik toch wel nice ook.
0: Ja, dat is toch heel mooi, denk ik. Ja. Ik zie ook wel een beetje een patroon. Tenminste, als ik mijn interpretatie erop mag gooien. De twee singles daarvoor. My Little Boy en My Place. Hele persoonlijke titels allemaal.
1: De veel nummers zijn wel gewoon op mezelf betrokken. Ja. Dat, ik weet niet. Dat is waar mijn inspiratie vandaan haalde.
0: En nu je natuurlijk sinds een maandje met z'n vieren bent. Blijf jij wel de creatieve, qua muziek schrijven, qua tekst schrijven daarachter?
1: Ik probeer ze wel zoveel mogelijk te betrekken. Ja. Maar in de basis ben ik voor nu nog degene die voornamelijk de nummers schrijft. Maar zoals bij Brotherhood. Dat nummer heb ik Brotherhood genoemd. Omdat het zijn akkoordenschema is waar ik uiteindelijk omheen heb geschreven.
0: Hey, ja. Brotherhood. Dat is een nieuwe titel die ik nu hoor.
1: Ja, klopt. Ik ben ons aan het spoilen. Maar dat is inderdaad een nummer. Ja,
0: ik heb het niet gedaan.
1: Hallo. Ik vergat even dat we. Nee, maar dat is inderdaad een nummer waar we nu mee aan het werk zijn. En wat ik zeg, dat is op zijn akkoordenschema begonnen. En daar ben ik op een gegeven moment omheen gaan draaien. En ik dacht, het is dan ook leuk om het over het broederschap te gaan hebben. Omdat, het is een nummer wat uiteindelijk ontstaan is uit twee broers vandaan.
3: Kijk, en dan stiekem heel trots op.
0: Maar dat dacht ik al inderdaad, nieuwe muziek. Ik dacht al met zoveel singles moet er op een gegeven moment wel misschien iets meer aankomen. Een album, een EP. Maar er wordt dus sowieso gewerkt aan nieuw materiaal.
1: Ja, we zijn er nu op dit moment mee bezig om het ook op te kunnen nemen en alles. Een beetje aan elkaar te knopen, zodat het een geheel wordt.
0: Hoe staat het proces ervoor? Zijn jullie al, kunnen jullie al op datum geven van, nou dan komt ons, weet ik veel wat uit? Of,
1: Nee, we hebben nog geen datum, omdat we doen het met de jongen die voor ons het geluid doet. Die moet even kijken met de studio wanneer het kan. Maar het zal sowieso wel voor de lente van 2027 zijn dat we alles uitgebracht hebben. Dus in de tussentijd zullen er dingen uitgebracht worden waarschijnlijk.
0: En dan rond die tijd komt er iets groters, zeg maar.
1: Precies. Ja. Precies.
0: Ja. Hey, wat ik ook interessant vond, ik zat jullie Instagram even te stalken natuurlijk vandaag. Want je moet je een beetje voorbereiden als radiopresentator, dat is wel zo netjes. En ik zag opeens, terwijl ik aan het kijken was, iets wat een kwartiertje geleden toen gepost was. Iets over een Battle of the Bands.
1: Ja,
0: jongens, ik zit trouwens alleen maar tegen jou te praten, Gerard. Ik ga het woord even aan Sofie. Breek vooral in, jongens, alsjeblieft. Vertel eventjes.
2: Ja, nee, misschien moet jij even over de specifics hebben.
0: Maar. Nou, dan gaan we weer terug naar de andere. Zo'n pingpong doen we hier. We gaan weer terug naar Gerard.
2: Dat is onze lead singer, manager.
0: Ja,
2: ik
0: doet eigenlijk wel een beetje alles inderdaad.
2: Ja, precies.
1: Het is, het is, in de Eimond is het een Battle of the Bands. Ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is met Rob Akda, wat jullie hier al hebben.
0: Ja, echt een soort toernooi, zeg maar, bij wijze van spreken.
1: Ja, klopt. Want uiteindelijk is dus ook de winnaar van Battle of the Bands zal op hun bevrijdingsfeest gaan spelen.
0: Oh.
1: Nu zijn we 25 oktober op de zondag zijn we bij Poppodium Toe. Nu twijfel ik even, Poppodium Toe. Ik heb vandaag pas de info gekregen.
0: Ja, vandaag pas, vers van de pers dit.
1: Ja, dit is echt, ik kreeg vandaag pas de mail. Dus 25 oktober staan we dan in Beverwijk, in ieder geval bij Poppodium Toes. En dan, dan gaan we daar horen of we nog een keertje in het voorjaar mogen spelen. Ja,
0: dat zou wel lekker zijn. Maar Dimitri en Ben, hoe is dat dan gebeurd dit? Hoe zijn jullie, hebben jullie zelf ingeschreven? Zijn jullie benaderd?
3: Nou ja, Gerard heeft dat volgens mij allemaal gedaan.
0: Het is ongelooflijk.
3: Gerard kwam eigenlijk ook een beetje op het idee van, fuck it, band, weet je wel. En eigenlijk doet hij echt daarvoor alles.
0: Ja.
3: Hij doet
2: connecties.
3: Hij heeft de connecties, hij is een barbier. Hij praat met iedereen.
1: Ik heb 12 man per dag in mijn stoel, dat zal vast wel iemand zijn die kan helpen. Ja, nee, het is, ik bespreek wel altijd van tevoren van, hé, jongens, zullen we hier aan meedoen? Zal ik mij ervoor inschrijven? Willen jullie dat ook doen? Nou, daar kreeg ik akkoord op en dan stuurde ik er een, in dit geval was het een mailtje eruit. En dan kregen we vandaag dus de mail van, hé, van alle aanmeldingen zijn jullie geselecteerd. Samen met nog, ja, het is per avond, is of per dag is het 4 bands dat er al gebeddeld wordt. Okay. Het zijn 4 dagen dat er gebeddeld wordt, dus in totaal zijn er 16 bands. En daar zullen er weer 4 uitkomen, die dan in... maart 2027. Ik weet even niet meer de exacte datum.
0: Ben je al een beetje ingelezen in de competitie?
1: Nog niet. Ik weet dat er 1 metalband bij zit. Maar ik weet nog niet eens welk specifiek genre van metal het is. Want het is echt...
0: dat is een heel breed spectrum natuurlijk.
1: Ja, dat. En ik was me aan het voorbereiden om hier naartoe te
0: gaan. Ik snap het. Nee, maar dat horen we dan misschien een andere keer nog. Want ik ben wel heel geïntrigeerd hoe dat nou verder gaat. Hey, zo direct over... het gaat snel zeggen. Over 6 minuutjes ongeveer alweer. Is het zover? Dan gaan jullie hier optreden. Dus... 22, wat was 25 oktober?
1: Ja, 25 ook, oktober. Maar... 10 oktober zijn we in de Silk te vinden bij... In de Silk.
0: Een klein gehucht bij Hillegom in de buurt.
1: Juist daar inderdaad. En wat zei ik nou, 25 oktober? En dat is voor nu even wat we hebben staan inderdaad.
0: Nou, en over 5 minuten dus.
1: Ja, en over 5 minuten staan we natuurlijk...
0: jongens, eventjes, ik ga even de rij af. Soufiane, wat kunnen mensen direct verwachten?
2: Ja, van alles en nog wat. Zoals ik al zei, wide range of energy. Dus ik bedoel, verwacht goede stuff.
0: Dimitri, Ben, nog toevoegingen daarop?
3: Drama en gezelligheid.
1: Drama is accuraat.
4: Lekker bandmuziek.
0: Wat zei je?
4: Volg gewoon lekker bandmuziek.
0: Hey, lekker bandmuziek. Nou, dan sluiten we uiteraard, zoals bij alles, af bij Gerard.
1: Hey.
0: Heb jij nog toevoegingen? Wat gaat Ben zo direct meemaken?
1: We gaan er zo meteen gewoon een feestje van maken uiteindelijk. Dat is uiteindelijk wel hetgene wat ik wil doen.
0: Mooi. Daar gaan we zo direct naar luisteren. Eerst nog eventjes andere muziek van Brother Wallace op 105.

0: Ja, dames en heren, 8:30 ondertussen hier op Haarlem 105. Dat betekent maar één ding bij de zender natuurlijk. Live muziek. M3 staat voor je klaar.
1: Dank jullie wel. Oké, hij was net al eventjes benoemd. Dus we gaan gewoon beginnen met het nummertje Moving Through. En is iedereen in mijn band er ook klaar voor, jongens? Alright, let's go. 1, 2, 3, 1...

Alright, daar hadden we moving through. Ha, dat is even lekker beginnen zo, jongens. Ha, oké. We gaan meteen door naar het volgende nummertje ook gewoon. Dit is Lost in Time. We kennen allemaal toch wel een beetje het gevoel dat we 28 uur nodig hebben op één dag. En daar heb ik een liedje over geschreven. Verrassing.

0: Alright. Even kijken, hè. Oh, mijn water. Oh, nee. Nou, ik weet niet meer waar ik hem gelaten heb, dan maar met een droge keel. Oké, jongens, hebben we gewoon alweer twee nummers gehad. Maar we hebben er nog een aantal voor jullie natuurlijk. Even kijken of alles goed gaat, Dado.
1: Yes.
0: Yes? Oké, top. Alright. Dan is het volgende nummer, jongens. Is Caretaker Among Owlets. En je mag er een beetje een eigen interpretatie aan geven. Het is een beetje een beeldend nummer. Wel belangrijk voor me, maar geef er lekker je eigen interpretatie aan. Dan gaan we nu met het volgende nummer beginnen. Excuus, verkeerde capo.

Oké. Jongens, dit waren gewoon al 3 nummertjes van onszelf. Maar er is toch 1 covertje die ik graag wil spelen. Dus jongens, we weten het. Even die handjes los. Hé, hey, juist, kijk. Ja, ik wou net zeggen, jij gaat weer rekken en strekken. Het is ook altijd... Oké, een band die veel van mijn muziek ook inspireert in de manier van schrijven. Dat is toch Mumford & Sons. Dus bij deze komt Hopeless Wanderer.

Oh, wat is dit toch altijd lekker beuken, jongens. Oké, we hebben nog één nummertje voor jullie. En ja, ook hier op Haarlem 105 voel ik me wel op mijn plek. Dus vind ik het laatste nummer ook helemaal op zijn plaats. Dit is My Place. En ja, dit gaat ook gewoon over dat ik me op mijn plekje voel. Dus dat... ja, echt. Ja, ik weet ook niet zo goed wat ik er anders over moet vertellen. We gaan gewoon lekker beginnen. Ik moet eerst een snaar stemmen, sorry.

0: Hallo?
1: Nou, moet ik wel aan de goede draai lekker, Geert.
2: Wat een jammer is dit.
3: Ja, het kan wel eens gebeuren met zo'n leuk nummertje als Mumford, dat hij dan even out of tune gaat. Oké, dan moet ik weer daar even. Ah ja, jongen. Ga.

0: Haarlem 105, ik wil jullie ontzettend bedanken dat we hier mochten spelen. En we zien jullie graag een volgende keertje weer, als we een keertje spelen of zo. Dank jullie wel.
1: Hey. M3, dames en heren, op Haarlem 105. Wat een heerlijk optreden. 20 minuten lang, echt wel hele lekkere geluiden hier. En we gaan zo direct nog eventjes napraten natuurlijk, hè, want hoe ging het optreden? En wat zit er natuurlijk de komende tijd weer aan te komen? Dat hoor je zo direct allemaal na de Superman Lovers.

0: de Superman Lovers op 105 met Midnight Train. En daarvoor natuurlijk dat spetterende optreden van M3. Ze zitten alweer aan tafel, jongens. Woe. Hallo zeg,
1: hallo,
0: een optreden.
1: Hallo. Dankjewel.
0: Gerard.
1: Dankjewel.
0: Zitten jouw vingers er nog aan?
1: Ja, zeker. Ja, die doen het nog. Ja, zeker.
0: Wat geshred en wat geweldig, man. Wat een heerlijke optreden, heren.
1: Dankjewel.
0: En al een maand pas in deze formatie. Nou, dat is toch lang,
1: zeker.
0: Hè?
1: Even naar Dimitri toe. Alles binnen een maand geleerd.
0: Hallo,
1: ook
0: zeg.
1: Gewoon, hè?
2: Ik speelde geen bas hiervoor. Nou, tot een maand geleden.
0: We hebben al een berichtje binnen zelfs van Eva. Die zegt, wat een heerlijk optreden. Nou,
1: wauw, fijn.
0: Kerst op de taart, toch, denk ik zo.
1: Dankjewel. Heel chill.
3: Ook even een shout-out naar Ben. Jij hebt het ook heel snel opgepikt, joh.
2: Ja, ik moet wel.
0: Ja, en sowieso.
2: Wat ernaast staat 9 van de 10 keer. Ik krijg gewoon klappen, hoor.
1: Dat is het voordeel aan 7 jaar ouder zijn. Ja.
0: Maar als dit na een maand al het resultaat is, dan kunnen we niet wachten, denk ik, wat er over een jaar hier staat op te treden. Maar goed, dat zien we dan wel weer.
1: Ik kijk er zeker naar uit.
0: Jullie vonden het zelf in ieder geval, merk ik, ook wel redelijk goed gaan, hè, dacht ik zo.
1: Ja,
3: zeker.
0: Lekker, jongens, lekker. Hey, laten we nog eventjes een beetje recap waar we het over hebben gehad. De komende tijd, wat hebben jullie te doen? Staan jullie op veel plekken op te treden?
1: Nee, we zijn nu een beetje bezig met optredens bij elkaar verzamelen ook. Dus we hebben nu 2 dingen staan. Maar als er mensen luisteren die ons graag willen spelen, contact ons. Kan via Instagram, M3. En anders...
3: hij is ons agent en manager. En,
0: hij is alles, hè. Gerard is...
1: Het gaat allemaal via mij.
0: Soort messias van de band. Hey jongens, en nieuwe muziek, hè. Je had het er net al even over. Nog niks concreets, maar er komt nieuw materiaal aan.
1: Zeker, we zijn ermee aan het werk. Het is... Fijn dat Dimitri de nummers die we nu hadden kan spelen ook. Dus we kunnen nu ook vol doorgaan op de volgende nummers. Okay. En er zijn er al een paar onderweg.
0: Top.
1: Nu alleen nog even opnemen en uitbrengen.
3: Lekker. Let us cook.
1: Let us cook.
0: Dus de komende tijd van 10 oktober was er in de Silk iets?
1: Ja, in de Silk. Dat is een open podium georganiseerd door het Duinpad heet het. En wij zijn dus een van de bands. Dus het is gratis toegang. Kom gezellig kijken.
3: Er is genoeg plek.
1: En 25 oktober hebben we dan bij Poppodium Toos in Beverwijk. En ook daar is gratis toegang. Want dat is dan cool. de battle van Eimond.
3: Kom maar kijk als je het
0: en de verwachtingen, jongens, voor de battle?
1: Ja, ik ga gewoon zeggen dat we een goede show van gaan maken. En dan gaan we vanzelf zien wat de mensen daarvan vinden.
0: En die winst, die komt er wel.
1: Ja, ik wou het zeggen. We maken er zelf wel het mooiste van.
0: Lekker. Hey heren, ik wil jullie vooral heel erg bedanken voor het mooie optreden. Voor de leuke avond.
1: Ja, dank jullie wel voor de uitnodiging.
0: Nee, jullie zijn natuurlijk altijd, als er nieuwe muziek uit is of zo, altijd weer welkom. Hè? Dat begrijp je.
1: Fijn om te horen.
0: Tot op. Hey, succes de komende tijd. En dus als er nieuwe muziek aankomt, dan horen we het graag. Dit was ook meteen 105 Sessions voor vanavond. Zo direct is het weer tijd voor de Discord Train met Remco Lanting. Hij zit alweer klaar om, trouwens, ik zit nog klaar, dus ik moet hier eerst weg. En dan zit hij klaar om lekker 2 uur lang de mooiste disco, R&B, soul, noem maar op, te draaien voor je. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan.

0: regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
4: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
3: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Renko's Disco Classic.

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
2: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
1: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is 100, 105. Renko's Disco Classic.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: meer vibes op Haarlem 105. 5 oktober
1: gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
0: Kom 5 oktober naar de Pletterij in Haarlem.
2: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
3: Dit is 105. Het is middernacht.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Het heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor 2 afleveringen. Omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Citi Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking, de

soms okura, 8 gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks. En soms.

0: Soms.
1: Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs.
0: Soms shows, soms aandacht. Soms, soms weekend vanaf maandag. Soms,
1: soms allemaal chicks.

De mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen voorbij als HSL-treinen of sneller Concordes waarschijnlijk.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ja, hoezo niet? Rug staat vast, al een uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 2:00.
4: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het Catshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil, het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De